0: en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

जग धारिता जन जाने को दारी राबू दारी के जमता।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege de lage waterstanden overstappen op vrachtwagens.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakt een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettinggevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ik hou van Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege de lage waterstanden overstappen op vrachtwagens.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer, vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Namaskar, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Je weet het.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege de lage waterstanden overstappen op vrachtwagens. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien dit grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Beel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio is leuk. Zet hem aan.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: Ujala Radio Headlines.
1: De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij? Door shadi honne wel hij? Ja, kiezi ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaagst aap deze te heen. Pandra vermaagst voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Lare Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmeel Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, har ek gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए कॉपी कार्टन फॉर दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abner ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Post te zijn. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: Ujala Ladehe, Deer Valley, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart uit voor een bijzondere viering van Deer Valley Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Wilberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

is Oenjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oenjala nog groter. Oenjala Radio,

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroot de druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5:00 vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. In Leeuwarden is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens de veiligheidsregio komen de vlammen aan meerdere kanten uit het pand. De brandweer is massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. Voor zover bekend was niemand in het gebouw aanwezig. Vanwege de flinke rookontwikkeling hebben omwonenden 2 NL-alerts ontvangen. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. In Leeuwarden is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds. Zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10,

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke Diepvries cassave. Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en cassavebrood.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is gezien hoe Kolp een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Groep. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroot de druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5:00 vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. 2 Duitsers zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was. Medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujan het Ujala Radio. Feel the energy. Ujala Radio. Raat of dien. 24 ghante lagataar. Aapke liye doorgaat hier. Aur haan. Tu mange henge. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: AccuR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
1: In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
0: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats. दिन के देवे है तोर साथ के तोर साथ सोते है के तोर साथ जागे है केकर साथ तू ओतो में घूमे है और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो
2: uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolp een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van bol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de bolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio stuur je e-mail naar info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: AWR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en De Meren 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANUB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vriendelijk weer met zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen in het noorden is kans op een bui. Het wordt vandaag 18 graden op de Wadden tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. Morgen regelmatig zon, het blijft overal droog en met zo'n 20 graden verandert te weinig aan de temperatuur. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. You are.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en De Meren 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: U luistert naar Ujala Radio.

Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807. Een mailtje sturen kan altijd naar info@ojala.nl.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Voorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nep-pornofilms.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vriendelijk weer met zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen in het noorden is kans op een bui. Het wordt vandaag 18 graden op de Wadden tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. Morgen regelmatig zon, het blijft overal droog en met zo'n 20 graden verandert te weinig aan de temperatuur. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533 of stuur

0: Ruud Oudin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Wilbur Roy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Bij een duikongeval in Oostenrijk is vrijdag een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Hij raakte op ongeveer 100 meter diepte in de problemen en probeerde waarschijnlijk te snel naar de oppervlakte te komen. Twee andere duikers brachten hem aan wal, maar reanimatie mocht niet meer baten. De politie heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En in de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8:00 vanochtend de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen maar zo'n 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, main hoon Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneur ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: दिस इज हेलेन द गेस्ट फ्रॉम द ANWB। Het begint wel drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu een kleine 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Knaupendel is het oponthoud een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A12 verderop bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. Ook door wegwerkzaamheden, ditmaal in Duitsland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

तू मुझे जान से भी प्यारा है। उजाला रेडियो पर न्यू मरिजावा

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are Ujala Radio Headlines. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Bij een duikongeluk in Oostenrijk is vrijdag een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenactivisten fysiek had tegengehouden. En in de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanochtend de stembureaus geopend voor deelstaatverkiezingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo

0: अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. De 80-jarige acteur stopt ook als Grover. Aanleiding is het overlijden van zijn collega Wim T. Schippers, die jarenlang Ernie speelde. Hane zegt dat een nieuwe generatie nu de kans moet krijgen. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden een actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plaatsen heb je wat meer vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld, tussen Kerkdriel en Geldermalsen, daar is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens ook een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden in Duitsland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

wat kan ze toch geweldig zingen, toch? Kinda moeise gaan heet Jyotirmayi. En volgens mij is zij de winnaar is van Indian Idol. Seizoen Wagera. Zij kan mooi zingen. You are who Jana Radio के जरिए प्रोग्राम में हम सरनाम देश के समाचार आपको सुनाने को जा रहे हैं. कोर्ट न्यूज हम आपको सुनाने वाले हैं. छोटे रूप में हम आपको सुनाएंगे सरनाम देश के समाचार. रॉबी इज नीत vandaag niet. Komend weekend, dus aanstaande zondag ook niet. Maar aanstaande zondag, सरनाम देश से एक correspondent हमसे बताएगा सरनाम देश के समाचार के बारे में. En dat krijg je dan, ja, nieuws uit Suriname dus gewoon. Hoe hij aan wil is, dat is er. Maar Aaj, vandaag moet je het doen met mij. Diel Hessernami, Stan van Suriname. Sobse Behle, economie kebarme. Olieprojecten Gran Morgu komt concreet dichterbij. De toekomstige olie-economie van Suriname wordt steeds tastbaarder. De eerste belangrijke productieapparatuur voor Gran Morgu, ik hoop dat ik het goed zeg, Gran Morgu is aangekomen. En als alles volgens planning verloopt, begint Suriname midden 2028 met offshore olieproductie. Het project van ongeveer 12 miljard Amerikaanse dollar ligt volgens de betrokken partijen nog op schema voor eerste olieproductie rond midden 2028. Or Wereldbank Bolikie Hamaila Suriname ke helpkeren. Wereldbank wil Suriname helpen voorbereiden op de olie-economie. De Wereldbank intensiveert de samenwerking met Suriname. Gesprek gaan onder meer over olie en gas, financiële stabiliteit, mijnbouw en het betalingsverkeer. President Jennifer Simons benadrukt dat Suriname tegelijkertijd landbouw, toerisme, onderwijs en het midden- en kleinbedrijf moet ontwikkelen, zodat de economie niet uitsluitend afhankelijk wordt van de olie. Orbi Samachar is een valor. Regering en parlement krijgen 15% voorlopig niet. Oh. Oesap Kemilat 15% loonsverhoging. Voorlopig gaat het niet door. Een opvallende wijziging rond de eerder besproken loonsverhogingen. De regering heeft besloten de verhoging van 15% voor leden van het kabinet en de Nationale Assemblée voorlopig aan te houden. Daarmee reageert de regering op de maatschappelijke discussie rond politieke salarissen. 3 oktober begint Sanname School Shuruhiga. Vakbonden stellen deadline van 1 oktober. De gezamenlijke onderwijsvakbonden willen uiterlijk 1 oktober duidelijkheid van de regering over een nieuwe loonstructuur voor leerkrachten. Hun voorstel ligt sinds 14 september bij de regering. De bonden waarschuwen dat betere arbeidsvoorwaarden noodzakelijk zijn om leerkrachten voor het onderwijs te behouden. Want heer, uitstroom he, or instroom kan die he. Oké, wat heb ik hier? Heer leerkrachten, Chalja Hassanamse. Or komt die oude hender? Ik hou er baat in wel ook. Kan je hier gebruiken? Vogelgriep vastgesteld in Suriname. Vogelgriep hebben we zo'n 3 keer in Europa. Maar hier is Suriname. Dit is een belangrijk nieuw bericht. Van zaterdag bij een pluimveebedrijf in Wanica is influenza A van het type H5 vastgesteld. Van ongeveer 6000 kippen op het bedrijf zal binnen anderhalve week meer dan de helft zijn gestorven. Het ministerie van Landbouw heeft bestrijdingsmaatregelen geactiveerd en onderzoekt ook locaties in Kommewijnen, omdat daar dieren naartoe zijn vervoerd. Nou,

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल है सरनामी de stand van Suriname. Nieuwe maritieme beveiligingsraad. President Simons heeft vrijdag de maritieme beveiligingsraad geïnstalleerd. Daarin werken onder meer de maritieme autoriteit, marine kustwacht, politie en het openbaar ministerie samen. Ik hou er een onderzoek naar mensensmokkel en arbeidsuitbuiting. Een Venezolaanse vrouw en haar partner zijn in Paramaribo aangehouden. De politie onderzoekt of zij betrokken waren bij het naar Suriname brengen van een Venezolaanse vrouw en haar twee minderjarige kinderen via Brazilië en Guyana. De vrouw zou vervolgens in een horecazaak hebben gewerkt. De politie onderzoekt vermoedens van arbeidsuitbuiting, mishandeling en onderdrukking. Beide verdachten zitten vast terwijl het onderzoek doorgaat. Ujala Radio Kizriya Sunder Hai, Program Deal Hai Sarnami. De stand van Suriname, Arbi Gabri Hai Sarnam Disse.
1: Ek haat me des ka chanda. Ek haat me Suriname ka chanda.
0: Team Suriname actief op South American Games. Suriname neemt deze maand met 14 sporters in 7 disciplines deel aan de South American Games in Argentinië, die tot 26 september loopt.

Zaterdagavond is toen heel zijn naam Diskus en Matjaar. Grand Morgu en eerste olie in 2028. Vogelgriep, problemen en ultimatum in het onderwijs. 15% verhoging politici aangehouden. Mensen smokkelen kebari mee samen met jou af. Toen maritieme beveiligingsraad. Kebari en sport. Alweer samen met jou, maar dan rechtstreeks uit Suriname. Door onze correspondent in Suriname. Aanstaande zondag ko Zerur Absoluna Ujala Radio. Gezeregen. De kamer is toen een heel programma met Deel Hesanami, de stand van Suriname. Arbibati hem kan nu wel heen. Ja, Samatjaar, ja, koos luchtige onderwerpen met Anand Chandrika Singh. Zometeen, Zerura Absoluna, Ujala Radio Gezreer.

0: नई शहर है, नई चाल है। हम लोग कह लिए हैं सरनाम से यहाँ हॉलैंड में, और अपन सब चीज बदल दे दी हम लोग। Origineel gezongen door onze collega Vijay Rambran, maar dit is door AI gemaakt. Abhi aapne suna hai Ujala Radio ke zariye nayi chaal hai, nayi sehar hai. Aur samne bhi hai ga Anand Chandrika Singh. Anand, goedemiddag, je ziet er heel erg moe uit.
1: Aamne samne.
0: Khaile waile ki na tu, kuch coffee bhi pile ki na, chai bhi pile ki na?
1: Coffee, chai and creases. Kaise hai ga, goedemiddag.
0: Mooi, goedemiddag. Je ziet er echt moe uit, maar wel voldaan.
1: Ik werd toch niet verwacht vandaag?
0: Nee, je bent niet verwacht, maar ja, zoen. Ham jani la tu, ham toke ghanj.
1: Waarom moet ik in de uitzending?
0: Ham toke ghanj lela. Ham toke ghanj lela in jouw studie, toch?
1: Pyaar mohabbat aise hi rahega.
0: Pyaar mohabbat mein aise hai.
1: Pyaar mohabbat se heech liye koi ke.
0: Ya toch?
1: Aur nafrat se dur ho jayega to se.
0: Zoen. Voordat je verder gaat, Arend, zoen.

0: तू जाने ही के है तो
1: हम सुनीला हम खनित करीला मदेज मनवस केस्त्र magistraal.
0: Magistraal, hè? Ja. En we hebben het over natuurlijk de enige echte Sunil Chitaru Jekker. Komt je bij jou trompet bij jou, toch? Of saxofoon? Saxofoon.
1: Hij steelt wel de show, hoor.
0: Ja.
1: Maar dan heb je al die muzikanten en dan staat hij een beetje voor, natuurlijk. En hij is wel een prater, hè. Tori Mang.
0: Hoe heet je wel gematigd tussen? Wel, Tori Mang, inderdaad. Ook een microfoon.
1: Dus hij blaast gewoon letterlijk en figuurlijk daar. Nee. We hebben ontzettend genoten. Niet alleen van hem, hoor, trouwens. Ja. Maar ook van Sudhir.
0: Ja.
1: Die echt... zo hilarisch is. En dan moeilijk, ik ga ook eens doen het. Hij doet dat op zijn manier, maar Mumbai Beats, geweldige formatie, geweldige artiesten, stuk voor stuk allemaal. Nadja Sabole, maar al die vocalisten ook bij elkaar. Wat een weergaloze show.
0: Ja.
1: Gisteravond, stijf uitverkocht, helemaal bomvol, helemaal volgepropt Meervaarttheater. En dan zo'n show mogen meemaken, Lloyd.
0: Ja.
1: Publiek, geweldig publiek. Vanaf begin tot en met het einde. Luid applaus, meedoen, meezingen. Fantastische liedjes die voorbij kwamen. Ja. Van oude nummers tot hele nieuwe nummers. Zeer gevarieerd. Dus jongeren vonden het ook geweldig. En ik vond dat heel leuk om te zien dat ook wat ouder publiek... en jonger publiek gewoon met elkaar... zoiets kan beleven.
0: Leuk is
1: want
0: dat,
1: vaak zie je dat de jongeren apart feesten... en de wat oudere mensen apart feesten. Maar hier had je dus een soort samensmelting... van twee groepen, Lloyd. En dat was wel heel erg mooi om te zien.
0: Ja, maar dan was zo'n liedje... mensen van denken... hey, hoe ben je aan het eilen? Maar ik zag op socials ook mooie stukjes van het concert. Het zag er ook prachtig uit.
1: Prachtig.
0: Ja, en al die mensen die dus meedoen. Maar ham zo'n liedje ook heel voor je boete die je hebt gekregen van 430 euro. Toch heb
1: ik
0: een
1: nee, ik wil er niet over praten.
0: Concerto apet Sunil, toch heb je deze hega 1 euro.
1: Ik wil er niet over hebben, Lloyd. Ik ben getraumatiseerd.
0: Toch gezien die bar, zo'n keer pariga, tjizwa.
1: Nee, maar mensen houden van me, echt waar. Ham neidelijk kan ik het naar liefde met mijn leven.
0: Ham Sunil kan niet, toch heb kabelen maar naar Miller. Je kon niet eens lopen daar, heb ik gehoord.
1: Ik begin sterallures te krijgen, toch. Ham Suruka de Lee. Ham Suruka de Lee Biswas kreeg ik erin dat ik een ster ben, een megaster. Ham Najana Treeën bitterlijk, maar ik begin het te geloven.
0: Ja.
1: Nee, maar het streelt je ego wel als mensen je aanspreken. Huh. En even een handje willen geven. En even willen vertellen dat ze genieten van Ujala Radio.
0: Ja, want je was heel erg toegankelijk gisteren. Kan je op kutterlijke maat een foto maar aan bijna weer.
1: Handtekening maar. Hij zegt hem gewoon, dat zijn Lloyd.
0: Toch aan jullie eigen paisa, die weer toe paisa. Mensen hebben jullie...
1: Paisa ke bouchar. Je wil het gewoon niet weten. Want die boete was 430 euro, maar één. Boy, me kies monier.
0: Ja.
1: Mensen houden gewoon van
0: mensen
1: mij.
0: Houden van je.
1: Ik kan er ook niks aan doen. Maar mijn bab, hij zei van hij zei.
0: Maar het naam is Anand. En toen jamun bij de tekamang.
1: Suki. Nee, maar het streelt je ego. Je wordt er vrolijk van. Je wordt er blij van.
0: Ja.
1: Als je andere mensen hoort hoe blij wij hun kunnen maken, kennelijk.
0: Ja.
1: Gewoon door een klein beetje radio te maken.
0: Ja.
1: Maar als je radio op een leuke manier... Radio, Lloyd. Ik hoef niet een lamba chaurabat te doen.
0: Nee.
1: Sabkoi samjhe. Je hebt radio en radio. Dus je kunt een omroeper hebben en je hebt een omroeper.
0: Huh.
1: Dus je kunt mensen hebben die zomaar alleen maar onzin uitkramen... Huh. En succesvol zijn. Tussen haakjes. Hè? Maar je hebt mensen die echt alleen maar troep uitkramen...
0: Ja.
1: Die diezelfde woorden elke dag herhalen. En ze blijven erin steken in het verleden.
0: Ja.
1: Omdat ze misschien ooit ergens iets gedaan hebben. Ja. Hè? Of ze komen uit een bepaalde familie of standing. Toen jij een naam mee, ietsje je had. Hanto is dan namen over verschillende hakken.
0: Zeker, zeker.
1: Dus dan abettelijk behandeld. Abettelijk. Dus dan had je de zogenaamde elite.
0: Ha.
1: Hindustanen. Ik heb het even over Hindustanen hoor.
0: Ja.
1: Natuurlijk doet ze een groep met Bhirauiga. Or ego groepen die niet meetelden. Ik zat in die groep.
0: Ja.
1: Ham u groep wa meleli loy. Jaham pe. Toch hoe jij nega, toch wel iets te oorslecht.
0: Ja. Hamlo ke koi teri na keret ha.
1: Toch wel iets oorslecht. Ah, maar wel ja. Mijn situatie was niet slecht, maar je zat wel in die groep die anoniem leefde.
0: Mm.
1: Je had geen naam, niemand. Weet je, toch kon je naar China trainen, toch maar je babke kon je naar China trainen in principe. En dan had je die elite groep.
0: Ja.
1: Ik denk handjevol mensen.
0: Ah.
1: En die gingen met elkaar om alsof ze beter waren.
0: Ja, ja.
1: Alsof ze hoger stonden dan de rest.
0: Ja.
1: En dat ding heeft me eigenlijk heel erg verbaasd altijd. Van waarom zijn er twee groepen? Waarom mag die ene groep, omdat ze geld hebben of naam hebben of positie hebben, waarom mag die groep niet mengen met die andere groep? Waarom zijn er twee groepen? Waarom kan het niet dwars door elkaar?
0: Ja.
1: Dus die mensen zijn blijven steken daarin soms. Die denken nog steeds, toch? Ki ei, ham upar warke bati of hamar baap uraha of hamar aja of dada uraha.
0: Ja.
1: Ze denken nog steeds dat ze daar zijn.
0: Ja.
1: Maar ja. Bhul jou, Chijwa. Gelukkig zijn we hier allemaal gelijk in Nederland. He. Leuk. En dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja.
1: Nederland is wat dat betreft echt veel leuker. Ja. Me. Want je kunt hier elkaar, minister-president, minister, staatssecretaris, John positie met u, directeur, of je bent de bakker gewoon, of je verkoopt een schoenen, of weet ik veel wat. Iedereen is gelijk, joh.
0: Ja.
1: Weet je, en dat vind ik wel leuk. Er kan niet bij wapen, Lloyd. We hebben het over het concept, trouwens. Die denken van, is op kabat jij, ja? Ik kwam een aantal mensen tegen. Laten we zeggen, een stuk of 100 mensen heb ik gisteren gesproken. Ik overdrijf niet.
0: Nee. 100, maar wat ben je meer?
1: Dus 100 en die heb ik zeker gesproken, minimaal.
0: Ja.
1: Even kort een babbeltje gemaakt, want je kunt niet heel lang praten, toch?
0: Ja.
1: Omdat concert biedt je lega. Concert weergaloos. Die artiesten weergaloos. Gunwanke selectie weergaloos.
0: Ah.
1: Oude nummers, nieuwe nummers. Super gevarieerd en je verveelde geen moment. We hadden ook hele leuke tussendingetjes, Lloyd, erin.
0: Tussendingetjes? Hoe kon je dat? Tussendingetjes?
1: Onverwachts. We hadden een Marokkaanse zanger, toevallig.
0: Oh, ja, ik zag het, ja. Hoe gaan we Shahrukh Khan ke gaan doen acteren?
1: Rabne Banai Jolie.
0: Ja.
1: Dus die man...
0: Ja. Bol.
1: Na ange tu batiale?
0: Wat
1: tu bichwa me batia to loy?
0: Ham to batia kade ham spang lage batia ham spang lage to ham bhima lage kuch bole to.
1: Ange tu bol, ange tu bol.
0: Dus ik heb op socials gezien of Facebook gezien. Dus die man begon eerst met
1: alap.
0: Ja, alap nou ik bedoel ja. En daarna begon hij met een nummer de hè?
1: Ja, dat verwacht je niet toch?
0: Nee,
1: dat verwacht
0: je inderdaad. Maar
1: dus wat? Was hij goed?
0: Hij was goed, maar dit was niet gepland.
1: Niet gepland. Dus dit soort spontane dingen fietsen wij erin.
0: Ja.
1: Lloyd, echt waar. Kippenvel.
0: Ja, man.
1: De hele zaal ging helemaal los.
0: Ja.
1: Helemaal. Kooi Admi Nara Hassalouame die niet los ging op dat moment.
0: Ja.
1: Ik had Jar Admi. Je moet voorstellen wat er dan gebeurt in Meervaart, hè?
0: Ha.
1: En iedereen gillen en meedoen en applaus en wauw en... Een orkaan, echt wel een orkaan van geluid.
0: Ja.
1: Dus die man wordt geïntroduceerd. Nee, Suru Sebetai.
0: Ha, Suru Sebetai.
1: Kie halverwege betai.
0: Nee, Suru Sebetai. Oké, ze Suru
1: Sebetai. Hij mij mooi liggen
0: betalen. Koffie aave, hè?
1: Tu jane, han koffie aave mee liggen. Nou, chocomel mee liggen, sorry.
0: Chocomel, oké.
1: Okay. Koffie, chai, chocomel.
0: Koffie, chai, chocomel.
1: Kan je chocomel pillen trouwens? Ja. Ik hou van Tori's praten, toch? Ik hou van verhaaltjes vertellen.
0: Jij bent Tori-man.
1: Ik word chota larka, maar lekker die dan hè?
0: Ja.
1: Ik vind dat leuk.
0: Ja.
1: Om verhaaltjes
0: dat kennen
1: te vertellen.
0: Dat kennen we van jou.
1: Ja, ik heb zoveel verhaaltjes aan mijn kinderen verteld dat ze op een gegeven moment dachten van pa, hou op. Weet je? Nee, jij met al je verhaaltjes steeds. Dus tot aan irritatie toe bijna. Dus die Tori, Suru ze wat hij, toch? Hanto, tapto follow kar paiga
0: admi. Tapto John admi na gaila hai. Uboli ga ai. Kai chon kunchi yo ham miss kar dali. Ma bol. Ha.
1: कॉफी एंड चाय में हम लोग फोर फोर बताए चीजवा हम लोग प्रीत पांगी
0: चीजवा हो गए हम लोग खोन बताए से
1: Dus op een gegeven moment moet de show beginnen.
0: Ha.
1: Kort daarvoor komt de directeur van de Meervaart binnen met twee artiesten. Eentje ken ik, want daar heb ik leuke dingen mee gedaan ook in het verleden al. Een Andalusische muzikant. Dus die komt binnen, oudere man, geweldige muzikant. Maar hij neemt nog iemand mee.
0: Otja.
1: En ik denk van Ikeba, dus ik word voorgesteld van Aaj, Hamluk Batjaila Zondag. Vandaag heeft hij een voorstelling in de Meervaart.
0: Ja.
1: Ridouan. Dus hij zegt van, dit is een geweldige zanger. Ik praat 10 seconden met hem, Lloyd. Hij kon geen Engels, nauwelijks Engels. Dus ik moest in goed Marokkaans met hem praten.
0: Doe dan in Marokkaans of jij?
1: Maar bonjour, bonjour. Nee, dus, ja. Maar na 10 seconden, ik hoorde die man zijn stem.
0: Ja.
1: Bij het praten alleen. Trouwens, ja, maar stem wat je zit om.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
1: Ik hoor die man zijn stem. Ik hoor dat die man zijn concert stijf uitverkocht is. Aatje. En ik zeg binnen 10 seconden zeg ik van, hé, dan moet jij even straks een paar minuten on stage. Ja. En een nummer zingen.
0: Ah.
1: En hij zegt meteen geweldig. Vind
0: challenge,
1: ik eervol,
0: challenge, ja.
1: Want ik hou van Bollywood muziek.
0: Ja, geweldig.
1: Dat was de boodschap. Dus op een gegeven moment hebben we dat erin gegooid.
0: Ja.
1: Toen hebben we de directeur van de Meervaart met Sudhir natuurlijk on stage. En toen hebben we die man aangekondigd. Is hij gekomen, begon hij daarmee. Publiek helemaal flabbergasted. En echt, geloof me, het was een hoogtepunt van die avond.
0: Ja.
1: Ongepland. Kwam er zo een hoogtepunt.
0: Ja.
1: Het was een van de hoogtepunten. Laat hem mooi zijn, Bolivar. Ja, meer hoogtepunten. En op een gegeven moment begint die man dat nummer te zingen. Niet geoefend, niks, hè, Lloyd?
0: Ja, en Mumbai Beach speelde een beetje mee. Maar hij zong gewoon, hè, alleen. Sing-along was het eigenlijk. Ja. Het was geweldig, hè?
1: Niet normaal, die man zijn stem.
0: Ja.
1: De vibratie, hoe noem je dat, joh? De tremble.
0: Ja.
1: Hè? Dus die trilling in zijn stem.
0: Ja.
1: Bij het zingen. Ongeëvenaard. Ik zeg het je eerlijk. Ja. Een muziekliefhebber, Barbati, ik hou van dit soort dingen. Ongeëvenaard.
0: Nou,
1: zijn uitspraak kan altijd beter natuurlijk. Maar goed, die man is geen... Maar die beelden die komen binnenkort.
0: Ja.
1: Wias gaat ze nog in elkaar steken.
0: Ja, en, zo. En dan kunnen ze op ons YouTube kanaal bekijken.
1: He? Ja, dus het is een kort fragmentje, maar het is echt genieten. En zo waren er heel veel momenten geluid.
0: Okay, waarvan ik dacht van... Ja, dubbeleren waren veel hoogtepunten. Maar nog een paar dingetjes wat je opgevallen is. Wat jij leuk vond naast deze natuurlijk. Orkoetra. Johnny, toch een moeilijke laag.
1: Persoonlijk. Ja. Kijk, iedereen heeft eigen voorkeuren. Hè?
0: Ja.
1: Maar als je plotseling een nummer van Noor Jahan hoort.
0: Ja.
1: Als je een nummer van C.H. Atma hoort. Als je Seigel hoort. Ja. Als je, weet je, dus diezelfde zangers die we hadden. Die deden dat. We hadden een jonge man daar, Ayaan. Hij heeft echt de show gestolen.
0: Ja.
1: Jonge man, act en acteren en meedoen en dansen en op de grond liggen bijna. En echt. Entertainer.
0: Ja.
1: Vond het leuk. Moshmi was geweldig, fenomenaal. Die zong al die vrouwelijke parts, maar dan zong ze plotseling Noor Jahan, inderdaad. Plotseling zong ze Shreya Ghoshal, plotseling een Kavita Krishnamurti. En ze deed het allemaal voortreffelijk.
0: Ja.
1: En Shekhar Kumar zing dan op een gegeven moment Kasme Wade.
0: Ah, geweldig. Kippenvel,
1: Lloyd. Echt waar, kippenvel. Mijn vrouw zat naast me en die zei meteen tegen me...
0: Toen had wat geleden op een...
1: Hamna niet oeha, maar wel pakken die straks. Maar in ieder geval verstrengeld. Als je van elkaar houdt. Als je van elkaar houdt, Lloyd. En zoiets komt voorbij.
0: Ja.
1: Dan moet je niet stijf blijven zitten. Bij,
0: Na toch.
1: Toon je emotie. Toon je liefde.
0: Ja.
1: Je moet niet als een hark daar blijven zitten. Weet je, je bent toch geen ijskoude machine? Doe je Hindustani wat een jaar. Hamlok pjaar pejila, Lloyd.
0: Ojito.
1: Pjaar hamlok je voeding. Dus... Dan zingt die man dat, zegt mijn vrouw tegen mij meteen op dat moment.
0: Ja.
1: Kun je ervoor zorgen dat dit nummer als eerste wordt gemonteerd straks? Dus, en online wordt geplaatst?
0: Nou, ik hoop dat al die nummers of al die videobeelden heel snel op onze YouTube-kanaal van Ujala komt.
1: Het ligt allemaal op het bordje van Wias, hè, mijn zoon. Dus,
0: maar
1: de jongeman is overbelast.
0: Overbelast,
1: dus, dus binnenkort, Lloyd, ik kijk Gojalek, Hamlok Sunabe. Maar het is veel leuker eigenlijk. En ik snap dat. Ik, ik, ik kan je zeggen, Bolly, dat ik dat elke keer moet uitleggen zou niet moeten. Lau, ik zeg, Bolly.
0: Nou ja.
1: Maar het is zo leuk om zo'n evenement live mee te maken. Jongeren onder ons, maar ook wat ouderen. Besteed er aandacht aan. Natuurlijk moet je kinderen overal naartoe meenemen. Natuurlijk moet je kinderen opvoeden. Maar dit hoort ook bij de opvoeding. Het Hindoestaans zijn, die Hindoestaanse cultuur. Die liedjes waar ze ook naar luisteren. Ik weet het 100% zeker. Ze hebben een Spotify-list. Ze hebben daarin Ed Sheeran. Ze hebben allerlei andere
0: Hindoestaanse nummers erin. Zitten er, absoluut.
1: Maar die Hindoestaanse nummers hebben ze ook.
0: Ja.
1: En die kinderen gaan het geweldig vinden. Ja, echt waar. Kom met je kinderen en je gaat zien hoe je als gezin geniet. Dit zijn evenementen die je niet mag missen. Dit hoort bij de opvoeding. Dit hoort bij het genieten met elkaar.

0: Ham nabat die onderwijsdeskundige, ham nabat die opvoedingsdeskundige, moet ik zeggen. Maar mijn oproep is echt aan ouders, maar ook aan jongeren. Kom mee met elkaar en maak er een feestje van. Beleef dit. Dit is echt fenomenaal. Het is echt geweldig. Gisteren daar ook, hè, Lloyd. Helemaal spang. Iedereen, maar werkelijk iedereen. Ik kon admin naar Hajo of Aurat naar Hajo en hebben al bolis van, ietsje juana mooi of ietsje juana mooi. Nul.
1: Ja.
0: Wij Hindustanen houden van feesten. Wij Hindustanen houden van kwaliteit feesten.
1: Ja.
0: En dit geven wij daar.
1: Maar Hamlokje pauze hier, Lambatja rijden. Een uur lang kun je dan lekker met elkaar praten.
0: Het vliegt voorbij, hoor.
1: Het vliegt snel voorbij. Het gaat echt heel snel. Maar het geeft wel een beetje ruimte om even met elkaar te praten. Even tories. En na het concert kan je ook natuurlijk in de foyer ook praten. En napraten en drinken of wat dan ook. Mensen blijven ook hangen.
0: Je haalt een belangrijk punt aan, Lloyd. Hamlok 7:15. Hamlok scholti kwari. Ik ga het je vertellen.
1: Maar wacht. Voordat we op een kanya doorbatteren. Ham de klit toen een kabel. Toen we tegen opname met zoet hier.
0: Was niet gespeeld, hoor.
1: Het was niet gespeeld, maar kan maar niet aan koelen.
0: Hamlok saai.
1: Ja.
0: Hamlok fassie hoor, jullie hoor.
1: Maar dat was wel leuk.
0: We kunnen twee dingen doen. We posten dit of we posten het niet.
1: Maar dat was wel leuk om te zien van. Je ziet wel heel eens dat je terug staat. Maar goed.
0: Natuurlijk, ja. Dat kan de beste overkomen. Zelfs Sudhir en mij kan het overkomen. Hamlok moeite karke, hossel karke wapen. Ik wil een film, Hamlok Sochi banade. Maar ja, het is part 1 en part 2 geworden. Terwijl maar goed, het één film had moeten
1: zijn.
0: Je bent
1: vanaf 7 uur start je dus de show. Kwart over inloop. Ja.
0: Kwart over 7 zou de inloop zijn.
1: Ja.
0: Maar 6:30 stonden er al mensen daar bij je.
1: Het na vroeg.
0: Echt waar. Dus toen hebben we gezegd van, kwart voor 7 komen jullie maar alvast binnen.
1: Ha, toch?
0: Ja, de show zou 7:45 beginnen.
1: Ha.
0: 8:05, dus 20:15. En de show is begonnen om 20:16.
1: Oh, nou, ruim op
0: precies
1: tijd.
0: Wij kunnen het, ha. Echt waar. Hindustani Jamluk Mangila, dat kunnen we onszelf ook nog beter maken, nog meer verbeteren.
1: Ja.
0: Geen wanklank, ik kolleraai, jagera, nul, helemaal nul. Ja. Alleen maar lachende mensen, alleen maar. Het kan. En wij bewijzen het keer op keer, Lloyd, dat het kan met elkaar. En iedereen is super blij naar huis gegaan. Mensen die nu denken van, ja, maar is op kontje over wat jij gaat. Maar ja, jammer dat je er niet bij was. Volgende keer moet je er wel bij zijn. En al die mensen die erbij zijn geweest, mocht je nu luisteren. Stuur even een WhatsApp naar Lloyd. Want Lloyd naar de Hakalia om misieker deze ba.
1: Hem de heer misieker leken, ja.
0: Oké, batade toelon, kan je zeggen.
1: Trouwens,
0: Lloyd.
1: Kon je toe mijn bellen.
0: Dus 100 mensen minimaal gesproken, toch?
1: Ha.
0: Minimaal. 100 keer. Ik mevrouw Raha. Boy, een bhul geli na moacha. Sorry hoor, mevrouw. Ham janila, tu vaste luisteraar bate Ujala Radio, oké? Maar die mevrouw heeft me echt naam patas op kuch batais, maar hoe wil je het dan zeggen? Maar okay. Dat ligt aan mij, dat ligt niet aan die mevrouw.
1: Ah.
0: Die mevrouw had €5 meegenomen.
1: Boy, de
0: voor mij. Hamar gaat hij. Voor die boete van mij,
1: voor
0: ja.
1: Voor die boete, ja, nee, ik snap
0: die
1: het.
0: Kwam niet met €1, nee, die kwam niet met €2, die kwam niet met €4. €5.
1: €5 aan
0: Hamar, die mevrouw, ik ben goed jadaba. Ik wil het niet.
1: Dat doe
0: ik
1: alleen.
0: Nee, weet je wat zij heeft gedaan, die mevrouw? Yeah. Zij heeft het echt in mijn zak gestopt. Ik had de Colbert aan. Maar agua ke jebia me u daar is verplicht. Ik dan netjes ze fouwkerke een biljet van €5. Hoe lief wil je het hebben, Lloyd?
1: Ik zou hem zo zitten dat ik nooit ook een natcha heb. Maar toch alleen een oudcha heb.
0: Bahut jorier. Hamar, kijk, reputatie? Nee. Ja, reputatie was oké. Ik heb het wel opgevijzeld, hoor. Dus mensen die me niet kenden vroeger. Zo naar het niet in het raad herminato. Die dachten van, ja, deze man is misschien een beetje afstandelijk. Of een beetje. Mijn vrienden wisten wel.
1: Dan ik hem ja, iedere cellen oogcontact naar kregen.
0: Gammend of arrogant.
1: Arrogant, ja.
0: Mensen hebben een beeld soms.
1: Ja, ja.
0: Maar mijn vrienden wisten het altijd. Weten het altijd.
1: Ja.
0: Beter. Alleen, ik heb het wel opgevijzeld, dat hoor, Lloyd. Ik ben nu aaibaar. Mijn aaibaarheidsgehalte is nu is nu gewoon tien. Nee, is gewoon maar, een tien geworden nu.
1: Nee, maar het is echt waar. Ik heb het ook zelf meegemaakt.

0: Ham Bier Heli, Brassafest met Heli. En mensen komen ook naar mij toe natuurlijk, maar meeste uit Miauwe hegen Anand Kati. Usap koje he Anand. Waar is Anand? Waar is die man? Waar is die man van de koffie met zijn slurp? Ja, jouw bijnaam is eigenlijk koffie geworden eigenlijk.
1: Nou, nee, dat is niet waar. Wel een C. Koffie, chai, Chandrika C. Dus weet Coffee, je hoe chai. Respectvol mensen zijn, Lloyd? Echt waar. Ja. Dat vind ik zo leuk. Dus oudere mensen ook, hè, die zeggen gewoon... Bent u meneer Chandrika C?
0: Ai.
1: Vind ik gewoon zo lief. Echt waar. Ja, maar je kunt ook zeggen van... ben je Anand? Kan je ook zeggen, toch?
0: Ja.
1: Maar zo respectvol. De I-Hindustanike Sabhyata. Ik ben daar gewoon trots op. Ik ben echt... Hamet Ubolieko vragen leek, chalek tam Hindustanike vragen leek, chalek. Echt waar.
0: Ja.
1: Ik ben daar gewoon trots op. Trots. En John en me idhar udhar rommel karega. Hey, bhaiya. Choru sab chij wan. Acha chij se bezig raho. En geniet van het leven. Ja, toch?
0: Ja, gelukkig.
1: Dus van die 100 mensen die ik tegenkom, een paar leuke tories, kleine tories. John, hebben we ja toch spontaan? Ja.
0: Krabo, we hebben het niet met je, want hebben dierenactivisten hebben een app kartje gelegen.
1: Hamlo ke mailtje maar itno moordenaars baat. Jullie zijn moordenaars. Jullie vermoorden krabo's. Maar ja, dat is geen krabo vermoorden. Dat is een krabo doodmaken. Ze verschil tussen doodmaken en vermoorden.
0: Hey, hamlo ja, we de krabo ki hamlo ke kaise krabo ke mari ra. Hey, hamlo ke direct boot mil sake cha.
1: Maar zo na, machri mare mag wel. Dan hoezo mag je geen krabo mare?
0: Maar
1: die mag je wel mare.
0: So, na, die krabo heeft ook een jaan hier.
1: Oh ja, acha, ठीक है. Ham samajh gaye Lloyd. Bram, tu vegetaris baatein, veganist Lloyd. Tu apne rakshas baatein.
0: Acha, sun. Oké,
1: Tori 1, Tori 1.
0: Ik ga Tori betaal.
1: Dus ik ben die meneer zijn naam vergeten. Die meneer gaat deze week wel een app sturen, Lloyd. Maar hij woont in Rotterdam.
0: Rotterdam,
1: een hele grote groep.
0: Oké, maar voordat je met die tories begint. KHK is uit Milan, waar kan hier in Amsterdam?
1: Oh, bij Thailand ook, wacht hierna. Ik ga zo meteen naar Eindhoven toe. Want die meneer luistert ook. Die meneer, maar we gaan eerst naar Rotterdam.
0: Rotterdam.
1: Dus een hele grote groep. Leuke groep, spontane groep. Heel gezellig bij elkaar. Aan een tafel in de pauze. Ik loop daar langs. Die meneer spreekt me aan. Bent u meneer Chandrika Singh? U bent toch meneer Chandrika? Ja, natuurlijk. Weet je, dus dan... Hamarjan hem opvallen, hoe laat Lloyd?
0: Ik weet niet hoe ze je herkennen aan.
1: Hamarjan Sugharam, wat is Sugharam? Ik begin er echt in te geloven. Ik ga straks naast me.
0: Brillo op een leren, Gina, brillo op een leren.
1: Pata na het zonne brillo, maar ook een chalila. Hamu artist, wat hier? Hamu artist, ga chalila toch? Nee, maar die meneer spreekt me aan, hele, hele lieve man. En hij zegt tegen mij, van ik ben puntje, en ik woon in Rotterdam, maar die tori ken ik wel. Dus hij zegt tegen mij, maar ik hoor bij de grootste taxigroep van Rotterdam. Zoiets vertelde hij me. Dus Rotterdam, ik kon een taxieke groep.
0: Zo'n reclame naar beneden, want ik reclame aan beneden. Omdat directie bedankt.
1: Oké, je wordt op de vingers getikt. Ja. Nee, dus die meneer hoorde bij een of andere groep van taxichauffeurs. Ubole sap Hindustanike taxi John wat chalega. John Hindustani chalavega. Chahe John passagier bitter avega. Chahe bakara. Chahe kafri. Chahe turku. Chahe marokkaan. Chahe je. Ujala Radio staat aan. In alle taxis van Rotterdam staat Ujala Radio aan. Zegt die man nog erbij, hem Rotterdam kebati, maar Ujala baralba sap taxi me. En toen jij ke checker sake ga Lloyd?
0: Checker sake na?
1: Dus toen jij Rotterdam aan? Pancho ook een taxi toe bestelken.
0: Maar Hindustani ke taxi, hè?
1: Wel Hindustani ke chauffeur.
0: Ha.
1: Het deed me goed om dat te horen.
0: Ja.
1: Maar gewoon spontaan, heel leuk. Die man zei, iedereen van die hele groep staat op Ujala afgestemd. En waarom? Kwalitatief radio. Kwalitatieve radio.
0: Ja.
1: Dus kwaliteit hoog. Kwaliteitsradio, sorry. Sound perfect.
0: Ja.
1: Want ze hebben allemaal nieuwe auto's, toch? Al die taxi-jongens hebben nieuwe auto's.
0: Ja, ze luisteren via DHB natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Dus dan heb je weer je sound hebben. De liedjeskeuze. Niet alleen maar geswam. Zomaar. Maar fileberichten, nieuwsberichten, weerberichten. Sapkoets professioneel. Dus die man was zo blij mee.
0: Ja.
1: Oké, dat doe ik gaan kijken. Kan ik het Miala. Ik loop verder. Op een gegeven moment kom ik bij de bar. Staat er een meneer en een mevrouw. Die spreken me aan. Hetzelfde verhaal een beetje. Ujala, koffie en chai, et cetera, et cetera. vertelt die meneer me direct, hè, uit zichzelf.
0: Ja.
1: Van ik ben rijschoolhouder in Eindhoven.
0: Eindhoven, hè.
1: Die mevrouw komt erbij. Bole hamar auto me sabere ujala bar jaiga.
0: Ha.
1: Dinua bhar ham les deila, chahi John Leerling rega. Exact hetzelfde verhaal, hè. Ha. Chahi John Leerling, chahi John Volk. Ujala blijft aan.
0: Ja.
1: O raad ke boete higa pas oto wahamar, dan gaat Ujala pas uit, ja, daar in de auto.
0: Mooi is dat, mooi is dat. Maar
1: dus geweldig. Ja. En een andere tafel, ha, iets verderop,
0: ha,
1: staat er ook een groep uit Eindhoven.
0: Arre?
1: Dus ik heb toen aan deze meneer gezegd van zo'n toen ik
0: hele uit Eindhoven. De Hindustani rehenga.
1: Ah joh, de Hindustani ke fan waham lokje bayar, jabar jabar. Dus ik zeg aan die meneer van zo'n chal, aan die tafel daar, dan laat ik jullie kennis maken, Eindhovenaren onder elkaar.
0: Uiteraard.
1: Hoe leuk wil je het hebben? In Amsterdam maken ze kennis met elkaar.
0: Ja.
1: En alleen maar, echt zo leuk, luid. Ik zit er helemaal vol van.
0: Ja, ik hoor het. Ik hoor het. Ik hoor het helemaal. Je bent er helemaal vol van.
1: Hi, boy.
0: Heb je chocolade al? Wil je dat geluid van chocolade laten horen of niet?
1: Nee,
0: vandaag niet.
1: Kijk, hoor. Ah, je chocomelle, wacht even, chaluit. Of dit kan. Nee, dit kan ik niet slopen. Dat is niet.
0: Nee.
1: Ajgar Baraige koffie en chai. Maar het is ook geen officiële koffie en chai vandaag.
0: Het is vandaag geen koffie en chai. Het is
1: een
0: vandaag,
1: verkapte.
0: Ja, het is een middagshow op de zondag. Omdat wij natuurlijk heel blij zijn met het concert van gisteren. John Kanihar Ha Meervaart Meer. Het was een uitverkochte concert. Het was een hele mooie avond. Hè?
1: Dames en heren, Sunewalo. Priyeb Hayo Baino. En dan gaan we nu naar het nieuws uit Suriname.
0: Toch is zijn naam keer nieuws. Oh, dan meer je hier vakantie. Maar volgende week.
1: Vakantie zit je hier.
0: Amun en ik gaan zo niet geil. Behoud door geil. Dus oké, chorde.
1: Nee, amma vrijpostig hier. Hoe kan je op vakantie gaan? Terwijl wij hierop om wachten.
0: Ja, natuurlijk. Maar vanaf volgende week hebben we een correspondent uit Suriname. Dus hij ook zijn naam direct. Vers van het jaar.
1: Maar ik heb je zo'n naam gekooid, Robin.
0: Nee. Oké, je ging eerst een keer toestemming maken.
1: Dat kan toch niet?
0: Nee, dat kan niet.
1: Oké, Jai Koiga gaat van maandag tot en met vrijdag, zaterdag. Maar je kunt niet zondag op vakantie. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Je kunt niet zondag op vakantie zijn.
0: Nee.
1: Ik kon Tamasa heen.
0: Het kan gewoon niet. Het kan gewoon niet.
1: Nee, Surinaams nieuws. Ik ga er niet naartoe, maar wel heel veel herinneringen uit Suriname natuurlijk. Gisteren ook weer on stage en dan zit je daar, denk je, wat leuk. Dit waren nummers die ik ooit in Suriname hoorde.
0: Ja.
1: En dan hoor je het hier live on stage weer.
0: Ja.
1: Hoe mooi wil je
0: maar
1: het hebben?
0: Waar denk je dan aan?
1: Het is nostalgie, hè? Het is herinneringen die bij je opkomen.
0: Ja.
1: Van, Pahilem Lok Kaparado, wat is zijn naam, hè?
0: Ha.
1: Sommige mensen hadden Wasuma. Je kent dat, denk ik, toch?
0: Wasuma, ja, ja. Toen was het maar zo'n ding waarop je dan met de hand je kleren was, toch?
1: Juist. Voor de mensen die niet weten wat een wasuma is.
0: Wasuma.
1: Dat is een houten ding met ribbeltjes.
0: Ribbeltjes,
1: eraan, geribbeld.
0: Ja.
1: En dan moet je met je kleding er overheen gaan.
0: En
1: dan wordt je kleding gewassen. Ik heb een soortje jukanje in de jabarra. Zeg je de hele dag zo boep doen.
0: Maar... Ja.
1: Dus als je geld had je een wasmachine, denk ik.
0: Ja.
1: Als je iets minder geld had je misschien een hulp in huis die dat kon doen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Maar de meeste mensen deden het zelf, hoor, Lloyd. Tahamlok zondag keer, mijn zussen en ik, tahamlok wapen, kapra jij het hoofd, toch?
0: Ja.
1: Baharua. Toch Baharua mee? Baharua, Tainua mee.
0: Ja.
1: Toch? Dan ging je wasuma klaarleggen, ging je een tijl klaarleggen.
0: Ja.
1: Dan ging je met je kleding in die tijl.
0: En je had geen warm water in. Met koud water wordt het dan gewassen. Ja,
1: ja, maar Suriname is het warm. Dus,
0: ja.
1: Dus dan moet je met je kleding over die wasuma gaan. Hè?
0: Ja.
1: Vloep. En dan haal je hem eruit weer. Dan moet je het afspoelen volgens mij.
0: Je moet hem
1: dan
0: wringen. En dan hangen.
1: Haat ze wringen. Je doet je nepak niet, toch?
0: Ja. Ja, nu je dat zegt. Inderdaad. Vooral die laken. Dan moet je met z'n tweeën draaien.
1: Anders kun je niet wringen.
0: Ja.
1: Dus ik moest vaak vasthouden of draaien.
0: Ja.
1: Die andere dingen vond ik niet zo. Maar dat wringen.
0: Dat vond je wel leuk.
1: Ja, maar ik vond dat leuk. Gewoon draaien, toch? Is een dus dan ging je met z'n tweetjes zo draaien. Maar dan was je uren bezig. Maar op de achtergrond, Lloyd, stond de radio aan.
0: Stond de radio aan, hè?
1: Ja. Want zonder radio geen leven. Echt waar, zonder muziek.
0: Nee, Radio Arago.
1: Ik snap niet hoe mensen kunnen leven zonder muziek. Ik snap het gewoon niet.
0: Nou, ik kan niet
1: ham
0: zonder
1: kabina
0: muziek.
1: Sam
0: ja, bij mij is het constant muziek, dus ja.
1: Ham op een garwa me aila, Lloyd.
0: Ha.
1: Otto me sowieso beetje. Ik moet muziek hebben op dat. Moet.
0: Ja.
1: Anders koet je heralba, maar.
0: Ha.
1: Het moet, maar ik vind dat heel gezellig, joh, op de achtergrond. Maar ik ben zo opgegroeid en ik denk de meeste Hindustanen.
0: Ha.
1: Met muziek opgegroeid, dan stond Radhika of Rapar.
0: Rapar, hè? Ja.
1: Eén van die twee stations stonden aan.
0: Ja.
1: En ik ben zo opgegroeid als klein kind, dus dan zondagmiddag was doen. En dan had je Rapar. Ik vond Rapar leuker als klein kind.
0: Ja.
1: Puur vanwege de techniek, omdat de audio beter was dan van Radhika.
0: Ja.
1: Radhika zat toen volgens mij op AM-band en... En Rapar was overgestapt of FM-band.
0: Ja,
1: zoiets was het hoor.
0: Ja, oké, dat weet ik niet.
1: Ik vond de techniek leuker en beter.
0: Ha.
1: Toen al, hè, als klein kind.
0: Ja.
1: Daar was ik daar al gevoelig voor.
0: Zij waren veel beter. Tja, hij was een keer heel uitzend uren naar Raha, maar ze maken wel mooi.
1: Raha,
0: oh ja, was dat zo?
1: 24-7, RP International heette dat ding.
0: Oké.
1: Rapar.
0: Ja.
1: En die omroepers vond ik ook fantastisch daar.
0: Ja.
1: Hè? Die broers en neven en ik weet niet wat allemaal. Het was één clubje, maar geweldig.
0: Aha.
1: En dus daarmee ben ik opgegroeid, Lloyd.
0: Hmm.
1: En dan hoor je die liedjes nu weer... Zoveel jaar, 100 jaar later.
0: En dan ga je... En dan
1: in
0: ga
1: Amsterdam,
0: je, 100
1: in de hoofdstad
0: jaar,
1: 100 van
0: jaar later. Hè?
1: Dan ga je gedachten toch even
0: dan
1: terug.
0: Dan ga je wel even terug naar je
1: Maar hoe mooi is dat gevoel? Hoe leuk is dat?
0: Ha,
1: weet je?
0: Bood mooi gevoel, hè?
1: Ah joh, geweldig. Maar met elkaar dan je dos die zingen en afsluiten.
0: Ja.
1: En wat
0: standaard,
1: een feest, wat
0: standaard,
1: een feest, joh.
0: Standaard.
1: Lloyd, echt waar. Dan heb ik het over Nizam niet eens gehad. Ik heb het over Boyke niet gehad. Ik heb het over Orke Rahayar, Ayan Raha, Moshmi Raha,
0: Shikhar
1: Raha. Wat een avond.
0: Ja.
1: Maar we gaan binnenkort weer een evenement hebben, Lloyd.
0: Ha, Ohega, die komt er heel snel aan. Dat is op 1 november, zondag 1 november. Dan ook weer in de Meervaart. Over Hamrin Jan Hega Shamke wordt vanaf, 4:30 of zo start het. Diwali Festival, Festival of Lights.
1: Ooit het mooi zet, Lloyd.
0: 4:30 inloop. Diwali Festival of Lights. Natuurlijk hebben we in het hele land hebben we natuurlijk Diwali evenementen. Maar Hamlokje liggen hier zondag 1 november. En met een... met Oha... Hambatadi Tulungse, met Avishkar, maestro Ronnie Bikhari. Kaai ook een namo tu kable ukar de hega?
1: Nou, nou heb ik haar hier.
0: Nee, toch? Bikhari
1: Thoreya. Bara, ook een namo badal de gooi, jongen. Ook een namo badal de gooi. Trouwens, dat was ook leuk hoor, Lloyd. Ik ga van de hak op de tak natuurlijk. Weet je wat ook leuk was?
0: Ha.
1: Al die artiesten die daar waren, allemaal bijna.
0: Ja.
1: Nou ja, bijna, bolja, allemaal.
0: Ha.
1: Allemaal Ujala Radio fans, hè?
0: Ja.
1: Letterlijk weten ze die radio op een kontje, hemlok bolli kontje na.
0: Ja.
1: Letterlijk. En dat is ook leuk om te zien. Boyke Datadin bijvoorbeeld, geweldige vent.
0: Ha.
1: Slimme jongen, slimme man.
0: Ja.
1: Alleen maar Ujala.
0: Ja.
1: U letterlijk betalen ki Lloyd, hij zei bolli statu, hij zei bolli toe, hij Die man is autoliefhebber, dus hij heeft een hele mooie auto.
0: Oh ja, kon dus een autootje laden.
1: Ja, reclame hoe jij.
0: Oh, reclame. Even Diwali Festival of Lights begint om 2:30 is normaal met een Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna 3:15 hebben we Diwali fakkeloptocht gratis mee. Toen een keer fakkelsmiliga. En deelname is natuurlijk ook gratis. Hè. Startpunt, eindpunt, Hega Meervaart. En vanaf 4:15 hebben we Diwali Braza Foyer. Ook met elkaar aan het Diwali van Braza Foyer.
1: Abneem hem ook Milabe. We gaan elkaar een Shub Diwali alvast toewensen. We gaan kletsen met elkaar.
0: Ja.
1: We gaan elkaar een Braza geven. Allemaal in de Diwali mood.
0: Oké. En dan precies kwart voor vijf begin dan Diwali Concert 1. Daarna hebben we een Vega Intermezzo van Ujala. En vanaf 6:30 dan Diwali Concert Part 2. En daarna, ook er baat mee, vanaf 7:30 tot 8:30 hebben Shub Diwali Wishes in de foyer weer. En ja, we zien elkaar daar. Ja, ik hoef niet veel te zeggen. Or, ham toen ze betaalde, ki i concert met Aiga Sanjay Jodha. En Sanjay Jodha. Ja, die Abekard Ganamokrosuname. Mausmibu Reuser weer. Indru Neel Reuser. En dit keer hebben wij Ravinder Singh Biddy. Dan mag jij wat zeggen.
1: Ravinder Singh is een hele aparte zanger, vind ik altijd.
0: Altijd.
1: Hele lieve, leuke jongeman.
0: Bahut achha aadmi.
1: Niet al te bescheiden. Maar dat hoeft ook niet. Als je weet, als je van jezelf weet dat je heel goed bent, hè, dan hoef je ook niet te bescheiden te zijn, toch? Maar een hele lieve, leuke jongeman. Ja. Die we graag erbij hebben. Na lange tijd is hij erbij. We hebben trouwens, hè, Lloyd.
0: We hebben nog
1: kers op de taart, hè?
0: Ja. Mag ik een keer van de...
1: Natuurlijk.
0: Kan je ook een keer zeggen? Bolde.
1: We hebben uit Suriname Satya Matadin.
0: Satya Matadin, erg populair ook. Satya Matadin, die is er dus ook. Kan je toch kabelen Satya in Japan? Ujala Laisake?
1: Nou, we hebben al langere tijd contact via Riaz Ahmad Ali van Yadgar Orchestra.
0: Ja.
1: En Riaz souffleert mij af en toe. Riaz vertelt me af en toe van Sunna, dit is een hele goede artiest op dit moment in Suriname.
0: Hoe souffleer krijg je? Kon je bedoel krijg je souffleer krijg je?
1: Boy, hem boel jij laat soms hem kan, maar jij laat bij.
0: Sunna, hij vertelt mij af en toe. Tanis haren woord mee boel je, maar het
1: hele niet. Hamar kanoa me, hamar kanoa me daar de
0: weeg.
1: Hamar kanoa me daar de weeg. Riaz is een geweldige muzikant. De allerbeste muzikant uit Suriname.
0: Wanneer komt hij weer naar Nederland?
1: Hij laat ook het me weten, zodra hij het weet. Maar zodra hij het weet, dan... Maar geweldige muzikant. Riaz en ik kennen elkaar toen Riaz, even mooi zei Sochi, 1992 kebaat baloid. Toen waren we een jaar of 22 of zoiets.
0: Ja. Hè?
1: Oesamai Kebadba. Vanaf die periode kennen we elkaar.
0: Oh, ja.
1: Way back.
0: Dat is heel lang geleden.
1: Maar toen al was hij een virtuoos.
0: Ja.
1: Toen al heeft hij een eerste concert voor mij gedaan.
0: Ja.
1: Trouwens in de Meervaart, 1992.
0: Oh, ja.
1: Nationaal Hindustan Songfestival, 1992. Sunewalo, ik loop al heel lang mee. Als kleine jongen had ik dat toen al georganiseerd. 1992.
0: Boy.
1: Way back. Een beetje shorter, je bent Colbert hem mee naar haar jaar.
0: Colbert naar.
1: Ik ga Colbert naar haar. Ik ga broeku. Nee, dus Oesamai Kebat Heiga. En toen heeft Riaz de begeleiding gedaan van dat evenement. Dus vanaf die tijd, maar Riaz vertelt me dus af en toe wel. Van Isanger of Isangeres wat Bahut Jabarjas bij Isaid. En op dit moment is Satya Matadin een van de toppers.
0: Ja.
1: Dus die halen we erbij.
0: Ja.
1: Op een Diwali. Toen aan je zo'n wallo. Toen aan je geniet carrière. Ik heel mijn aan je. Toen aan je per waarke zat aan je.
0: Kom met de groep.
1: Op een lurkenke zat aan je. Mijn babke zat aan je. Pua, mousie. Sapke batorke leie. Hoe leuk is het? He?
0: Pua or mousie.
1: Wordt super gaaf.
0: Pua or mousie. En kaarten
1: Pua,
0: zijn.
1: Pua, mousie, mami.
0: Kaarten.
1: Oram, nee, niet kijken.
0: Ja, ja. kaarten vanaf €15 zo'n wallo. En je moet er wel snel bij zijn. Want Ujalake dit naar concert Hovega, die raken snel uitverkocht. Dus wacht
1: je naar kinderen. Toen je het niet aangekeerd, het niet aangekeerd.
0: Je hebt toepaatje bij je.
1: Abhishekar ke begeleiding rahega.
0: Oh, meneer Ronnie Bikhari. Meneer Ronnie Bikhari, meester aap eigenlijk, Nina?
1: Zeker.
0: Meester aap, toch?
1: Volgens mij gaf hij wiskunde.
0: Wiskunde, hè?
1: Volgens mij wel.
0: Okay.
1: Maar dan moet je aan het gingen, toch? Tik, tik, tik. Al die tellen kan hij goed. Volgens mij gaf hij wiskundeles.
0: Dus
1: mogen
0: Ronnie...
1: we hem een keer in de uitzending halen? Kan
0: ja,
1: vertellen?
0: Laten we hem een keertje...
1: Maar zijn vader was ook leraar, hè?
0: Ja.
1: Suriname.
0: Oh ja.
1: Ja. Of zijn naam is Janet, een meester toch? Toen je boy, hey.
0: Ja.
1: Daarmee bedoelden we niet meester in de rechten.
0: Nee, gewoon meester.
1: Daarmee
0: meester.
1: Bedoelden we gewoon, je geeft les.
0: Maar die meesters waren, die hadden toch een... bepaalde darjar, hoezopke.
1: Jaanpe hem ook meester, ik heb olila Jan Piet Klaas. Maar die wapen, meester, of weet je het eigenlijk man voor? Nee, je moet zijn naam niet noemen.
0: Hey, maar meester. Dus als je zijn naam hebt, toen meester, waarte, datra, waarte, i, nou, dat ook. Maar Brian, je gratis bij mij laat helpen.
1: Dus ooit om boli laat als standing.
0: Ha.
1: Admit jij lagere schoolpelles deed wat er aan wapen?
0: Dat bo.
1: Maar een meester heb je.
0: Meester he toch?
1: Maar de rest van de mensen. Juist. Terwijl u lagere school belast, weet je. Maar bood barkat Italiaar. En die mensen gedroegen zich ook zo, hè. Ja, dat is pijn. Die mensen gedroegen zich ook zo.
0: Ja. Meester. Zinnige behaart ook eens een blijge meester. Ja, hij door naam niet, dus er een naam, maar toch een meester blijven. Maar voor een man, ik moet je zeggen,
1: ik kom af en toe meesters en juffen tegen van mij.
0: Ha.
1: Toen ik klein was.
0: Toch wel een meester?
1: Uit Suriname. Ik ben telkens een meester.
0: Meester, hè?
1: Het verandert niet. Bij trainers ook, hè?
0: Ja.
1: Dus mensen die gevoetbald hebben, trainer. Die herkennen dit wel. Als die man je trainer is geweest,
0: ha.
1: Toen je jong was, toen je 20 was of 15 of whatever. Ook al ben je 50, 60, je noemt die man nog steeds trainer.
0: Ja.
1: Het verandert niet. Je gaat niet plots zeggen Guus.
0: Nee.
1: Want Guus is ooit jouw trainer geweest. Dat zeg je nog steeds. Trainer. En dan ga je nog steeds respectvol om, hoor.
0: Trainer.
1: In het leger heb je hetzelfde jaar.
0: Ja.
1: Als die man je generaal is geweest in het leger. Dan ga je die man niet plotseling zeggen Rob.
0: Nee.
1: Nou, als je toch. Die man tegenkomt, zeg je nog steeds generaal.
0: Generaal, toch? Ha. Hij is negen, ja. Hij is niet zo.
1: Respect.
0: Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Sunuwalo, en het programma begint om 2:30.
1: Maar kan die has leach, tja.
0: Ham kan die has leach, ja?
1: Kan je naar mijn goedgoedie kan leach?
0: Ah, toch?
1: Kan je naar goedgoedie kan leach?
0: Kan je heer Janet ook goedgoedie karissen? Dus ja, dan moet je een beetje vandaag een beetje rustig aan doen.
1: Ik ben aan het nagenieten.
0: Nagenieten, dat is wel waar. Dat is toch altijd lekker, hè? Dat je de volgende dag even kunt nagenieten. Dat je weer een mooi concert hebt gemaakt. Samen met de mensen die daar waren.
1: Je jiwan he, Lloyd.
0: Je jiwan he.
1: Is het jiwan ka? Je hier rangenoer.
0: Ja, ja.
1: Gaat hij zo? Ja, toch?
0: Je jiwan he.
1: Zo gaat hij. Nou, we hebben hem toch een
0: Gratis vakken studeren. Maar komt er dan ook een grote dia dit keer? Of hebben we ook een
1: nee.
0: Mag
1: nee,
0: niet, hè?
1: Nee.
0: Mag niet.
1: Die grote, nou, het mag wel, maar het vergt best wel veel voorbereiding.
0: Ha.
1: En de ervaring leert dat het heel slecht weer is meestal in die periode.
0: Hamlok is dus, weer wel altijd Hamlok is aardig, toch?
1: Ja, nou ja, dus dan moet je beveiliging gaan regelen. Je moet zoveel dingen gaan regelen om het goed te kunnen doen.
0: Kan niet bepalen.
1: Dus... Het is een beetje te veel. Dan vinden wij die fakkeloptocht wel heel gezellig.
0: Ja.
1: Dus die houden we erin, weer of geen weer. We proberen het te doen. Maar we hebben wel veel pech gehad, moet ik zeggen. Met fakkeloptocht.
0: Aha.
1: Omdat Barkabar zei, ja.
0: Heb je mensen nodig die dan tijdens het fakkeloptocht moeten gaan zingen of zo? Kunnen ze mensen aanmelden?
1: Ja, graag. Als er mensen zijn die iets kunnen doen. Dat is soms met een dholok of een jaal en die mee willen lopen en een budget dholok willen zingen.
0: Dholok en?
1: Jhaal.
0: Oh, dat ding waarmee je met twee handen kunt...
1: Waarmee je met holi liedjes zingt.
0: Oh, uchijwa.
1: Maar met die jhaal kun je ook gewoon tijdens het lopen heel makkelijk muziek maken. Dat bedoel ik.
0: Diwali be?
1: Een dantaal kun je niet meenemen, ja.
0: Maar
1: jhaal kun je meenemen. Ja, muziek is toch muziek?
0: Muziek is muziek,
1: maakt toch niet uit?
0: Okay.
1: Je moet geen holi liedjes zingen, sorry. Maar je gaat Diwali liedjes zingen. Je gaat ma liedjes zingen. Dus dat gaan we perfect doen.
0: Yeah.
1: Wordt superleuk, want een week later is het Diwali.
0: Ja.
1: Zondag 8 november, dan hebben we de hele dag op de radio. Geweldige programmering, Sunuwalo, Tusunie. Dus je kunt overal meedoen trouwens. Er komt een hele grote groep uit Den Haag meedoen dit jaar met de Diwali-optocht.
0: Oh ja.
1: Leuk. Dat is wel heel leuk. Helemaal uit Den Haag.
0: Acha.
1: Barca-groep, komende dagen gaan we het vertellen. Ja, heel veel senioren, heel veel mensen gaan meedoen. Ze gaan meelopen. Het wordt fantastisch.
0: Oh ja.
1: Wij gaan dat allemaal
0: faciliteren.
1: Arie, ja, dat is toch leuk als mensen dat willen doen.
0: Ha.
1: Dan gaan wij toch geen nee zeggen, Lloyd. Dus okay, als er dus, andere mensen zijn, groepen zijn...
0: Als mensen ideeën hebben, wat dan ook. Als mensen ideeën hebben, stuur een mail naar info@ujala.nl. Info@ujala.nl. Ha, abtubel.
1: Ujala's steun, Ujala's waardering... Sabko ik gaat hierbij. Hamloke rasta, hamloke kwari jonba khulal he, Lloyd. Sabko ik gaat hier. Dus iedereen die leuke ideeën heeft, van jong tot oud... en je wil een bijdrage leveren, het kan allemaal. Het hoeft niet financieel te zijn... Je kunt gewoon op een andere manier ook een rol spelen. Trouwens, wat wij ook doen, hè, Lloyd. Komende dagen gaan we daar meer over vertellen. In de foyer zullen we iemand een kans geven dit jaar. Daar heb jij een beetje voor.
0: Hoe ver staat het ermee? Hij zou nog wat...
1: Nee, dat gaan we doen.
0: Dat gaan we doen. Oh,
1: die jongeman, ik ben zijn naam vergeten. Jij weet het beter, maar laten we de komende dagen goed vertellen.
0: Ja.
1: Maar even een nutshell. Tijdens Diwali hebben we natuurlijk het Diwali-concert. Dat is in de hal. Part 1 en Part 2. Dat wordt fenomenaal. Dat wordt fantastisch. Internationale artiesten erbij. Sunevalo Aviskar erbij. Dus dat wordt mega. Maar in de foyer, je gaat hem ook bij elkaar, Abe. Voor de brassa, voor de Diwali brassa.
0: Ja.
1: En ook om te wachten en zodat fakkel op dag Suruhoi gaat, dan gaan we toch verzamelen eerst.
0: Ja, ja.
1: We verzamelen in de foyer.
0: Ha.
1: En daarna gaan we lopen en dan komen we terug in de foyer. Dus dan hebben we daar ook een geweldig programma in de foyer. Hoe we dat precies gaan doen, KK Hoiga, Hambatabe, komende dagen, Hamluk Batabe. Maar wat er in elk geval gaat gebeuren, Lloyd heeft een jonge man ontmoet. Ik weet niet hoe precies, via Lloyd kan het beter vertellen.
0: Maar dat heet het,
1: en die jonge man gaan we ook een kans geven.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Wil je er iets over vertellen of wil je dat de komende dagen vertellen, Lloyd?
0: Nee, laten we de komende dagen over vertellen. Maar het is wel een mooi verhaal om te vertellen. En het is ook leuk dat we mensen de mogelijkheid geven. Ujala Sabkoke, Amloke Kamari Kulehes op voor iedereen. En we geven iedereen de mogelijkheid. En ja, als het kan, dan doen we dat gewoon.
1: Amloke Dilbohut Acharya.
0: Echt waar.
1: Ook al zeg ik het zelf. Amloke Dilwale Bati.
0: Dilwale. Maar zo'n...
1: Dilwale Dulhania Le Jayenge.
0: Nee. Hamna niet kon Dulhania Ke Tumai Le Jay, maar...
1: Nee, maar Amloke Dilwale Bati.
0: Amloke Dilwale Bati. Ik wil toch even naar Suriname...
1: Hé, mijn knie doet pijn, Lloyd.
0: Toen kan hier net slecht.
1: Toch heb jij alleen mijn knie begint pijn te doen. Ja, nee, je hebt een slecht effect op me.
0: Zo, Abbe, Hamlok Donovet, even bij Herwa Jege, voor de mensen ook thuis.
1: Nee, ik wil een massage hebben, kom op.
0: Oh, oké. Een
1: paisa bahut paelik alian. Abba magila massage. Abbe de kikken naam mi boli lau hem in de knieën.
0: Zo'n, ik ga je toch even meenemen naar Suriname over de vogelgriep. Kan jij patatje leggen, maar op pluimveebedrijf in Wanica is influenza A van het type H5 vastgesteld. Ciao Hajar Murgi, die zijn besmet. En Mahamlok zijn naam is heel Goskaila. Hoe gaat dat in Suriname? Want Suriname, ik weet niet hoe dat gaat hoor. Na Ciao Hajar Murgi, kabele vogelgriep.
1: Dan gaan ze die moeten slachten en moeten weggooien.
0: Ja,
1: ruimen heet dat.
0: Ruimen. Maar aan Suriname komen wij in een miljoen hun. En hoe, ja, als je daar naartoe transporteert.
1: Juist, dus dat gebied moet je helemaal isoleren nu.
0: Ha.
1: In quarantaine.
0: Ja.
1: Dus ook een matlabar mag geen contact meer zijn met de buitenwereld. Want anders gaat dat ding zich verspreiden.
0: Ja.
1: In Nederland weten we het. Dat het ook gebeurt, of vooral ook gebeurt, door vervoer.
0: Ja.
1: Tussen A en B. Dus die vrachtwagens en zo mogen ook niet meer op en afrijden. Alles moet geruimd worden en daarna moeten ze constateren
0: eerst. Ik vraag me af, ik zag het bericht en ik dacht van... zijn naam is een Kees Kretoy. Doen ze het wel goed? En waarschuwen ze de mensen van zo'n voorlopig... Morgiana Kinki Kaye of wat dan ook? Ik weet niet hoe dat gaat hoor, maar...
1: Hamnani Pahila Dai Bhail Hekina en zijn naam, dat weet ik niet, Lloyd.
0: Ja.
1: Ik ben niet goed ingevoerd in die materie, maar...
0: Ik ook
1: maar
0: niet.
1: Zijn naam met hem in Biswas Nahiga, dat de regels heel strak worden nageleefd. Kijk, in Nederland zelfs duurt het soms maanden voordat ze het constateren, hè, Lloyd?
0: Maar ministerie Janneke
1: Abolhe. Intussen zijn er heel veel mensen besmet.
0: Zijn naam kan ministerie Janneke Abolhe. Volgens het ministerie kan kip gewoon worden gegeten wanneer het vlees goed wordt verhit.
1: Nee, maar dat kan dus niet.
0: Nee, toch?
1: In Nederland wordt alles geruimd.
0: Ja, maar ministerie is een kesebolzeke.
1: Dus daarom, ik heb er weinig fiducie in. Amnabiswaskerila, dat het tussen namen goed wordt nageleefd en streng. Ik denk dat economische motieven daar prevaleren boven gezondheid.
0: Ja.
1: Denk ik hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: Maar gevoel uit zijn collega. Ik kan het niet staven, toch een menabolie bewijs leveren. Ik kan dat niet. Maar mijn gevoel zegt dat het tussen namen wat flexibeler is.
0: Perfect. Als je familie hebt in Suriname, hoe ze wilde ik in Murgia even naar kai, hè?
1: Nou ja, maar zo'n kontje kan je zijn naam met haar.
0: Arie, ja, maar het
1: is een naam van groente. Nederland kan groente. Sap groente, John Haiga, kaskes bespookte Haiga over het algemeen. Want als je niet gaat bespuiten, dan krijg je geen goede oogst.
0: Ja.
1: Om een kiroar, dat willen consumenten niet. Consumenten willen gave blaadjes. Maar voor gave blaadjes, Bitawiri gaaf, Gomawiri gaaf, Tayawiri gaaf, dan wordt het vaak besproeid.
0: Mm.
1: Dus dat is al een probleem. Dus dan eet je besproeide groenten. Terwijl groente namelijk zich liever die gezondheid gaat kijken. Maar als het besproeid is, wat dan? Is het nog steeds gezond? Vraagteken.
0: Ja.
1: Machrie namelijk zich liever die machrie behoort gezond hè, voor de gezondheid. Maar als die machrie vol zit met kwik.
0: Ja.
1: Omdat ze in Suriname ergens een vis vangen in een gebied.
0: Ja.
1: Waar heel veel kwik zit in het water. Omdat Mwape goudzoekers bezig zijn. En die gooien allerlei middelen daar in de grond. En dat komt in rivierwater. Machari en Joman groeit. Toen zijn er problemen met dat. Dus dan moet je afvragen. Machari gezond is, hè? Sonnevalo. Maar machari John besmet is tussen aanhalingstekens. Met kweek. Of hamnaai ni kon kon chich ouro. John pania meiga. Is dat nog gezond? Moet je ook er baren mee zoeken. Chaiga hamlo ke loit.
0: Murgi
1: John besmet heiga.
0: Ja.
1: Loit.
0: Yeah.
1: Met allerlei virus, IO, kaini, kaka. De vraag is of Murgi dan gezond is.
0: Ja.
1: Aan zijn hem ook naar kabe.
0: Nou, klaar. Hij heeft niet kon je kabe. Hij heeft
1: met jij laatst.
0: Ja, ja. Nou ja, in ieder geval...
1: Ham jij roti.
0: Oh, dat is wel... Kijk, dat is wel lekker, hè. Roti op de zondag.
1: Maar macharia John bij kabe.
0: Ha.
1: Hoe heet ego sardin?
0: Sardin.
1: Maar hoe sardinua kahan se alba? China se ba? Ki Taiwan se ba? Omar kwek kitna ba? Kitai boy milo sabi er loit. Dus, ik heb wel een voorstel.
0: Ha, bol.
1: Laten we voortaan bhaat eten, bhaat. Gewoon bhaat, Jezus een naam mee.
0: Hey,
1: ik weet niet of je dat hebt meegemaakt, loit.
0: Wat nou?
1: Tori, maar moet je mij geven. Natuurlijk heb jij dat meegemaakt.
0: Ja,
1: jij hebt dat meegemaakt.
0: Ja.
1: Als kleinkind. Want toen ik ook gariep per waar kreeg.
0: Allee, behoed gariep.
1: Behoed gariep. Toor op John John Duk per halba boy. Ook erover een boek gaan lukken liggen zeggen. Nee, echt waar. We hebben het van de week erover gehad, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus, ham bij Ayla, ik ga zeggen, jahan thora moeilijk raha. Maar toor wali thora or moeilijk raha. Ik moet het toegeven.
0: Ja.
1: He? Begin fase toor. Dus, maar zijn naam mee hamlok, Lloyd. Bhaat banao het reet, dat thora se teel op daar de wat rehi. Garam garam bhaat pe.
0: Teel.
1: Luisteraars zullen dat wel herkennen. Gewoon olie, spijsolie.
0: Of bedoel je gewoon ghee of zo? Maar teel gewoon
1: teel? Nee, er was geen ghee, ja. Er was geen ghee.
0: Ghee
1: kijk je raha, ja. Ghee was luxe product. Teel. Dan zet je het een beetje olie erop. Dus die zet je een niemand marcha erbij.
0: Niemand marcha.
1: Ja. Dat ding smaakte fantastisch.
0: Fantastisch, hè? Ja.
1: Echt
0: niemand
1: waar,
0: marcha bhaat. Hamne, ik heb je niet heel heilig in. Maar ik heb dat wel gegeten. En jij ook. Dus ja, ik weet waar jij het over praat.
1: Ah, joh, dat was zo eenvoudig, maar zo lekker.
0: Lekker, hè?
1: Ja. Lloyd?
0: Ja.
1: Ik heb het jarenlang niet meer gedaan. In Nederland heb ik het misschien nooit gedaan zelfs. Althans, aan mijn jadba. Want Nederland met overschakelen geleden die hem ook bakken bhaat pe.
0: Bakken bhaat, ja.
1: Was dat naam mee bij trouwens. Ja. Maar dan ging je bhaat bakken. En dan zet je er een beetje anda in en dit en dat. Weet je, dus dan piajoj. Maar in Suriname was het eenvoud zelf, hè?
0: Ja, ja.
1: Oesamai pe.
0: Ha.
1: Na piaj, na lesu, na kuj. Gewoon niemand matcha banale.
0: Niemand matcha bhaat.
1: Dat ding was lekker.
0: Ja, ja.
1: Ja, op een 5-sterren restaurant nooit naar lekker omdat hij liebati. Echt waar. Dan dat ding van vroeger, van mijn moeder.
0: Ja.
1: Dus nee, die mensen zullen dat herkennen, Lloyd. Dus we moeten terug naar basic. Dat is wat ik bedoel.
0: Terug naar basic.
1: Machri heb nakakhoi. Vitamiri heb nakakhoi.
0: Kan niemand bhaat halen? Niemand bhaat matcha.
1: Klaar, ohi met Santos kalle.
0: Ik wil...
1: Mooi voorstellen, toch?
0: Bahut mooi voorstellen.
1: Koi na suni. Advies. Niemand gaat dit advies overnemen, Lloyd. Ene oor in, andere oor uit.
0: Voor de mensen die kaarten willen kopen voor de Wally Festival of Light, via meervaart.nl per toe 15 kartwa. Dus heel makkelijk. En dan zie je vanzelf wel. Kan je hapen toe mij kine. Dus age is kine to age buit hier. Pietje is kine to pietje is
1: pietje buit. Nou, ietsje joan nabolie, Lloyd. Laatste stuk wat nabolie.
0: Het klinkt wel heel vervelend. Het klinkt heel raar.
1: Het is irritant toch? Het is een beetje confronterend. Hoe zat dit na bolie? Diplomatiek rei, je looit. Toen radio kent me, maar toch het jij. Diplomatiek rei.
0: Ik heb twee dingen, korte reactie. Paul Hanen stopt als Bert. Na de dood van Wim T. Schippers.
1: Wie? Oeke, Hegejaar. Bert en Ernie.
0: Paul Hane was Bert. En Wim T. Schippers was Ernie, want Wim T. Schippers is helaas overleden. Dus
1: weet je dat ik dat ding nooit leuk heb gevonden?
0: Ik vind het geweldig.
1: Oh, jij wel.
0: Oezapke Stukwun, Brabisalige Bert en Ernie van Sesamstraat.
1: Dus dat vond ik nooit leuk. Maar ja, toen laat ik dat ook een mooie
0: Ja.
1: Muppet Show.
0: Die twee oude mannen die in die hoek daar zitten, toch?
1: Dat.
0: En dan hoor je ze
1: in de loge. Ja.
0: En dan nog één ding aan een auteur, magazijn of weet ik veel. Je hebt het toestemmelijk, hè? Voor hoeveel dagen heb jij daar spullen om je koets hojaga, overstroming of kritische oorlog? Heb je 3 dagen?
1: Nee, ham bakra ke na biswas kerila. Bakra bolega 3-4 dagen. Ham na biswas kerila. Hamar voorraad jaane kitna ba?
0: Aadha bariske.
1: Serieus?
0: To aadha briske hoega, to jitna aadha, oma aadha ke saman, to bik sake aadha briske baat.
1: Nee, helemaal niet.
0: Arre?
1: Houdbare melk, pani, chaur, teel. Tita teel en ook teel.
0: Dus, hamlo ke Hindustani ke chahenge 8 roz khatin, to genoeg chaur dharie, genoeg teel dharie, teel dharie, ja.
1: Luid, sonje, ik wil geen paniek zaaien hoor. Maar even toe apnees soort jaar.
0: Ja.
1: Zo'n. Bakarwa John Bariken Karisba.
0: Ha.
1: Op basis waarvan heeft
0: hij. Patana, ja, Hamon en ik kan een berekening.
1: Maar analyswa.
0: Analyswa.
1: Dus, collega, analyswa. Analyswa, sonje, analyswa. Analisa.
0: Analyswa, wat waar, ha.
1: Dus, bakarwa bolega, ik wil ram je hoiga, of oorlog hoiga, of kuch bi hoiga, toch? Dan moet je een voorraad hebben.
0: Ja.
1: Voor x aantal dagen, 4 dagen. Oké. Nu zeggen ze van, oké, 4 dagen kam tiba, ik heb tak chahiga. Maar sunna, je nya dijk toet ge. Ham to eerst maar abe saare ke.
0: Tu to polder me rehega, dus tu ik eerst maar.
1: Min 14 per hila. Min 14, onder NAPI.
0: Ja.
1: Dus, हम तो इर्स्ता मरा भी यहाँ पे बम मसे अबे हमार दनहाक के फैमिली बच जाएगा
0: सुना
1: हम गैली काम से
0: जहाँ देखो टूटल टूफली तो हमने ना बैठ सके तो या
1: निकलारी मिदे दे
0: या
1: ना हमार घरवा थोड़ा ऊँचा वेल बाँच दकुआ पे चल जाए सारे के लोग हाँ दकुआ पे जाए सके मा लो Denk je echt dat je na 4 dagen of 7 dagen eten hebt?
0: Nee.
1: Forget it.
0: Ja.
1: Toen ik mijn naak kwam, ze kwam rug.
0: Ja.
1: Maar wat zo'n? Als Rusland Nederland binnenvalt. Rusland, hè?
0: Ha?
1: Amerika heeft binnenvallen, hoe is het gekeken?
0: Oh, ja.
1: Maar laten we van Rusland. Ha. Rusland is onze vijand. Lau Aisebolia.
0: Ja.
1: Hoe je invalker is Nederland. Of Chinois.
0: Chinoen. Migado.
1: Met die Chinese robots.
0: Ja.
1: Toen de eerste bhagi, hè?
0: Ja. Hamlok heet Chinoa ke Chile ke Chalila, dus die hebben al een voordeel.
1: Toen echt zo, ik had er ook mee oplossen, zo jij probleem.
0: Forget it.
1: Het gaat maanden duren, weken duren. En wie gaat ons hulp geven? Niemand. Denk je dat België ons gaat komen helpen? Of Luxemburg. Nee, boel
0: ja
1: toe.
0: Yeah.
1: We gaan 0 hulp krijgen. Dus
0: ik mag je
1: niet overdreven. Maar ik mag je niet samen toe. En Hindustani, ham janila. Hindustani ke magazijn jon ghar mein hai ga loit.
0: Ja.
1: U apne na jane kon kon chi choman hai ga. An is een halve winkel hai.
0: Ja,
1: die ze
0: thuis hebben. Ja, ja. Nou ja.
1: De gemiddelde Hindustan.
0: Ik vraag me dat dus wel af hoor. Ki de mensen van nu. Ja, pahelike generatie jon raha. O ham brivi kar sakela ki usab wel dheer saman dheer hoi ga. Maar de jonge mensen van nu, denken ze wel daaraan? Hebben ze veel in hun huis of hebben ze dat meegekregen van hun ouders?
1: Nee, is wel waar. Weet je wat jongeren doen, heb ik gemerkt?
0: Ha.
1: Ze gaan elke dag even naar de supermarkt voor 2 producten.
0: Of ze bestellen eten.
1: Al hamlok, jane hamor tuto.
0: Hamlok broeien doen.
1: Hamlok tola leeftijd. Tola leeftijd wel leert me. Hamlok jajaila, hapta bhar khati. 5-6 tas leek aila gare.
0: Ja.
1: En 4-5 dagen later gaan we weer 5-6 tas leek aila. Dus wat gebeurt er? Je voorraad blijft groeien.
0: Ja.
1: Want zoveel eet je helemaal niet.
0: Ja, nou.
1: En trouwens, als je honger hebt, hè, Lloyd. Toen je je taken THT. Houdbaarheidsdatum toen je je taken?
0: Ja, nou ja.
1: Toen je boek legal,
0: ja, maar ja. Ja, nee.
1: Nee,
0: ja,
1: forget it. Niemand gaat kijken mayonaise waar vervallen hoe je kina.
0: Ja, challenge.
1: Ja, jamming.
0: Nou ja, goed, oké. Aan het was gezellig op deze zondagmiddag.
1: Hamena moeilijk. Hamena moeilijk.
0: Kijk, zet ook een naam moeilijk, Chijwa.
1: Hamena koffie of koosje naar Milal, ja. Ik vind het wel irritant.
0: Nee, maar zo'n zo'n toen maar hem aan, maar dit ook hem chocolademelk, die liet u chocolademelk maken. Pie. Abet ook een Santos Kalletje was.
1: Ham Bhagwan ke roep me liet door ghar. Maar toen hebben we pani piai ke bolen ja. Je bent wel erg hoor.
0: Sunwalo, Sunwalo, je gast is belangrijk, Sunwalo. Je zegt aan het bolen, ja. Je gasten moet je altijd goed verzorgen, toch?
1: Mehman John Heiga Lloyd. Door dwar pe je toe aai, je hebt toe gezegend admi baten.
0: Ja.
1: Zo moet je denken.
0: Na jaan zeg ik, kon bhees mij le het toe.
1: Nee, maar los daarvan. U jane kitna barka zeichan ba. Na toor ghat ki tu koi na ontvang kare ghar wa.
0: Nee.
1: Itna barka ghar toke ba mahal ghar. Maar je ontvang niemand. Wat kon je karega? Wat ben je aan het doen?
0: Waarom moet je dat op de nationale radio zeggen? Ki heb koi na ghar wa me ontvang kare la. Mik ghar is jo.
1: Die programma
0: ook naam van Bad Lim. Het is wel zo. Het is wel zo.
1: Sunne walo, die programma ook naam van Bad Lim angila. Banda Pol. Banda Pol. Koffie en chai gaan we vervangen door BB nu. Manda Pol. Spreek ik het goed uit?
0: Ja,
1: Manda Pol.
0: Banda Pol, ja.
1: Pol? Pol?
0: Pol. Hamer een Pol, ja. Pol. Banda Pol. Pol, ha.
1: Dan hoe schrijf je Pol met de P?
0: Borowas op muziek per iets. Borowas op een balker, Borowas op een pusher.
1: Manda Pol.
0: Ja.
1: Zo is het toch?
0: Ha, hij is nega.
1: Pritpang, je bent tijger samen. Nee, maar ik vind het waardeloos van jou, je gedrag. Echt waar. Ook als je jarig bent, Lloyd. Dan kan je ook gebak gaan met kien kijk gaan we. Nee. Ja. Ik heb een keer toch gekwaaid. Ik heb een keer verjaardag. Dat is toch wat met jou?
0: Ik heb een verjaardag keer rood. Ik heb een keer gezegd. Die verjaardag is toch wapen gekregen. Ik
1: heb een keer gekregen. Je hebt het goed geregeld hoor. Maar mensen houden van je. Dus mensen doen het graag voor jou.
0: Ja, inderdaad.
1: Hai boy. Hatsha, mooi zei je.
0: Ja, jij ook. En morgen weer koffie chai.
1: Pull up, hallo. Pull up, hallo.
0: Pull up, hallo.
1: Ook zo'n woord hè. Ook zo'n woord hè.
0: Pulo.
1: Ook zo'n mooie combinatie.
0: Ja, pulo is PP.
1: Kijk nou mooi.
0: Gewoon PP. Eh? Pulo. PP.
1: Nee joh. Hoe ga je pulo schrijven? Pulo.
0: Pulo.
1: Met de B of met de P? P.
0: Pulo. Toch? Is dat toch PP of niet? Of is het met hallo. De P? Nee, Sunna. Het is zondag. Het is zondag. Laat me niet denken hoor. Okay.
1: Nee. Een bolchok.
0: Bolchok.
1: Zijn van die combinatiewoorden, Lloyd.
0: Ham ze kus bolchok hoigel. Bolchok. Dat hebben we maaf kerdie.
1: Sunne walo, gharwan ki taraf se nivedan hai. Ki jo bhai bahan abhi.
0: Abhi tu na khaile baate, tu
1: jaake khaale. Bhojan nahi kiya. Aur bhook lagal baaton ke kaske ta jaan haldi se khaale.
0: Haldi se khaale, yeah.
1: Lloyd, thank you well. Ab hum jaile roti banave. Ab jaile roti bele.
0: Bele. Aisa ko
1: roti bele.
0: Roti bele, yeah.
1: Belal jaega belna se.
0: Ha.
1: Kitna moy moy word.
0: Roti bele. Na, oké.
1: Ik ga roti bele met een belna. En iemand die roti bele, hoe noem je zo iemand? Nou, verkeerd antwoord die je, maar kijk eens.
0: Nee, ik zou niet weten. Hoe je zo iemand...
1: Iemand die roti bele, hoe noem je zo iemand?
0: Een beleman? Ja, ik weet het niet. Ja, waar is die beleman?
1: Jij gaat echt verkeerd antwoorden geven straks. Chordeja, Lloyd. Dank je wel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Dede.
1: Ai, oi.
0: Sunil Chitaru.

Ja, 1 november komen we hier. Hega Aurob hier. Meervaart Theater mee. Dus koop je kaarten op tijd voor Diwali Festival of Light. Aanstaande zondag 1 november vanaf 2:30. Programma Sjoerd Honge. Meervaart mee. Satyam Matadin. Ik ben er morgen weer met Coffee Chai middagshow tussen 12 en 1. Tussen 12 en 1 Ujala Radio Per. Mooi zeg hier. Een hele fijne zondag. Maak er

Ja, afscheid leed je ook leren, maar ja, af en toe, hè, kabi-kabi, Muriam Kushbada, ja, hè, die ik dan ook aan jullie wil vertellen. Harik het waarke, ja, Harik Sabere, dan hoor je allemaal van die berichten, Samadjaar, een ochtend met opnieuw zwaar internationaal nieuws. En juist op zulke dagen is het misschien goed om te onthouden. Op de radio vertellen we in een paar minuten wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar achter ieder cijfer zit dan... Dus ja, maar achter ieder cijfer zit iemand. Vier doden zijn geen vier cijfers. Het zijn vier levens. En een oorlog is geen kaart met pijlen. Het zijn gezinnen, huizen, mensen die gewoon hun maandag wilden halen. Dus vandaag houden we naast het nieuws ook een beetje ruimte voor menselijkheid, voor muziek, voor elkaar. En misschien gewoon voor een rustige zondagmiddag. En pak je, chocolade of chai of koffie. Die neem je even erbij. Gewoon een rustige zondagmiddag. Geniet van je zondag en blijf luisteren naar Ujjala Radio. Sanjay Jodha, ook aanwezig op Diwali Festival of Light, zondag 1 november. Met Avishkar.

0: live vanuit de hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft de 2 mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met vloeibare cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt in flessen met vloeibare zeep en kwamen uit Colombia met Kroatië als bestemming. Douaniers ontdekten de lading na een tip over een verdachte container. De omvang van de cocaïnevangst wordt nog onderzocht. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalger heet. Of ga je trouwen? Door wie honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiesie ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindustanse muziek op Ujjala Radio.
3: Purani yaadon ke saath aur surile geeton ke sang banta hai Ujjala Radio ka karya.

jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Jana Lade Hair. Dear Valley, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht, gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmeel Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi, muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Italië wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat daarvoor binnenkort een voorstel aan de ministerraad wordt voorgelegd. In het voorstel staat verder onder andere dat ouders van buitenlandse leerlingen die moeite hebben met integratie ook Italiaans moeten leren. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij Knoopendel ook 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. De linker rijstrook is voorlopig dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A16 Breda-Rotterdam staat een te hoge vrachtwagen voor de Drecht-tunnel. En daar sta je ook een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In een heerlijke Tillo, Heer, woon je of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heer. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heer, Bojo

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
9: Radio. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten en hun bondgenoten voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten. Volgens Iran wordt een nieuwe Amerikaanse aanval voorbereid. Bij een nieuwe aanval zegt Iran langdurig terug te zullen slaan tegen Amerikaanse bases en belangen, waarbij ook regionale bondgenoten van de VS als tegenstanders worden gezien. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया
0: उजाला रेडियो द हिंदुस्तान से साउंड फॉर नेटलॉन्ग via DAB+ एंड वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन जॉइन द मूवमेंट Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.
12: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files, behalve op de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar sta je voor de Duitse grens weer een kwartier in de file. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

नगरा चलती डगरा चलती डगरा चल।

Ujala Larehe. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Mubaroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd, 4,5 procentpunt meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Vorpommern zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus blijven nog een uur open, dan volgen ook meteen de eerste exit polls. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 8 graden in het oosten tot 13 graden aan zee. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het noorden en oosten kan dan een lichte bui vallen. Er waait morgen een zwakke tot matige westenwind en de temperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ongeveer 50 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam wel 10 minuten extra reistijd tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermalsen een kwartier door werkzaamheden daar. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen-Duitse grens vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 24/7. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are wherever you are.

wat kan ze toch geweldig zingen, toch? Kinder moeiste gaan heet Jyotir mee. En volgens mij is zij de winnaar is van Indian Idol. Seizoen Wagera. Zij kan mooi zingen. You are Jana Radio के जरिए प्रोग्राम में हम सरनाम देश के समाचार आपको सुनाने को जा रहे हैं. कोर्ट न्यूज हम आपको सुनाने वाले हैं. छोटे रूप में हम आपको सुनाएंगे सरनाम देश के समाचार. रॉबी सुनीत vandaag niet. Komend weekend, dus aanstaande zondag ook niet. Maar aanstaande zondag, सरनाम देश से एक correspondent हमसे बताएगा सरनाम देश के समाचार के बारे में. En dat krijg je dan. Ja, nieuws uit Suriname dus gewoon. Hoe hij aan wil is, dat is er. Maar Aaj, vandaag moet je het doen met mij. Deal Hessernami, Stan van Suriname. Sobse Pehle, economie kebarme. Olieprojecten Gran Morgu komt concreet dichterbij. De toekomstige olie-economie van Suriname wordt steeds tastbaarder. De eerste belangrijke productieapparatuur voor Gran Morgu, ik hoop dat ik het goed zeg, Gran Morgu is aangekomen. En als alles volgens planning verloopt, begint Suriname midden 2028 met offshore olieproductie. Het project van ongeveer 12 miljard Amerikaanse dollar ligt volgens de betrokken partijen nog op schema voor eerste olieproductie rond midden 2028. Or Wereldbank Bolikje Hamaila Suriname ke helpkeren. Wereldbank wil Suriname helpen voorbereiden op de olie-economie. De Wereldbank intensiveert de samenwerking met Suriname. Gesprekken gaan onder meer over olie en gas, financiële stabiliteit, mijnbouw en het betalingsverkeer. President Jennifer Simons benadrukt dat Suriname tegelijkertijd landbouw, toerisme, onderwijs en het midden- en kleinbedrijf moet ontwikkelen, zodat de economie niet uitsluitend afhankelijk wordt van de olie. Orbi Samachar is een valoor. Regering en parlement krijgen 15% voorlopig niet. Oezap Kemilat, 15% loonsverhoging. Voorlopig gaat het niet door. Een opvallende wijziging rond de eerder besproken loonsverhogingen. De regering heeft besloten de verhoging van 15% voor leden van het kabinet en de Nationale Assemblée voorlopig aan te houden. Daarmee reageert de regering op de maatschappelijke discussie rond politieke salarissen. 3 oktober begint Suriname School Shuruhiga. Vakbonden stellen deadline van 1 oktober. De gezamenlijke onderwijsvakbonden willen uiterlijk 1 oktober duidelijkheid van de regering over een nieuwe loonstructuur voor leerkrachten. Hun voorstel ligt sinds 14 september bij de regering. De bonden waarschuwen dat betere arbeidsvoorwaarden noodzakelijk zijn om leerkrachten voor het onderwijs te behouden. Want heer, uitstroom he, or instroom kan die he. Oké, wat heb ik hier? Heer leerkrachten, Chalja has zijn naam ze. Or komt die oude hender? Ik hou er baat in wel ook. Kan je hier gebruiken? Vogelgriep vastgesteld in Suriname. Vogelgriep hebben we zo'n 3 keer in Europa. Maar hier is Suriname. Dit is een belangrijk nieuw bericht van zaterdag. Bij een pluimveebedrijf in Wanica is influenza A van het type H5 vastgesteld. Van ongeveer 6000 kippen op het bedrijf zal binnen anderhalve week meer dan de helft zijn gestorven. Het ministerie van Landbouw heeft bestrijdingsmaatregelen geactiveerd en onderzoekt ook locaties in Kommewijnen, omdat daar dieren naartoe zijn vervoerd. Nou.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल है सरनामी Stam van Suriname. Nieuwe Maritieme Beveiligingsraad. President Simons heeft vrijdag de Maritieme Beveiligingsraad geïnstalleerd. Daarin werken onder meer de Maritieme Autoriteit, Marine Kustwacht, Politie en het Openbaar Ministerie samen. Ik hou er een onderzoek naar mensensmokkel en arbeidsuitbuiting. Een Venezolaanse vrouw en haar partner zijn in Paramaribo aangehouden. De politie onderzoekt of zij betrokken waren bij het naar Suriname brengen van een Venezolaanse vrouw en haar twee minderjarige kinderen via Brazilië en Guyana. De vrouw zou vervolgens in een horecazaak hebben gewerkt. De politie onderzoekt vermoedens van arbeidsuitbuiting, uitbuiting, mishandeling en onderdrukking. Beide verdachten zitten vast terwijl het onderzoek doorgaat. Ujala Radio Kizriya Sunder Hai, Program Deal Hai Sarnami. De stand van Suriname, Arbi Gabri Hai Sarnam Disse.
1: Ek haat me des ka chanda. Ek haat me Suriname ka chanda.
0: Team Suriname actief op South American Games. Suriname neemt deze maand met 14 sporters in 7 disciplines deel aan de South American Games in Argentinië, die tot 26 september loopt.

zaterdagavond is toen heel zijn naam Disky Samachara. Grand Morgu en eerste olie in 2028. Vogelgriep, problemen en ultimatum in het onderwijs. 15% verhoging politici aangehouden. Mensen smokkelen Kibarim en Samachara. Maritieme Beveiligingsraad. Kibarim en sport. Alwi Samachara, maar dan rechtstreeks uit Suriname door onze correspondent in Suriname. Aanstaande zondag ko Zerur Absoluna Ujala Radio Kizereya. Je had de kaap dus toen in het programma met Deal Hesanami, de stand van Suriname. Arbi Bate Ham Carnival He, ja Samachara, ja koos luchtige onderwerpen met Anand Chandrika Singh. Zometeen Zerur Absoluna Ujala Radio Kizereya.

0: नई शहर है, नई चाल है। हम लोग कह लिए हैं सरनाम से यहाँ हॉलैंड में, और अपन सब चीज बदल दे दी हम लोग। Origineel gezongen door onze collega Vijay Rambran, maar dit is door AI gemaakt. Abhi aapne suna hai Ujala Radio ke zariye nayi chaal hai, nayi sehar hai. Aur samne bhi hai ga Anand Chandrika Singh. Anand, goedemiddag, je ziet er heel erg moe uit.
1: Aamne samne.
0: Khaile waile ki na tu, kuch coffee bhi pile ki na, chai bhi pile ki na?
1: Coffee, chai and creases. Kaise hai ga, goedemiddag.
0: Mooi, goedemiddag. Je ziet er echt moe uit, maar wel voldaan.
1: Ik ben toch niet verwacht vandaag?
0: Nee, je bent niet verwacht, maar ja, zoen. Ham jani la tu, ham toke ghanj.
1: Waarom moet ik in de uitzending?
0: Ham toke ghanj lela. Ham toke ghanj lela in jouw studio, toch?
1: Pyaar mohabbat aise hi rahega.
0: Pyaar mohabbat mein aise hai.
1: Pyaar mohabbat se hich liye koi ke.
0: Ya toch?
1: Aur nafrat se dur ho jayega to se.
0: Zoen. Voordat je verder gaat, Arend, zoen.

0: तू जाने ही के है तो
1: हम सुनीला हम खनित करीला मदेज मनवस केस्त्र magistraal.
0: Magistraal, hè? Ja. En we hebben het over natuurlijk de enige echte Sunil Chitaru Jekker. Komt je bij jou het trompet bij jou, toch? Of saxofoon? Saxofoon.
1: Hij steelt wel de show, hoor.
0: Ja.
1: Maar dan heb je al die muzikanten en dan staat hij een beetje voor, natuurlijk. En hij is wel een prater, hè. Tori Mang.
0: Ooit is wel gemaakt tussen wel ook Tori Mang, hè. Inderdaad, ook een microfoon.
1: Dus hij blaast. Dus hij blaast gewoon letterlijk en figuurlijk daar. Nee. We hebben ontzettend genoten. Niet alleen van hem, hoor, trouwens. Maar ook van Sudhir.
0: Ja.
1: Die echt... zo hilarisch is. Het is een moeilijk ega ook eens doen het. Hij doet dat op zijn manier. Maar ja. Mumbai Beats, geweldige formatie.
0: Ja.
1: Geweldige artiesten, stuk voor stuk allemaal. Naja Sabole, maar al die vocalisten ook bij elkaar. Wat een weergaloze show.
0: Ja.
1: Gisteravond stijf uitverkocht. Helemaal bomvol, helemaal volgepropte meervaartheater. En dan zo een show mogen meemaken, Lloyd.
0: Ja.
1: Publiek, geweldig publiek. Vanaf begin tot en met het einde. Luid applaus, meedoen, meezingen. Fantastische liedjes die voorbij kwamen van oude nummers tot hele nieuwe nummers. Zeer gevarieerd, dus jongeren vonden het ook geweldig. En ik vond dat heel leuk om te zien dat ook wat ouder publiek... en jonger publiek gewoon met elkaar... zoiets kan beleven.
0: Leuk is dat.
1: Want vaak zie je dat de jongeren apart feesten... en de wat oudere mensen apart feesten. Maar hier had je dus een soort samensmelting... van twee groepen, Lloyd. En dat was wel heel erg mooi om te zien.
0: Ja, maar dan stond hier... mensen van... waarvan denk van... hey, hoe ben je aan het eilen? Maar ik zag op socials ook mooie stukjes van het concert. Het zag er ook prachtig uit.
1: Prachtig.
0: Ja, en al die mensen die dus meedoen. Maar ham zo'n liep hier ook... maar heer kabelen oproepen om te kleren... voor je boete die je hebt gekregen... van €430. Toch heb
1: ik een paar. Ik wil er niet over praten.
0: Concerto op het Sunil. Toch heb hier deze hega €1.
1: Ik wil er niet over hebben.
0: Je bent getraumatiseerd. Toch is het niet waar. Zo'n keer Parijs, zie je wel.
1: Nee, maar mensen houden van me, echt waar. Ham nee, jullie kan ik het naar liefde met mijn leven.
0: Ham zo niet kan je toch een kabel maar elkaar naar je kon niet eens lopen daar.
1: No, ik begin sterallures te krijgen. Ham suruka deli biswas kreeg erin dat ik een ster ben, een megaster. Ham na jana treeën bitterlijk, maar ik begin het te geloven.
0: Ja.
1: Nee, maar het streelt je ego wel als mensen je aanspreken. En even een handje willen geven. En even willen vertellen dat ze genieten van Ujala Radio.
0: Ja, want je was,
1: hoe mooi
0: je was,
1: is dat?
0: Je was heel erg toegankelijk gisteren. Kan je als op kutterlijke mate een foto maar aan bijna weer.
1: Hij zegt hem geboorte, maar, ze was die Lloyd.
0: Toch aan jullie eigenlijk paisa, die weer toe paisa. Mensen hebben jullie...
1: Paisa ke bouchar. Je wil het gewoon niet weten. Want die boete was €430, maar één. Boy, me kies monier.
0: Ja.
1: Ze houden gewoon van
0: mensen
1: me.
0: Houden van je.
1: Ik kan er ook niks aan doen. Maar mijn bab, hij zei van hij zei.
0: Maar toen nam hij aan. Toen nam hij aan. En toen jamun baat het. Dat kan mangen toe.
1: Suki. Nee, maar het streelt je ego. Je wordt er vrolijk van. Je wordt er blij van.
0: Ja.
1: Als je andere mensen hoort hoe blij wij hun kunnen maken, kennelijk.
0: Ja. Ja.
1: Gewoon door een klein beetje radio te maken.
0: Ja.
1: Maar als je radio op een leuke manier... radio meer, Lloyd. Ik hoef niet een lamba chaurabat te doen.
0: Nee.
1: Sabkoi samjhe. Sunne walo apne samjhega. Je hebt radio en radio. Dus je kunt een omroeper hebben en je hebt een omroeper.
0: Huh.
1: Dus je kunt mensen hebben die zomaar alleen maar onzin uitkramen.
0: Huh.
1: En succesvol zijn. Tussen haakjes. Maar je hebt mensen die echt alleen maar troep uitkramen.
0: Ja.
1: Die diezelfde woorden elke dag herhalen. Oei woorden, oei. En ze blijven erin steken in het verleden.
0: Ja.
1: Omdat ze misschien ooit ergens iets gedaan hebben.
0: Ja.
1: Hè? Of ze komen uit een bepaalde familie of standing. Toen jij een naam mee, ietsje gewoon had hoor.
0: Ha.
1: Hanto is een naam over verschillende hakken.
0: Zeker.
1: Dus dan had je de zogenaamde elite.
0: Ha.
1: Hindustanen. Ik heb het even over Hindustanen hoor.
0: Ja.
1: Natuurlijk doet ze een groep met Bhirauiga. Or ego groepen die niet meetelde. Ik zat in die groep.
0: Ja.
1: Ham u groep waar mijn lelie loopt. Ja, ham. Toen ja, nee, toch wel iets oorslechter.
0: Ja. Hamelijk een kooi terrie naar Kerata.
1: Toch wel iets oorslechter.
0: Maar
1: mijn situatie was niet slecht, maar je zat wel in die groep die anoniem leefde.
0: Mm.
1: Je had geen naam. Je, niemand. Weet je, toch kijk ooit naar China trahaat. Toch maar je baap kijk ooit naar China trahaat in principe. En dan had je die elite groep.
0: Ja.
1: Ik denk handjevol mensen.
0: Ah,
1: en die gingen met elkaar om alsof ze beter waren.
0: Ja, ja.
1: Alsof ze hoger stonden dan de rest.
0: Ja.
1: En dat ding heeft me eigenlijk heel erg verbaasd altijd. Van waarom zijn er twee groepen? Waarom mag die ene groep, omdat ze geld hebben of naam hebben of positie hebben, waarom mag die groep niet mengen met die andere groep? Waarom zijn er twee groepen? Waarom kan het niet dwars door elkaar?
0: Ja.
1: Dus die mensen zijn blijven steken daarin soms.
0: Abitelijke,
1: Die denken nog steeds, toch? Ki ei, ham upar waar kebati of hamar baap ura of hamar aja of dada ura.
0: Ja.
1: Ze denken nog steeds dat ze daar zijn.
0: Ja.
1: Bhaiya. Bhul jou, Chijwa. Gelukkig zijn we hier allemaal gelijk in Nederland. Hè? En dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja.
1: Nederland is wat dat betreft echt veel leuker. Believe me. Want je kunt hier elkaar, chahi tu president bate, chahi minister, sorry, president na. Minister-president bate, minister bate, staatssecretaris. John positie met tu bate bhi. Directeur bate barka bedrijf ke. Of je bent de bakker gewoon. Of je verkoopt een schoenen. Of weet ik veel wat. Iedereen is gelijk, joh.
0: Ja.
1: Weet je, en dat vind ik wel leuk. Er kan niet op hier wapen, Lloyd. We hebben het over het concept, trouwens. Mensen die denken van, is op kabat jijga. Ik kwam een aantal mensen tegen. Laat ons zeggen, een stuk of 100 mensen heb ik gisteren gesproken. Ik overdrijf niet.
0: Nee. 100 to 100. Maar Miller, hè?
1: Dus 100 en die heb ik zeker gesproken, minimaal.
0: Ja.
1: Eventjes kort een babbeltje gemaakt, want je kunt niet heel lang praten, toch?
0: Ja.
1: Omdat concert beetje leeg. Concert weergaloos. Die artiesten weergaloos. Gunwanke selectie weergaloos.
0: Ah.
1: Oude nummers, nieuwe nummers. Super gevarieerd en je verveelde geen moment. We hadden ook hele leuke tussendingetjes, Lloyd erin.
0: Tussendingetjes? Toch? Hoe kon je dat? Tussendingetjes?
1: Onverwachts.
0: Oh,
1: we hadden een Marokkaanse zanger, toevallig.
0: Ja, ik zag het, ja. Hoe ga je Shahrukh Khan ke gaan doen acteren?
1: Rabne Banai Jodi.
0: Ja.
1: Dus die man...
0: Ja. Bol.
1: Na angetu toe batial, hè?
0: Ik...
1: Nou, wat toe bichwa me batial, toch, Lloyd?
0: Ham toch batial. Kade, ham is spang lage batial. Ham is spang lage, toch? Ham is bimaal lage kushbole, toch?
1: Angetubol.
0: Dus ik heb op socials gezien, of Facebook gezien. Dus die man begon eerst met een hamneekontje keren te haar.
1: Een soort alaap, ja?
0: Ja, alaap nou, kebol, ja. En daarna begon hij met een nummer te... Hé?
1: Ja, dat verwacht je niet, toch?
0: Nee, inderdaad.
1: Dus was hij goed?
0: Hij was goed, maar dit was niet gepland.
1: Niet gepland. Dus dit soort spontane dingen fietsen wij erin.
0: Ja.
1: Lloyd, echt waar. Kippenvel.
0: Ja, man.
1: De hele zaal ging helemaal los.
0: Ja.
1: Helemaal.
0: Ja.
1: Kooi Adminara Hassalwame die niet los ging op dat moment.
0: Ja.
1: Ik had Jar Admin. Je moet voorstellen wat er dan gebeurt in Meervaart, hè?
0: Ha.
1: En iedereen gillen en meedoen en applaus en wauw en... Een orkaan, echt wel een orkaan van geluid.
0: Ja.
1: Dus die man wordt geïntroduceerd. Nee, Suruse betaal.
0: Ha, Suruse betaal.
1: Die halverwege betaal.
0: Nee, Suruse betaal. Kijk, ze Suruse
1: betaal. Mij moeilijk.
0: Koffie aan, hè?
1: Ja, koffie aan bij mij. Aan chocomel, mij sorry.
0: Chocomel, oké.
1: Okay. Koffie, chai, chocomel.
0: Koffie, chai, chocomel.
1: Kan je aan chocomel, pili, trouwens. Ik hou van Tori's praten, toch? Ik hou van verhaaltjes vertellen.
0: Jij bent Tori-man.
1: Ja, ik word chota larka, maar lekker dat die dan, hè?
0: Ja.
1: Ik vind dat leuk.
0: Ja.
1: Om verhaaltjes
0: dat kennen
1: te vertellen.
0: Dat kennen we van jou.
1: Ja, ik heb zoveel verhaaltjes aan mijn kinderen verteld dat ze op een gegeven moment dachten van, pa, hou op. Weet je? Nee, jij met al je verhaaltjes steeds. Dus tot aan irritatie toe bijna. Dus die Tori, Suruse wat hij, toch? Tanto, tapto follow kar paiga
0: admi. Tapto, John admi na gaila hai. U boli ga, ay, kai chon kunchi yo ham miss kar dali. Ma bol, ha.
1: कॉफी एंड चाय में हम लोग फोर फोर बताएला चीजवा हम लोग प्रीत पांगी
0: बताएला हो गेले त हम लोग कौन बताए सके का भेला
1: दस ऑफ गिव मेंट मोड द शो बिगिन हां कॉर्ड दैरफॉर कम द डायरेक्टर फ्रॉम द मेयरफार्ट बिने met twee artiesten. Eentje ken ik. Eentje ken ik, want daar heb ik leuke dingen mee gedaan ook. In het verleden al. Een Andalusische muzikant. Dus die kwam binnen. Oudere man. Geweldige muzikant. Maar hij neemt nog iemand mee.
0: Otja.
1: En ik denk van Ikeba. Dus ik word voorgesteld van Aaj. Aaj, Hamluk Batjaila Zondag. Vandaag heeft hij een voorstelling in de Meervaart.
0: Ja.
1: Ridouan. Dus hij zegt van dit is een geweldige zanger. Ik praat 10 seconden met hem, Lloyd. Hij kon geen Engels, nauwelijks Engels. Dus ik moest in goed Marokkaans met hem praten.
0: Doe dan in Marokkaans of jij?
1: Maar ik bonjour, bonjour. Nee, dus. Ja. Maar na 10 seconden, ik hoorde die man zijn stem.
0: Ja.
1: Bij het praten alleen. Trouwens, Hamar stem wat je zit om.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dus
1: ik hoor die man zijn stem. Ik hoor dat die man zijn concert stijf uitverkocht is. Aatje. En ik zeg binnen 10 seconden zeg ik van hé, dan moet jij even straks een paar minuten on stage. En een nummer zeggen. En hij zegt meteen geweldig.
0: Challenge, ja.
1: Want ik hou van Bollywood muziek.
0: Ja, geweldig.
1: Dat was de boodschap. Dus op een gegeven moment hebben we dat erin gegooid. Ha. Toen hebben we de directeur van de Meervaart met Sudhir natuurlijk on stage. En toen hebben we die man aangekondigd. Is hij gekomen, begon hij daarmee. Publiek helemaal flabbergasted. En echt, geloof me, het was een hoogtepunt van die avond. Ja. Ongepland. Ongepland kwam er zo'n hoogtepunt.
0: Ja.
1: Het was één van de hoogtepunten. Laat hem mooi zijn, er waren meer hoogtepunten. En op een gegeven moment begint die man dat nummer te zingen. Niet geoefend, niks, hè, Lloyd?
0: Ja, en Mumbai Beats speelde een beetje mee, maar hij zong gewoon alleen. Sing-along was het eigenlijk. Het was geweldig, hè?
1: Niet normaal, die man zijn stem.
0: Ja.
1: De vibratie, de... Hoe noem je dat, joh? De tremble.
0: Yeah. Hè?
1: Dus die trilling in zijn stem.
0: Yeah.
1: Bij het zingen. Ongeëvenaard. Ik zeg het je eerlijk. Yeah. Han muziek lief, ja, Barbati. Ik hou van dit soort dingen. Ongeëvenaard.
0: Nou,
1: zijn uitspraak kan altijd beter natuurlijk. Maar goed, die man is geen... Maar die beelden die komen binnenkort.
0: Ja.
1: Yeah. Vias gaat ze nog in elkaar steken.
0: Ja, ja, ja. En dan kunnen ze op ons YouTube kanaal bekijken. Hè?
1: Ja, dus het is een kort fragmentje, maar het is... Echt genieten. En zo waren er heel veel momenten, Lloyd.
0: Oké, Dubbelera waren veel hoogtepunten. Maar nog een paar dingetjes wat je opgevallen is. Wat jij leuk vond naast deze natuurlijk. Orkoestra.
1: Persoonlijk. Hè? Kijk, iedereen heeft eigen voorkeuren. Hè?
0: Ja.
1: Maar als je plotseling een nummer van Noor Jahan hoort.
0: Ja.
1: Als je een nummer van C.H. Atma hoort. Als je Seigel hoort. Ja. Als je, weet je, dus diezelfde zangers die we hadden. Die deden dat. We hadden een jonge man daar, Ayaan. Hij heeft echt de show gestolen.
0: Ja.
1: Jonge man, act en acteren en meedoen en dansen en op de grond liggen bijna. En echt. Entertainer.
0: Ja.
1: Vond het leuk. Moshmi was geweldig, fenomenaal. Die zong al die vrouwelijke parts, maar dan zong ze plotseling Noor Jahan, inderdaad. Plotseling zong ze Shreya Ghoshal, plotseling een Kavita Krishnamurti. En ze deed het allemaal voortreffelijk.
0: Ja.
1: En Shekhar Kumar zing dan op een gegeven moment Kashmir Wade.
0: Ah, geweldig. Kippenvel,
1: Lloyd. Echt waar, kippenvel. Mijn vrouw zat naast me en die zei meteen tegen me...
0: Toen had wat geleden op een
1: Ham nee niet uha, maar wel pakken die straks. Oké, pakken jullie. Maar in ieder geval verstrengeld. Dus als je van elkaar houdt. Als je van elkaar houdt, Lloyd. En zoiets komt voorbij.
0: Ja.
1: Dan moet je niet stijf blijven zitten. Na
0: ja. toch, na toch.
1: Toon je emotie, toon je liefde.
0: Ja.
1: Je moet niet als een hark daar blijven zitten. Weet je, je bent toch geen ijskoude machine? Doe je Hindustani wat een jaar. Hamlok Pjaar Pejila, Lloyd.
0: Ojito.
1: Pjaar Hamlok in voeding. Dus. Dan zingt die man dat, zegt mijn vrouw tegen mij meteen op dat moment.
0: Ja.
1: Kun je ervoor zorgen dat dit nummer als eerste wordt gemonteerd straks? Dus, en online wordt geplaatst?
0: Nou, ik hoop dat al die nummers of al die videobeelden heel snel op onze YouTube-kanaal van Ujala komt.
1: Het ligt allemaal op het bordje van Vias, hè, mijn zoon. Dus, de jonge man is overbelast.
0: Overbelast,
1: dus,
0: in ieder
1: geval. Dus binnenkort, Lloyd, ik kijk Gojhalak, Hamlok Sunabe.
0: Ha.
1: Maar het is veel leuker eigenlijk. En ik snap dat. Ik kan je zeggen, Bolliar. dat ik dat elke keer moet uitleggen zou niet moeten. Lau Aizen, Bolly.
0: Nou ja.
1: Maar het is zo leuk om zo'n evenement live mee te maken. Jongeren onder ons, maar ook wat ouderen. Besteed er aandacht aan. Natuurlijk moet je kinderen overal naartoe meenemen. Natuurlijk moet je kinderen opvoeden. Maar dit hoort ook bij de opvoeding. Het Hindoestaans zijn, die Hindoestaanse cultuur. Die liedjes waar ze ook naar luisteren. Ik weet het 100% zeker. Ze hebben een Spotify-list. Ze hebben daarin Ed Sheeran. Ze hebben allerlei andere
0: Hindoestaanse nummers
1: erin.
0: Zitten er absoluut.
1: Maar die Hindoestaanse nummers hebben ze ook.
0: Ja.
1: En die kinderen gaan het geweldig vinden. Ja, echt waar. Kom met je kinderen en je gaat zien hoe je als gezin geniet. Dit zijn evenementen die je niet mag missen. Dit hoort bij de opvoeding. Dit hoort bij het genieten met elkaar. Bij momenten creëren met elkaar, Lloyd. En ik, Hamnabati onderwijsdeskundige, Hamnabati opvoedingsdeskundige, moet ik zeggen. Maar mijn oproep is echt aan ouders, maar ook aan jongeren. Kom mee met elkaar en maak er een feestje van. Beleef dit. Dit is echt fenomenaal, is echt geweldig. Gisteren daar ook, hè, Lloyd. Helemaal spang. Iedereen, maar werkelijk iedereen. Ik kon admin naar Hadjo of Aurat naar Hadjo en mij al bolis van ietsje juana mooi of ietsje juana mooi. Nul.
0: Yeah.
1: Wij Hindoestanen houden van feesten. Wij Hindoestanen houden van kwaliteit feesten.
0: Yeah.
1: En dit geven wij daar.
0: Maar Kabel, Hamloke pauze bij Lambachara. Een uur lang kun je dan lekker met elkaar praten.
1: Het vliegt voorbij, hoor.
0: Het vliegt snel voorbij. Het gaat echt heel snel. Maar het geeft wel een beetje ruimte om even met elkaar te praten. Even tories. En na het concert kan je ook natuurlijk in de foyer ook praten. En napraten en drinken of wat dan ook. Mensen blijven ook hangen.
1: Je haalt een belangrijk punt aan, Lloyd. Hamlok 7:15, hamlok scholti kwari. Ik ga het je vertellen.
0: Maar zo, wacht even. Voordat we op een kanya zo doorbatteren.

0: Was niet gespeeld hoor, was niet gespeeld.
1: Dat was niet gespeeld, maar Camarena Kule.
0: Oeh, Hamlok Sari.
1: Ja.
0: Hamlok Fassi hoor ik jullie hoor.
1: Ja, maar dat was wel leuk.
0: We kunnen twee dingen doen. We posten dit of we posten het niet.
1: Maar dat was wel leuk om te zien van, hé, hey, iets wat heel erg interessant. Maar goed, ha.
0: Natuurlijk, ja, dat kan de beste overkomen. Zelfs Sudhir en mij kan het overkomen. Hamlok Moiti karke, hossel karke wapen, hè? Ik wil film om leuk soortje banade. Maar ja, het is part 1 en part 2 geworden. Terwijl maar goed, het één film had moeten
1: zijn. Je bent vanaf 7 uur start je dus de show, het concert inloop. Ja.
0: Kwart over 7 zou de inloop zijn.
1: Ja.
0: Maar 6:30 stonden er al mensen daar bij je.
1: Het na vroeg.
0: Echt waar. Dus toen hebben we gezegd van, kwart voor 7 komen jullie maar alvast binnen.
1: Ha, toch?
0: Ja, de show zou 7:45 beginnen.
1: Ha.
0: 8:05, dus 20:15. En de show is begonnen om 20:16.
1: Oh, nou, ruim op tijd. Precies op tijd.
0: Wij kunnen het. Ha. Echt waar. Hindustani Jamluk Mangila, dat kunnen we onszelf ook nog beter maken. Nog meer verbeteren.
1: Ja.
0: Geen wanklank, ekkolerai, jagera. Nul, helemaal nul. Ja. Alleen maar lachende mensen. Alleen maar. Het kan, het kan. En wij bewijzen het keer op keer, Lloyd, dat het kan. Met elkaar. En iedereen is super blij naar huis gegaan. Mensen die nu denken van, ja, maar is op kontje over wat jij gaat. Maar ja, jammer dat je er niet bij was. Volgende keer moet je er wel bij zijn. En al die mensen die erbij zijn geweest, mocht je nu luisteren, stuur even een WhatsApp naar Lloyd. Want Lloyd naar de Hakalia om muzieker deze ba.
1: Hem de hele muzieker leken, ja.
0: Maar ook heb het aan de toelong, kan je zeggen.
1: Trouwens,
0: Lloyd.
1: Kontje to mijnbele, kontje to mijnbele.
0: Dus 100 mensen minimaal gesproken, toch?
1: Ha.
0: Minimaal. 100 keer. Ik wil mevrouw Raha. Boy, een bulgeli na moacha. Sorry hoor, mevrouw. Ham Janila, toe vaste luisteraar bij de Ujala Radio, oké? Maar die mevrouw heeft me echt naam patas op kuch batais, maar een bulgeli op dems, hè? Maar dat ligt aan mij, dat ligt niet aan die mevrouw.
1: Ha.
0: Die mevrouw had 5 euro meegenomen.
1: Boy, de
0: voor mij. Hamar gaat hij.
1: Ha.
0: Voor die boete van mij,
1: voor die boete? Ja, nee, ik snap
0: die
1: het.
0: Kwam niet met 1 euro. Nee, die kwam niet met 2 euro. Die kwam niet met 4 euro. 5 euro.
1: 5 euro aan
0: Hamboli de klant. Hamboli mevrouw, ik behoed jadaba. Ik wil het niet.
1: Dat doe
0: ik
1: eigenlijk.
0: Nee, weet je wat zij heeft gedaan, die mevrouw? Ja. Zij heeft het echt in mijn zak gestopt. Ik had de Colbert aan. Hamar agua ke jebia me udaar deze verplicht. Ik dan netjes een fouwkerke, een biljet van 5 euro. Hoe lief wil je het hebben, Lloyd?
1: Hey, zo'n ham zo zit ik niet nooit ook een natcha, maar het ook een min oudcha.
0: Bahut Jorier. Hamar, kan je zeggen, reputatie? Nee. Ja, reputatie was oké. Ik heb het wel opgevijzeld, hoor. Dus mensen die me niet kenden vroeger. Zo naar het niet in het raad herminat. Die dachten van, ja, deze man is misschien een beetje afstandelijk. Of
1: ja.
0: Mijn vrienden wisten wel.
1: Contact, oogcontact naar kregen.
0: Gammend of arrogant.
1: Arrogant, of,
0: mensen hebben een beeld soms.
1: Ja.
0: Maar mijn vrienden wisten het altijd. Weten het altijd.
1: Ja.
0: Beter. Alleen, ik heb het wel opgevijzeld, dat hoor, Lloyd. Ik ben nu aaibaar. Mijn aaibaarheidsgehalte is nu gewoon een tien geworden.
1: Nee, maar Sunwalo, het is echt waar. Ik heb het ook zelf meegemaakt. Hambir Heli, Brazzaves Mir Heli. En mensen komen ook naar mij toe natuurlijk. Maar de meeste uit Miawe hegen Anand Khati. Oezap Khoja he Anand. Waar is Anand? Waar is die man? Waar is die man van de koffie met zijn slurp? Ja, jouw bijnaam is eigenlijk koffie geworden eigenlijk, hè?
0: Nou, nee, dat is niet waar. Wel een C. Koffie, chai, Chandrika C. Dus weet koffie, je hoe chai. Respectvol mensen zijn, Lloyd? Echt waar. Ja. Dat vind ik zo leuk. Dus oudere mensen ook, hè, die zeggen gewoon, bent u meneer Chandrika C?
1: Ai.
0: Vind ik gewoon zo lief. Echt waar. Ja, maar je kunt ook zeggen van, ben je Anand? Kan je ook zeggen, toch?
1: Ja.
0: Maar zo respectvol. De i-Hindustani ke sabhyata hai, Lloyd. Ik ben daar gewoon trots op. Ik ben echt... Hamme bolie go vragen leek chalek tam Hindustani ke vragen leek chalek ben. Echt waar.
1: Ja.
0: Ik ben daar gewoon trots op. Trots. Aur jo nadmi idhar udhar rommel karega, hey, bhaiya, choru sab cheez wan. Acha cheez se bezig raho. En geniet van het leven.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, gelukkig.
0: Dus van die 100 mensen die ik tegenkom, een paar leuke tories, kleine tories.
1: Ja, boel.
0: John Hamayato is sponsor.

0: हम लोग यहाँ पे दिखावे की हम लोग कैसे क्राबू के मारी रहे हम लोग के धीरक बुत मिल सके
1: ना मछली मारे मखवेल दहुसो मखे कहीं क्राबू मारे मछली मखे वेल मारे
0: सुना दी क्राबू है ओके को जान है यार
1: ओ या अच्छा ठीक है हम समझ गए तू फे खतारिस बातें फे खनेस लॉइड तू अपने राक्षस बातें
0: अच्छा सुन बता
1: ओके okay, तोरी एन तोरी एन
0: तोरी को तोरी बताओ हाँ
1: दोस एक बंदी दी मनेर से नाम फरखेता दी मनेर गा देसे वीक वेल एप स्टूरे लॉइड Maar hij woont in Rotterdam.
0: Rotterdam
1: is een hele grote groep.
0: Oké, maar voordat je met die tories begint, kaas uit Milan Waren hier in Amsterdam.
1: Oh, bij Thailand ook, wacht nou. Ik ga zo meteen naar Eindhoven toe. Want die meneer luistert ook. Die meneer, maar we gaan eerst naar Rotterdam.
0: Rotterdam.
1: Dus een hele grote groep, leuke groep, spontane groep, heel gezellig bij elkaar aan een tafel in de pauze. Ik loop daar langs, die meneer spreekt me aan. Bent u meneer Chandrika Singh? U bent toch meneer Chandrika? Ja, natuurlijk, weet je. Dus dan. हम अपफल हो चलो
0: एक बहनी हूँ से यो हर के ना
1: हमारे यहाँ सुग्घर हम बात सुग्घर एक बखेदर एक दिन तो खलोप एक बखेदर एक हस्त्रक्ष दास में
0: ब्रेलवा पहन ले रहे कि ना ब्रेलवा पहन ले रहे
1: पता ना है सोना ब्रेलोल मारू के चले ला हम आर्टिस्ट बात यार हम आर्टिस्ट घर चले ला तो नहीं मा मधी मैंने स्पीक में आन हेले हेले लीफ मान En hij zegt tegen mij van ik ben puntje puntje, en ik woon in Rotterdam, maar die Tori ken ik wel. Die, hè? Dus hij zegt tegen mij, maar ik hoor bij de grootste taxigroep van Rotterdam. Zoiets vertelde hij me. Dus Rotterdam met een taxi groep.
0: Zo naar reclame naar beneden, want ik reclame aan beneden. Ik heb een directie bedaard.
1: Oké, je wordt op de vingers getikt. Ja. Nee, dus die meneer hoorde bij een of andere groep van taxichauffeurs. Obole sap Hindustani ke taxi John wat chalega. John Hindustani chalavega. Chahe John passagier bitter avega. Chahe bakra. Chahe kafri. Chahe turku. Chahe marokkan. Chahe je. Ujala Radio staat aan. In alle taxis van Rotterdam staat Ujala Radio aan. Zegt die man nog erbij, hem Rotterdam kebati, maar Ujala baralba sap taxi me. O tu jai ke checker sake ga loit?
0: Checker sake na?
1: Dus tu jai Rotterdam aaj? Panchogu taxi tu bestel kar.
0: Maar Hindustani ke taxi, hè?
1: Wel Hindustani ke chauffeur.
0: Ha.
1: Het deed me goed om dat te horen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar gewoon spontaan, heel leuk. Die man zei, joh, iedereen van die hele groep staat op Ujala afgestemd. En waarom? Kwalitatief radio. Kwalitatieve radio.
0: Ja.
1: Dus kwaliteit hoog. Kwaliteitsradio, sorry. Sound perfect.
0: Ja.
1: Want ze hebben allemaal nieuwe auto's, toch?
0: Ha, ha, ha.
1: Al die taxijongens hebben nieuwe auto's.
0: Ja, ze luisteren via DHB natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Dus dan heb je weer je sound hebben. De liedjeskeuze. Niet alleen maar geswam.
0: Ja.
1: Zomaar. Maar fileberichten, nieuwsberichten, weerberichten. Sapkoets professioneel.
0: Ja.
1: Dus die man was zo blij mee.
0: Ja.
1: Oké, dat doe ik aan kijken. Kan kijken, Miela. Nou, ik loop verder. Op een gegeven moment kom ik bij de bar. Staat er een meneer en een mevrouw. Die spreken me aan. Hetzelfde verhaal een beetje. Ujala, koffie en chai, et cetera, et cetera. Vertel die meneer me direct hè, uit zichzelf.
0: Ja.
1: Van ik ben rijschoolhouder in Eindhoven.
0: Eindhoven, man.
1: Die mevrouw komt erbij. Bole hamar auto me sabere ujala bar jaiga.
0: Ha.
1: Dinua bar ham les deila, chahi John Leerling rega. Exact hetzelfde verhaal, hè.
0: Ha.
1: Chahi John Leerling, chahi John Volk. Ujala blijft aan.
0: Ja.
1: O raad ke boete hega pas auto wahamar, dan gaat ujala pas uit daar in de auto.
0: Mooi is dat, mooi is dat. Maar,
1: dus geweldig. En een andere tafel, iets verderop, staat er ook een groep uit Eindhoven.
0: Arre?
1: Dus ik heb toen aan deze meneer gezegd, van zoon, toen ik
0: hele
1: uit Eindhoven.
0: Geen Hindustani rehenga.
1: Ah joh, Hindustani ke fan waham lokje bayar, jabar jabar. Dus ik zeg aan die meneer, van zoon, chal, aan die tafel daar, dan laat ik jullie kennis maken, Eindhovenaren onder elkaar.
0: Uiteraard.
1: Hoe leuk wil je het hebben? In Amsterdam maken ze kennis met elkaar.
0: Ja.
1: En alleen maar, Ali, echt zo leuk, Lloyd. Ik zit er helemaal vol van.
0: Ja, ik hoor het. Ik hoor het. Ik hoor het helemaal. Je bent er helemaal vol van.
1: Boy.
0: Heb je chocolade al? Wil je dat geluid van chocolade laten horen of niet?
1: Nee, vandaag niet.
0: Nee,
1: kijk toch. Ah, je chocomel, wat wacht iets al uit. Denk je toch? Of dit kan. Nee, dit kan ik niet slopen. Dit is niet. Ajgarbaraige koffie en chai. Maar het is ook geen officiële koffie en chai vandaag.
0: Het is vandaag geen koffie en chai. Het is een middagshow op de zondag. Omdat wij natuurlijk heel blij zijn met het concert van gisteren. John Caniara, haar meervaart meer. Het was een uitverkochte concert. Het was een hele mooie avond. Hè?
1: Dames en heren, sunewalo. Priye bhaiyo bhaino. En dan gaan we nu naar het nieuws uit Suriname.
0: Toch is zijn naam keer nieuws. Dan meer zal ik geen vakantie. Maar volgende week...
1: Hoe kan hij op vakantie gaan? Terwijl wij hier op hem wachten.
0: Ja, natuurlijk. Maar vanaf volgende week hebben we een correspondent uit Suriname. Dus hij moet zijn naam direct. Vers van het jaar.
1: Ik geef je zo'n naam dekken, Robby.
0: Eerst heb ik toestemming, maar ik...
1: Dat kan toch niet?
0: Nee, dat kan niet.
1: Oké, Jai, hoor, je gaat van maandag tot en met vrijdag, zaterdag. Maar je kunt niet zondag op vakantie. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Je kunt niet zondag op vakantie zijn.
0: Nee.
1: Ik kon het maar zeggen, ja.
0: Het kan gewoon niet.
1: Nee, Surinaams nieuws. Ik ga er niet naartoe, maar wel heel veel herinneringen uit Suriname natuurlijk. Leuk. Ja. Gisteren ook weer on stage en dan zit je daar, denk je, wat leuk. Dit waren nummers die ik ooit in Suriname hoorde.
0: Ja.
1: En dan hoor je het hier live on stage weer.
0: Ja.
1: Hoe mooi wil je
0: maar
1: het hebben?
0: Waar denk je dan aan?
1: Het is nostalgie, hè? Het is herinneringen die bij je opkomen.
0: Ja.
1: Van, Pailem lo kaparado, wat is zijn naam, hè?
0: Ha.
1: Sommige mensen hadden Wasuma. Je kent dat, denk ik, toch? Wasuma,
0: ja, ja. Zo'n ding waarop je dan met de hand je kleren was, toch?
1: Juist. Voor de mensen die niet weten wat een wasuma is.
0: Wasuma.
1: Dat is een houten ding met ribbeltjes.
0: Ribbeltjes,
1: eraan,
0: ja.
1: Geribbeld.
0: Ja, ja.
1: En dan moet je met je kleding er overheen gaan.
0: En dan
1: wordt je kleding gewassen. Ik heb een soort jukanje in de jabarraha. Zeg je de hele dag zo boep doen.
0: Maar.
1: Dus als je geld had je een wasmachine, denk ik.
0: Ja.
1: Als je iets minder geld had je misschien een hulp in huis die dat kon doen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Maar de meeste mensen deden het zelf, hoor, Lloyd. Dan hamlok zondag keer, mijn zussen en ik, dan hamlok wapen kaprajait hobe toch?
0: Ja.
1: Baharua. Toch ook Baharua mee? Baharua, Tainua mee.
0: Ja,
1: had je een plekje.
0: Ja.
1: Toch? Dan ging je wasuma klaarleggen, ging je een tijl klaarleggen.
0: Ja.
1: Dan ging je met je kleding in die tijl.
0: En je had geen warm water in. Met koud water wordt het dan gewassen. Ja,
1: ja, maar Suriname is het warm dus. Hey.
0: Ja.
1: Hey, dus dan moet je met je kleding over die wasuma gaan. Hè?
0: Ja.
1: Vloep. En dan haal je hem eruit weer. Dan moet je het afspoelen volgens mij.
0: Je moet hem
1: dan
0: wringen. Je moet hem wringen en dan hangen.
1: Hij gaat ze wringen. Je doet je een pakrito.
0: Ja, nu je dat zegt. Inderdaad. Vooral je op barca of een laken. Dan moet je met z'n tweeën dan draaien.
1: Anders kun je niet wringen.
0: Ja.
1: Dus ik moest vaak vasthouden of draaien.
0: Ja.
1: Die andere dingen vond ik niet zo. Maar dat wringen.
0: Dat vond je wel leuk.
1: Ja, maar ik vond dat leuk. Gewoon draaien toch. Is een spelletje. Dus dan ging je met z'n tweetjes zo draaien. Maar dan was je uren bezig, maar op de achtergrond, Lloyd, stond de radio aan.
0: Ja.
1: Want zonder radio geen leven. Echt waar, zonder muziek.
0: Nee, radio waren gewoon.
1: Ik snap niet hoe mensen kunnen leven zonder muziek. Ik snap het gewoon niet.
0: Nou, ik kan niet ham zonder muziek.
1: Bij
0: mij is het constant muziek, dus ja.
1: Ham op een garwa me aila, Lloyd.
0: Ha.
1: Otome sowieso beetje. Ik moet muziek hebben op dat. Moet.
0: Ja.
1: Anders koet je herhaalbaar, maar.
0: Ja.
1: Het moet, maar ik vind dat heel gezellig, joh, op de achtergrond. Maar ik ben zo opgegroeid. En ik denk, de meeste Hindustanen, met muziek opgegroeid. Dan stond Radhika of Rapar. Eén van die twee stations stonden aan.
0: Ja.
1: En ik ben zo opgegroeid als klein kind. Dus dan zondagmiddag was doen. En dan had je Rapar. Ik vond Rapar leuker. Als kleinkind, puur vanwege de techniek, omdat de audio beter was dan van Radhika.
0: Ja.
1: Radhika zat toen volgens mij op AM-band en Rapar was overgestapt op FM-band.
0: Ja.
1: Zoiets was het, hoor.
0: Ja, oké, dat weet ik niet.
1: Ik vond de techniek leuker en beter.
0: Ha.
1: toen al, hè, als klein kind.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar was ik daar al gevoelig voor.
0: Zij waren van, veel beter. Tja, hij was een keer heel uitzend uren naar Raha, maar ze maken wel mooi.
1: Raha,
0: oh ja, was dat zo?
1: 24-7, oh, ja. RP International heette dat ding.
0: Oké.
1: Rapper.
0: Ja.
1: En die omroepers vond ik ook fantastisch daar.
0: Ja.
1: Hè? Die broers en neven en ik weet niet wat allemaal. Het was één clubje.
0: Ja.
1: Maar geweldig.
0: Aha.
1: En dus daarmee ben ik opgegroeid, Lloyd.
0: Hmm.
1: En dan hoor je die liedjes nu weer zoveel jaar, 100 jaar later.
0: En dan ga je en dan
1: in
0: ga
1: Amsterdam,
0: je, 100
1: in de
0: jaar, 100
1: van
0: jaar later. Hè?
1: Dan ga je gedachten toch even
0: dan
1: terug.
0: Dan ga je wel even terug naar je
1: jeugdjaar. Maar hoe mooi is dat gevoel? Hoe leuk is dat?
0: Ha,
1: weet je?
0: Bood mooi gevoel, hè?
1: Ah joh, geweldig. Maar met elkaar dan je dos die zingen en afsluiten.
0: Ja.
1: En, wat
0: standaard,
1: een feest, wat
0: standaard,
1: een feest, joh.
0: Standaard.
1: Leuk, echt waar. Dan heb ik het over Nizam niet eens gehad. Ik heb het over Boyke niet gehad. Ik heb het over Orke Rahayar, Ayan Raha, Moshmi Raha, Shikhar Raha. Ah joh, wat een avond.
0: Ja.
1: Maar we gaan binnenkort weer een evenement hebben, Lloyd.
0: Ha, Ohega, die komt er heel snel aan. Dat is op 1 november, zondag 1 november. Dan ook weer in de Meervaart. Over Hamrin Jan Hega Shamke wordt vanaf half vijf of zo start het. Diwali Festival, Festival
1: Ooit
0: of Lights.
1: Ooit takli het chamoy zet chaloy.
0: Half vijf ze inlopen. Diwali Festival of Lights. Natuurlijk hebben we in het hele land hebben we natuurlijk Diwali evenementen. Maar Hamlokje liggen hier zondag 1 november. En met een met Oha Hambatadi Tulungse. Met Avishkar. Maestro Ronnie Bikhari. Kaai ook een namo tu kable ukardeo hega.
1: Nou, nou heb ik haar hier dan, ja.
0: Nee, toch? Ik haar hier dan, ja.
1: Maar ook een namoa badal dekho, jammerlok. Ook een namoa badal dekho. Trouwens, dat was ook leuk, hoor, Lloyd. Ik ga van de hak op de tak, natuurlijk. Weet je wat ook leuk was?
0: Ha.
1: Al die artiesten die daar waren, allemaal bijna.
0: Ja.
1: Nou ja, bijna, bolja, allemaal.
0: Ha.
1: Allemaal Ujala Radio fans, hè?
0: Ja.
1: Letterlijk weten ze die radio per kontje, jammerlok, bolli kontje na.
0: Ja.
1: Letterlijk. En dat is ook leuk om te zien. Boyke Datadin bijvoorbeeld. Geweldige vent.
0: Ha.
1: Slimme jongen, slimme man.
0: Ja.
1: Alleen maar Ujala.
0: Ja.
1: Hoe letterlijk betaal ik je Lloyd? Hij zei, is dat hij zei, dat hij die man is autoliefhebber, dus hij heeft een hele mooie auto.
0: Oh ja, kon dus autootje laden.
1: Reclame hoe jij.
0: Oh, reclame. Ja. Even Diwali Festival of Lights begint om 2:30 is normaal met een Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna 3:15 tot 4:15 hebben we Diwali fakkeloptocht gratis mee. Toen een keer fakkelsmiliga. En deelname is natuurlijk ook gratis. Hè. Startpunt, eindpunt, Hega Meervaart. En vanaf 4:15 hebben we Diwali Braza Foyer. Ook een met elkaar aan het Diwali Braza Foyer.
1: Abneem hem ook Milabe.
0: Oh ja.
1: Abneem hem Milabe. We gaan elkaar een Shub Diwali alvast toewensen. We gaan kletsen met elkaar.
0: Ja.
1: We gaan elkaar een Braza geven. Allemaal in de Diwali mood.
0: Oké. En dan precies kwart voor vijf begint dan Diwali Concert 1. Daarna hebben we een Vega Intermezzo van Ujala. En vanaf 6:30 dan Diwali Concert Part 2. En daarna, ook er baat mee, vanaf 7:30 tot 8:30 hebben Shub Diwali Wishes in de foyer weer. En ja, we zien elkaar daar. Is toen wel. Ja, ik hoef niet veel te zeggen. Or, ham toen ze betade, ki i concert met Aiga Sanjay Jodha. En Sanjay Jodha, Abekard Ganah Mokrosuname, Mausmibu Roy is er weer, Indru Neel Roy is er. En dit keer hebben wij Ravinder Singh Biddy. Dan mag jij wat zeggen.
1: Ravinder Singh is een hele aparte zanger, vind ik altijd.
0: Altijd.
1: Hele lieve, leuke jongeman.
0: Bahut acharmi.
1: Niet al te bescheiden. Maar dat hoeft ook niet. Als je van jezelf weet dat je heel goed bent, hè, dan hoef je ook niet te bescheiden te zijn, toch? Maar een hele lieve, leuke jongeman.
0: Ja.
1: Die we graag erbij hebben. Na lange tijd is hij erbij. We hebben trouwens, en Lloyd.
0: Nog
1: een kers op de taart, hè?
0: Ja. Mag ik wel een keer van de...
1: Natuurlijk.
0: Toen kan je ze bolden.
1: We hebben uit Suriname Satyam Matadin.
0: Satyam Matadin, erg populair ook. Satyam Matadin, die is er dus ook. Kan je toch kabelen Satyam in je Ujala Laisake?
1: Nou, we hebben al langere tijd contact via Riaz Ahmad Ali van Yadgar Orchestra.
0: Ja.
1: En Riaz souffleert mij af en toe. Riaz vertelt me af en toe van Sunna, dit is een hele goede artiest op dit moment in Suriname.
0: Hoe souffleer nou, krijg ik? Kon je bedoelen, krijg je souffleer krijg
1: Boy, een boel jij laat soms op ka, maar jij laat bij.
0: Sunna, dan is het haren woord met boel jij, maar het
1: is niet zo. Hamar kanoa met daar de
0: weg.
1: Hamar kanoa met daar de weg. Rias is een geweldige muzikant. De allerbeste muzikant uit Suriname.
0: Wanneer komt hij weer naar Nederland?
1: Hij laat ook me weten, zodra hij het weet. Bij Patana, maar zodra hij het weet, dan... Sunna, maar geweldige muzikant. Rias en ik kennen elkaar.
0: Yeah.
1: Rias en elkaar kennen elkaar toen Rias, even mooi zijn soortje, 1992 kebaat baloid. Toen waren we een jaar of 22 of zoiets. Oesamai kebaat ba. Vanaf die periode kennen we elkaar.
0: Oh, yeah.
1: Way back.
0: Dat is heel
1: lang geleden. Maar toen al was hij een virtuoos.
0: Ja. Yeah.
1: Toen al heeft hij een eerste concert voor mij gedaan.
0: Ja.
1: Trouwens in de Meervaart, 1992.
0: Oh, ja.
1: Nationaal Hindustan Songfestival, 1992. Sunewalo, ik loop al heel lang mee. Als kleine jongen had ik dat toen al georganiseerd. 1992.
0: Boy.
1: Way back. Een beetje hoortar, je hebt Colbert hem mee naar haar jaar.
0: Nee. Colbert naar haar. Dat
1: ik ook Colbert naar haar. Ik ga broeku. Nee, dus Oesama ik heb gehad. En toen heeft Rias de begeleiding gedaan van dat evenement. Dus vanaf die tijd, maar Rias vertelt me dus af en toe wel. Van i-zanger wa of i-zangeres wa bahut jabarjast ba isait. En op dit moment is Satya Matadin een van de toppers.
0: Ja.
1: Dus die halen we erbij.
0: Ja.
1: Op een Diwali. Toen aie zo'n wel. Toen aie, geniet carrière. Ik heb mijn aie. Toen aie per waar ke zat aie. Aie
0: op
1: een lurken ke zat aie. Mijn bab ke zat aie. Phua, mousi. Sab ke batoor ke leie. Hoe leuk is het.
0: Phua or mousi.
1: Wordt super gaaf.
0: Phua or mousi. En kaarten zijn.
1: Phua, mousi, mami.
0: Kaarten.
1: Or hamna niet keken.
0: Ja, ja. kaarten vanaf €15 zo'n wel. En je moet er wel snel bij zijn. Want Ujalaki, dit naar concert Hovega, die raken snel uitverkocht. Dus wacht
1: je naar kinie. Toen je het niet aangekeerd of niet aangekeerd
0: bij kinie. Toen je het paadje kinie, toen paadje bij kinie.
1: Abhishekar ke begeleiding rahega.
0: Oh, meneer Ronnie Bikari. Meneer Ronnie Bikari, meester aap eigenlijk, Kerina?
1: Zeker.
0: Meester aap toch?
1: Volgens mij gaf hij wiskunde.
0: Wiskunde, hè?
1: Volgens mij wel.
0: Okay.
1: Maar dan moet je aan de guinea, toch? Tik, tik, tik. Al die tellen kan hij goed. Volgens mij gaf hij wiskundeles.
0: Dus
1: maar
0: we Ronnie...
1: hem een keer in de uitzending halen. Kan
0: ja,
1: vertellen.
0: Laten we hem een keertje...
1: Maar zijn vader was ook leraar, hè?
0: Ja.
1: In Suriname.
0: Oh ja.
1: Ja. Als zijn naam is net een meester, toch? Toen je boy, hé. Hey.
0: Ja.
1: Daarmee bedoelden we niet meester in de rechten.
0: Nee, gewoon meester.
1: Daarmee
0: meester.
1: Bedoelden we gewoon, je geeft les.
0: Maar die meesters waren, die hadden toch een... bepaalde darjar,
1: Ja, meester, ik heb Jan, Piet, Klaas. Maar die wapen, meester, hoe weet je het eigenlijk man voor? Nee, je moet zijn naam niet noemen.
0: Hey, maar meester. Dus als je zijn naam hebt, meester, wat je dat rabat, maar dat je gratis bij mij laat helpen.
1: Dus ooit een boli laat als standing.
0: Ha.
1: Admit jij lagere school per les deed wat raam wapen?
0: Tabbo.
1: Maar een meester heb je.
0: Meester he toch?
1: Maar de rest van de mensen.
0: Juist.
1: Terwijl u lagere school per les deed, weet je. Maar bohut barka titel, jaar. En die mensen gedroegen zich ook zo, hè. Ja, dat is pahinke. Hey. Die mensen gedroegen zich ook zo.
0: Ja. Meester. Zindigi bhaart ook eens aan mij blij, ja, meester.
1: Chahe
0: toch naam niet, dusere naam, maar toch een meester blijven. Maar voor een man, ik ga gewoon meester.
1: Ik kom af en toe meesters en juffen tegen van mij.
0: Ha.
1: Toen ik klein was.
0: Dat toch wel een meester?
1: Uit Suriname. Abit alle kan bolila meester.
0: Meester, hè?
1: Het verandert niet. Bij trainers ook, hè?
0: Ja.
1: Dus mensen die gevoetbald hebben, trainer. Die herkennen dit wel. Als die man je trainer is geweest,
0: ha.
1: Toen je jong was, toen je 20 was of 15 of whatever. Ook al ben je 50, 60, je noemt die man nog steeds trainer.
0: Ja.
1: Het verandert niet. Je gaat niet plots zeggen Guus.
0: Nee.
1: Want Guus is ooit jouw trainer geweest. Dan zeg je nog steeds trainer. En dan ga je nog steeds respectvol om, hoor.
0: Trainer.
1: In het leger heb je hetzelfde jaar.
0: Ja.
1: Als die man je generaal is geweest in het leger. Dan ga je die man niet plotseling zeggen Rob.
0: Nee.
1: Nou, als toch. Je die man tegenkomt, zeg je nog steeds generaal.
0: Generaal, toch? Ha. Hij is negen, ja. Hij is netjes.
1: So, respect, respect.
0: Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. En het programma begint om 2:30.
1: Waar komt die hasleach, Chalo?
0: Ham komt die hasleach, ja?
1: Kan je naar mijn goedgoedi kalleach?
0: Ah, toch?
1: Kan je naar goedgoedi kalleach?
0: Kan je heel genet ook goedgoedi karissen? Dus ja, dan moet je een beetje vandaag een beetje rustig aan doen, toch?
1: Ik ben een nagenieten.
0: Nagenieten. Dus ja, is wel waar, is wel waar. Dat is toch altijd lekker, hè? Dat je de volgende dag even kunt nagenieten. Dat je weer een mooi concert hebt gemaakt. Samen met de mensen die daar waren.
1: Je jiwan hai, Lloyd.
0: Je jiwan hai.
1: Is het jiwan ka? Je hi rang noor.
0: Ja, ja,
1: gaat
0: ja,
1: ie zo?
0: Ja,
1: ja, ja, toch?
0: Je jiwan hai.
1: Zo gaat ie.
0: Dus,
1: Naga, we hebben hem toch een zanger bij jaar.
0: Gratis vakkels studeren. Maar Kable, komt er ook een grote dia dit keer? Of hamlok bodino na kalitje joa?
1: Nee.
0: Mag
1: nee,
0: niet, hè?
1: Nee.
0: Mag niet.
1: Die grote, nou, het mag wel, maar het vergt best wel veel voorbereiding.
0: Ha.
1: En de ervaring leert dat het heel slecht weer is meestal in die periode.
0: Hamlok dus, is weer wel altijd hamlok is aardig, toch?
1: Ja, nou ja, dus dan moet je beveiliging gaan regelen. Je moet zoveel dingen gaan regelen om het goed te kunnen doen.
0: Kan niet bepalen.
1: Dus... Het is een beetje te veel. Dan vinden wij die fakkeloptocht toch wel heel gezellig.
0: Ja.
1: Dus die houden we erin, weer of geen weer. We proberen het te doen. Maar we hebben wel veel pech gehad, moet ik zeggen. Met fakkeloptocht. Omdat Barkabar zei, ja.
0: Heb je mensen nodig die dan tijdens het fakkeloptocht moeten gaan zingen of zo? Kunnen ze mensen zich aanmelden?
1: Ja, graag. Als er mensen zijn die iets kunnen doen. Dat soms met een dholok of een jhaal en die mee willen lopen en een bhajan willen zingen.
0: Dholak en?
1: Jhaal.
0: Oh, dat ding waarmee je met twee handen kunt...
1: Waarmee je met holi liedjes zingt.
0: Oh, uchi jwa.
1: Maar met die jhaal kun je ook gewoon tijdens het lopen heel makkelijk muziek maken. Dat bedoel ik.
0: Diwali be?
1: Een dantaal kun je niet meenemen, ja. Maar jhaal kun je meenemen. Ja, muziek is toch muziek?
0: Muziek is muziek,
1: maakt toch niet uit?
0: Okay.
1: Je moet geen holi liedjes zingen, sorry. Maar je gaat Diwali liedjes zingen. Je gaat ma-liedjes zingen. Dus dat gaan we perfect doen.
0: Yeah.
1: Wordt superleuk, want een week later is het Diwali.
0: Ja.
1: Zondag 8 november, dan hebben we de hele dag op de radio. Geweldige programmering, Sunewalo, Tusunie. Dus je kunt overal meedoen trouwens. Er komt een hele grote groep uit Den Haag meedoen dit jaar met de Diwali-optocht.
0: Oh ja.
1: Luid. Dat is wel heel leuk. Helemaal uit Den Haag.
0: Atje.
1: Barca groep, komende dagen gaan we het vertellen. Ja, heel veel senioren, heel veel mensen gaan meedoen. Ze gaan meelopen. Het wordt fantastisch.
0: Oh ja.
1: Wij gaan dat allemaal
0: faciliteren.
1: Arie, ja, dat is toch leuk als mensen dat willen doen.
0: Ha.
1: Dan gaan wij toch geen nee zeggen, Lloyd. Dus als er andere mensen zijn, groepen zijn...
0: Als mensen ideeën hebben, wat dan ook. Als mensen ideeën hebben, stuur een mail naar info@ujala.nl. Info@ujala.nl. Ha, up to ball.
1: Ujala's steun, Ujala's waardering... Sab koi khati ba. Ham loge rasta, ham loge kwari joan ba khulal hai, Lloyd. Sab koi khati. Dus iedereen die leuke ideeën heeft, van jong tot oud... en je wil een bijdrage leveren, het kan allemaal. Het hoeft niet financieel te zijn... Je kunt gewoon op een andere manier ook een rol spelen. Trouwens, wat wij ook doen, hè, Lloyd. Komende dagen gaan we daar meer over vertellen. In de foyer zullen we iemand een kans geven dit jaar. Daar heb jij een beetje voor.
0: Hoe ver staat het ermee? Hij zou nog wat...
1: Nee, dat gaan we doen.
0: Dat gaan we doen. Oh,
1: die jonge man, ik ben zijn naam vergeten. Jij weet het beter, maar laat het de komende dagen goed vertellen.
0: Ja.
1: Maar even een nutshell. Tijdens Diwali hebben we natuurlijk het Diwali-concert. Dat is in de hal. Part 1 en part 2. Dat wordt fenomenaal. Dat wordt fantastisch. Internationale artiesten erbij. Tussenlis, Unewalo, Avishkar erbij. Dus dat wordt mega. Maar in de foyer, jaan pe hem ook bij elkaar abe. Voor de brassa, voor de Diwali-brassa.
0: Ja.
1: En ook om te wachten en zodat fakkeloptocht suruhoi gaat, dan gaan we toch verzamelen eerst.
0: Ja, ja.
1: We verzamelen in de foyer.
0: Ha.
1: En daarna gaan we lopen en dan komen we terug in de foyer. Dus dan hebben we daar ook een geweldig programma in de foyer. Hoe we dat precies gaan doen, kaka hoiga, ham batabe, komende dagen, hamlok batabe. Maar wat er in elk geval gaat gebeuren, Lloyd heeft een jonge man ontmoet. Ik weet niet hoe precies, via Lloyd kan het beter vertellen.
0: Maar dat heet het Mikkel,
1: en die jonge man gaan we ook een kans geven.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Wil je er iets over vertellen of wil je dat de komende dagen vertellen, Lloyd?
0: Nee, laten we de komende dagen over vertellen. Maar het is wel een mooi verhaal om te vertellen. En het is ook leuk dat we mensen de mogelijkheid geven. Ujala sab ko ke, jaise aanand bolise ba ki hamlok ke kamari khule hai sab voor iedereen. En we geven iedereen de mogelijkheid. En ja, als het kan, dan doen we dat gewoon. Hè?
1: हम लोग का डील बहुत अच्छा है,
0: बहुत बड़ा बड़ा बड़ा का डील हम लोग के है,
1: एक बार ओके सही कर सलाम, हम लोग दिल वाले बात ही,
0: दिल वाले मां सुन,
1: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे,
0: ना ना ना ना, हम नहीं कौन दुल्हनिया के तुम ले जाए, मां
1: नहीं मां, हम लोग दिल वाले बात,
0: हम लोग दिल वाले बट एक एक खबर एक विल तो खैवन
1: सुन, मकनी दूध पैन लोग
0: तू कन्हिया नच ले
1: तो से बतियाए ले मकनी बखिन पैन तो दोनों या ना स्लेक्ट इफेक्ट ऑफ मन
0: सुन अबे जो हम लोग दोनों थे तो एवं बहरवा चाहिए चल ये फॉर द मेंस ओक टाइस
1: नहीं नहीं कल मसाज है बकॉप
0: ओके
1: पैसा बहुत पहले कर लिया हम तो अब हमारी ला मसाज भी अबे देखिए कितना मैं बोली ला हम भी देखनी वा
0: आई सुन एक तो एवं मैंने में ना सुनी नाम ओवर द फॉल्ग ग्रीप कन या पता चलेगा माँ पे को प्लाइनफ्री बेड्रेव इन वानिका इस इन्फ्लुएंसर आ van het type H5 vastgesteld. Chauhajare Murgi, die zijn besmet. En maar hem ook zijn naam heet Goskeile. Hoe gaat dat in Suriname? Want Suriname, ik weet niet hoe dat gaat hoor. Na Chauhajare Murgi, hoe kabele vogelgriep.
1: Dan gaan ze die moeten slachten en moeten weggooien.
0: Ja.
1: Ruimen heet dat.
0: Ruimen. Maar om zo niet, hoe komen wij in een miljard van hun? En hoe, ja, als je daar naartoe transporteert...
1: Dan. Juist, dus dat gebied moet je helemaal isoleren nu.
0: Ha.
1: In quarantaine.
0: Ja.
1: Dus ook een matlabar mag geen contact meer zijn met de buitenwereld. Want anders gaat dat ding zich verspreiden.
0: Ja.
1: In Nederland weten we het, dat het ook gebeurt, of vooral ook gebeurt, door vervoer.
0: Ja.
1: Tussen A en B. Dus die vrachtwagens en zo mogen ook niet meer op en afrijden. Alles moet geruimd worden en daarna moeten ze constateren
0: eerst. Ik vraag me af, dus ik zag het bericht en ik dacht van... zijn naam is een Kees Kretel. Doen ze het wel goed? En waarschuwen ze de mensen van zo'n voorlopig... Morgiana Kinkie Kaye of wat dan ook? Ik weet niet hoe dat gaat hoor, maar...
1: Hamnani Pahila Daibhail, zo'n naam, dat weet ik niet, Lloyd.
0: Ja. Yeah.
1: Ik ben niet goed ingevoerd in die materie, maar...
0: Ik ook
1: maar
0: niet.
1: Laat zijn naam met hem in Biswas Nahiga, dat de regels heel strak worden nageleefd.
0: Ja.
1: Hem in Biswas.
0: Ja.
1: Kijk, in Nederland zelfs duurt het soms maanden voordat ze het constateren, hè, Lloyd?
0: Maar ministerie Janneke
1: Abolhe... Intussen zijn er heel veel mensen besmet.
0: Zijn naam kan ministerie Janneke Abolhe, ja. Volgens het ministerie kan kip gewoon worden gegeten wanneer het vlees goed wordt verhit.
1: Nee, maar dat kan dus niet.
0: Nee, toch?
1: In Nederland wordt alles geruimd.
0: Ja, ja. Maar ministerie is een kesebolzeke. Kan toch niet?
1: Dus daarom, ik heb er weinig visie in. Amnabiswaskerila, dat het dus hun naam goed wordt nageleefd en streng. Ik denk dat economische motieven daar prevaleren boven gezondheid.
0: Ja.
1: Denk ik hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: Maar gevoel is je bolega. Ik kan het niet staven, toch mijn abolie bewijs leveren. Ik kan dat niet. Maar mijn gevoel zegt dat het dus hun naam wat flexibeler is.
0: Perfect. Beetje... Als je familie hebt in Suriname, hoe ze wel denk je morgen even naar kai, hè?
1: Nou ja, maar zo'n kontje kan je zijn naam met haar.
0: Arie, ja, maar het
1: Zijn naam kan groente. Nederland kan groente. Sap groente, John Heiga, kaskes bespoten, Heiga, over het algemeen.
0: Ai.
1: Want als je niet gaat bespuiten, dan krijg je geen goede oogst.
0: Ja.
1: Te om een kirwar, dat willen consumenten niet. Consumenten willen gave blaadjes. Maar voor gave blaadjes, bitawiri gaaf, gomawiri gaaf, tayawiri gaaf, dan wordt het vaak besproeid.
0: Mm.
1: Dus dat is al een probleem. Dus dan eet je besproeide groenten. Terwijl groenten, om luxe klimatie, gezondheid gaan kijken. Maar als het besproeid is, wat dan? Is het nog steeds gezond? Vraagteken.
0: Ja.
1: Machri, bouwt gezond hè, voor de gezondheid. Maar als die machri vol zit met kwik.
0: Ja.
1: Omdat ze in Suriname ergens een vis vangen in een gebied.
0: Ja.
1: Waar heel veel kwik zit in het water. Omdat Mwape goudzoekers bezig zijn. En die gooien allerlei middelen daar in de grond. En dat komt in rivierwater. Machri en Joman groeit. Toen jij een probleem had dat Lloyd. Dus dan moet je afvragen. Machri gezond is, ha, zo'n nevalo. Maar machri John besmet is tussen aanhalingstekens met kwek, of hamna ni kon konchich auro John pania mehiga. Is dat nog gezond? Moet je ook erbare mee zoeken, chayiga hamlo ke Lloyd.
0: De ap hamlo ke konchich
1: chayiga. Murgi John besmet heiga, Lloyd.
0: Yeah.
1: Met allerlei virus, IU, kaini kaka. De vraag is of murgi dan gezond is.
0: Ja. Yeah.
1: आज से हम लोग ना खाबे कुछ
0: ना, कुछ ना, हमने नहीं कुछ खाबे, हम लोग हमने नहीं आज हम लोग कुछ खाबे
1: में जाइला आज से
0: ना इन ईद
1: खाओ हम जाइला रोटी, हम जाइला रोटी
0: ओ दैट इज वेल, कैक दैट इज वेल लेकर है रोटी ऑफ द जोंदा,
1: हम मछरिया जोन बाई खाबे हां उहेगा एगो सार्डिन,
0: सार्डिन
1: मा उस सार्डिनवा कहां से आल बा, चीना से बा कि ताइवान से बा, ओमर क्वेक कितना बा के दई बोय मिलो साबियर लोइ दस Lau, ik heb wel een voorstel.
0: Ha, bol.
1: Laten we voortaan bhaat eten, bhaat. Gewoon bhaat, Jezus zijn naam mee. Hey, ik weet niet of je dat hebt meegemaakt, Lloyd.
0: Wat dan?
1: Toria Marmoria Maaije.
0: Kon,
1: natuurlijk heb jij dat meegemaakt.
0: Ja, natuurlijk.
1: Jij hebt dat meegemaakt.
0: Ja.
1: Als kleinkind. Want toen ik ook gariep per waar kreeg.
0: Allee, behoed gariep.
1: Behoed gariep.
0: Ha.
1: Toor op John John Duk Parhal Babo, over een boek hem ook liek zakila. Nee, echt waar. We hebben het van de week erover gehad, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus... हम भी आइला एगो जगह से जहां थोड़ा मुइलक रहा मर तोर वाली थोड़ा और मुइलक रहा एक मुंह तत्व खेवा बखेन फास तोर दोस सर नाम में हम लोग लोहित भात बनावत रही तो तब तब थोड़ा से तेल ऊपर डार देवत रही गरम गरम भात पे gewoon olie, gewoon olie, spijs olie.
0: Of bedoel je gewoon ghee of zo? Maar teel gewoon.
1: Nee, er was geen ghee, ja, er was geen ghee.
0: Ghee
1: kijk je raar, ja, ghee was luxe product. Teel, dan zet je het een beetje olie erop. Dus die bhaat heeft nog damp, hè?
0: Ja, ja.
1: Een beetje garam,
0: ja. En dan
1: dampend rijst.
0: Ja.
1: Dan zet je daar olie overheen.
0: Ja.
1: Dan zet je een beetje niemak eroverheen.
0: Ja.
1: En dan zet je een niemand marcha erbij.
0: Niemand marcha.
1: Vers
0: ja.
1: Hey, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat ding smaakte fantastisch.
0: Fantastisch, hè? Ja.
1: Echt
0: niemand marcha bhaat. Hamne ik heb je niet zo heel kina, maar ik heb dat wel gegeten. En jij ook. Dus ja, ik weet waar jij het over praat.
1: Ah, joh, dat was zo eenvoudig, maar zo lekker.
0: Lekker, hè? Ja.
1: Lloyd?
0: Ja.
1: Ik heb het jarenlang niet meer gedaan. In Nederland heb ik het misschien nooit gedaan zelfs. Althans, aan mijn jadba. Want Nederland met overschakelen hebben jullie hem ook bakka bhaat bij.
0: Bakka bhaat, ja.
1: Was dat naam bij trouwens. Ja. Maar dan ging je bhaat bakken en dan zet je er een beetje anda in en dit en dat. Weet je, dus dan piajoj. Maar in Suriname was het eenvoud zelf, hè?
0: Ja, ja.
1: Oesamaype.
0: Ha.
1: Na piaj, na lesu, na kuj. Gewoon niemand matcha banale.
0: Niemand matcha bhaat.
1: Dat ding was lekker.
0: Ja, ja.
1: Ja, op een 5-sterren restaurant nooit naar lekker dan dat Kailibati. Echt waar. Dan dat ding van vroeger, van mijn moeder.
0: Ja.
1: Dus die mensen zullen dat herkennen, Lloyd. Dus we moeten terug naar basic. Dat is wat ik bedoel.
0: Terug naar basic.
1: Macherie heb nakakhoi. Bitabiri heb nakakhoi.
0: Kan niemand bhaat kalen? Niemand bhaat matcha? Klaar.
1: Ohi met Santos kalen.
0: Ik wil...
1: Mooi voorstellen, toch?
0: Bohut mooi voorstellen.
1: Koi naar Sudi. Koi naar Sudi. Advies. Niemand gaat dit advies overnemen, Lloyd. Ene oor in, andere oor uit.
0: Voor de mensen die kaarten willen kopen voor de Wally Festival of Light, via meervaart.nl per toe 15 kartwa. Dus heel makkelijk. En dan zie je vanzelf wel. Kan je hapen toe mij kine. Dus age se kine to age buit hier. Pietje se kine to pietje se
1: buit hier. Nou, ietsje joan nam bolie, Lloyd. Laatste stuk wat nam bolie.
0: Het klinkt wel heel vervelend. Het klinkt heel raar. Het
1: laatste stuk is irritant toch? Het is een beetje confronterend. Hoe zit het na bolie? Diplomatiek rijden, Lloyd. Toen radio kan je maar. Toch kan jij diplomatiek rijden.
0: Ik heb twee dingen, korte reactie. Paul Hane stopt als Bert. Na de dood van Wim T. Schippers.
1: Wie? Oeke Hega, ja. Bert en Ernie. Bert en Ernie.
0: Paul Hane was Bert. Ja. En Wim T. Schippers was Ernie. Want Wim T. Schippers is helaas overleden. Dus
1: weet je dat ik dat ding nooit leuk heb gevonden?
0: Ik vind het geweldig.
1: Oh, jij wel.
0: Oezapke Stukun, Brabi Salige, Bert en Ernie van Sesamstraat.
1: Dus dat vond ik nooit leuk. Maar ja, toen laat ik het ook een mooie idee.
0: Ah ja, dus ja.
1: Muppet Show.
0: Die twee oude mannen die in die hoek daar zitten, toch?
1: Dat.
0: En dan hoor je ze
1: in de loge.
0: Ja. En dan nog één ding aan een magazijn of weet ik veel. Je hebt het toestel aanrek, hè? Voor hoeveel dagen heb jij daar spullen om je koets hoor jij overstroming of keer de oorlog? Heb je 3 dagen?
1: Nee, ham bakra ke na biswas kerila. Bakra bolega 3-4 dagen. Ham na biswas kerila. Hamar voorraad jaane kitna ba?
0: Kitna?
1: Aadha baris ke.
0: Aadha baris ke.
1: Serieus?
0: To aadha baris ke hoega to jitna aadha oma aadha ke samaan to bik sake aadha baris ke baat.
1: Nee, helemaal niet. Houdbare melk, pani, chaur, boy, teel. Tita til en ook til.
0: Dus, hamlo ke Hindustani ke chahenge 8 roz khatin tu tu khanuk chaur dhariye, khanuk til dhariye, til dhar le liye, ja.
1: Lloyd, suniye, ik wil geen paniek zaaien hoor, maar even tu apne soch yaar.
0: Ja.
1: Sun, bakadwa jon bereken karisba.
0: Ha.
1: Op basis waarvan heeft
0: hij dat? Patana yaar, hamone ni kaun bereken.
1: Maar analiswa, analiswa.
0: Analiswa.
1: Dus, hoe bolega? Analiswa. Analiswa, Sunia. Analiswa. Analisa.
0: Analiswa. Analiswa, wat okay. Waar, ha?
1: Dus, Bagarwa bolega, ik hoor ramje hoiga, of oorlog hoiga, of kuchbi hoiga, toch? Dan moet je een voorraad hebben.
0: Ja.
1: Voor x aantal dagen, 4 dagen. Oké. Okay. Nu zeggen ze van, oké, 4 dagen kamtiba, ik heb dat, chahiga. Maar Sunna, jenja dijk toetge. हम तो इरस्ता मरा बस सारे के
0: तू तो पॉल्डर में रहेगा तो तू एक इरस्ते में
1: मेन 14 पे रहिला मेन 14 अंडर एनआपी तो हम तो इरस्ता मरा भी यहाँ पे बम मसे अबे हमारे दनहाक के फैमिली बच जाएगा
0: सुना
1: हम गैली काम से
0: जहाँ देखो टूटल तू फ्रीटर में ना बैठ सके
1: निकलारी मिदे ना हमारे घर वा थोड़ा ऊंचा वेल बा चा दकवा पे चल जाए
0: दकवा पे चल सके हां दकवा पे जा सके
1: मा लुइस्टर अस दिस सॉर्ट रैंप प्लेस फिंड डेंक यू एक्ट दैट यू ना 4 डेज ऑफ 7 डेज एटा हैव
0: ना
1: फॉरगेट इट फॉरगेट इट तू एक महीना के कम से कम रख
0: या
1: हमार बात सुन अस रूसलैंड नीदरलैंड बिनफाल्ट रूसलैंड है
0: हां
1: अमेरिका भी बिनफाल्ट हो सके गा मा लातो फॉर रूसलैंड रूसलैंड इज ऑनसो फेयंट लाउ आई से बोली जा Hoe je inval is Nederland mee. Of Chinois.
0: Chinoen, migado.
1: Met die Chinese robots.
0: Ja.
1: Toen de eerste bhagi, hè?
0: Ja, ja. Hamlo het Chinois ke chile ke chalila. Dus die hebben alle voordeel.
1: Toen echt zo, ik had er ook mee oplossen. Zo jij probleem. Forget it. Forget it. Het gaat maanden duren, weken duren. En wie gaat ons hulp geven? Niemand.
0: Niemand.
1: Denk je dat België ons gaat komen helpen? Of Luxemburg. Nee, bol ja toe.
0: Yeah.
1: We gaan nul hulp krijgen. Dus
0: ik mag je niet
1: overdreven. Maar ik mag je niet samen toe rekken. En Hindustani, ham janila. Hindustani ke magazijn jon ghar mein hai ga loit.
0: Ja.
1: U apne na jane kon kon chi choman hai ga. An is a half winkel hai.
0: Ja,
1: die ze
0: thuis hebben. Ja, ja. Nou ja.
1: De gemiddelde Hindustan.
0: Ik vraag me dat dus wel af hoor. Ki de mensen van nu. Ja, pehle generatie jo raha. We hebben briefie kar sakela ki usab wel dheer saman dhere hoi ga. Maar de jonge mensen van nu, denken ze wel daaraan? Hebben ze veel in hun huis of hebben ze dat meegekregen van hun ouders?
1: Nee, is wel waar. Weet je wat jongeren doen, heb ik gemerkt?
0: Ha.
1: Ze gaan elke dag even naar de supermarkt voor 2 producten.
0: Of ze bestellen eten.
1: Maar hamlok, Janne, hamor toe toch?
0: Hamlok broeien doen.
1: Hamlok tola leeftijd. Tola leeftijd wel leert mee, toch? Hamlok jajaila, hapta bhar khati. Pancho hougo tas leek aila ghare. En 4-5 dagen later gaan we weer pancho hougo tas leek aila. Dus wat gebeurt er? Je voorraad blijft groeien.
0: Ja, ja.
1: Want zoveel eet je helemaal niet.
0: Ja, nou.
1: En trouwens, als je honger hebt, Lloyd. Toet je take THT. Houdbaarheidsdatum toen je takken?
0: Ja, nou ja.
1: Toch heb je boek legal,
0: ja, ja, maar ja. Ja, nee.
1: Nee,
0: ja,
1: forget it. Niemand gaat kijken mayonaise waar verval hoe je kina.
0: Ja, challenge.
1: Ja, jamming. op boek, mijn boy.
0: Ja. Nou ja, goed, oké. Okay. Het was gezellig op deze zondagmiddag.
1: Hamena moeilijk. Hamena moeilijk.
0: Kijk, zet ook een naam moeilijk, Chijwa.
1: Hamme koffie of kuch na mila liya re. Ik vind het wel irritant.
0: Nee. Maar suna. Tu mehman baate toke ham chocolade melk deli. Tu chocolade ham da melk maate pie. Abbe toke na tu santos kar le chizo se.
1: Ham bhagwaan ke roop mein li tor ghar hai. Aur tu hamme pani pi aai ke bole ja. Ye bent wel erg hoor.
0: Sunwalo, je gast is belangrijk. Sunwalo, je zegt aan het bolega. Ja, je gasten moet je altijd goed verzorgen, toch?
1: Mehman John Haiga Lloyd.
0: Ha.
1: Door dwar pe je tu aayega ta tu khaseekhant admi baat hai.
0: Ja. moet
1: je denken.
0: Na Janse ke kon bhees meile hai tu.
1: Nee, maar los daarvan. U jane kitna badka seigen ba. Na torghat ki tu koi na ontvang kare gharwa.
0: Hey.
1: Itna badka ghar to ke ba mahal ghar. Maar je ontvang niemand. Wat hey. Tu kon je karega? Wat ben je aan het doen?
0: Waarom moet je dat op de nationale radio zeggen? Ki hab koi na gharwa me ontvang kare la. Mi gharwa se yo. Het is wel zo. Ha.
1: So ne walo I programma ak naam han badle mangila banda pol banda pol coffee and chai khaun vervangen door baby nu banda pol spreek ik het goed uit
0: ja
1: banda
0: banda banda pol ja
1: pol
0: pol hamre pol ja ha pol banda pol pol ha
1: da hoe schrijf je pol met de p
0: bolowa se pujik pericha bolowa se abe balkar bolowa ke tem pujo be
1: banda pol
0: ja
1: zo is dat toch
0: ha is nega
1: ai pritpang ibe taiga sang nee maar ik vind het waardeloos van jou je gedrag echt waar ook als je jarig bent Lloyd hè na ki go gebak me kin ke khawa de we nee
0: Ja.
1: हम में किन के तो के खवावे पर सारे के तोर फरियारी में
0: हम यार जरा अपन फरियारी के रोज जरा दूसर कोई के जून भी फरियारी तो वहां पे खाए रहा हूं
1: कि हम आइला हम को रखिए हम फरियारी
0: हम आइला
1: ये तो goed geregeld hoor maar mensen houden van je dus mensen doen het graag voor jou leuk
0: ja inderdaad
1: hi boy acha mooi zeg je
0: ja jij ook en morgen weer
1: pull up hallo
0: pull up hallo
1: ook zo wordt
0: Pulo.
1: Ook zo'n mooie combinatie. Ja,
0: pulo is PP.
1: Kijk nou mooi.
0: Gewoon PP, eh? Pulo, PP.
1: Nee joh. Hoe ga je pulo schrijven? Pulo. Met een B of met een P? P.
0: Pulo, toch? Is dat toch PP of niet? Of is het met een P? Nee, Suna. Het is zondag. Het is zondag. Laat me niet denken hoor. Okay.
1: Nee. Een bolchuk.
0: Bolchuk.
1: Zijn van die combinatiewoorden, Lloyd.
0: Okay, hamse kuch bolchuk hoi ga.
1: Bolchuk.
0: Dat hamme maaf kar diye.
1: सुनने वालों घर वालों की तरफ से निवेदन है कि जो भाई बहन अभी
0: अबे तू ना खाई ले बाटे
1: भोजन नहीं किया है और भूख लगल बातों के कस के तो जहाँ हल्दी से खा ले
0: या
1: लॉज डंक की वाला हम जाले रोटी बनावे हम जाले रोटी बेले
0: बेले ऐसा को
1: रोटी बेले
0: रोटी बेले या
1: बेलल जाएगा बेलना से
0: हाँ
1: कितना मोई मोई वो
0: रोटी बेले Na, okay.
1: Ik ga roti bele met een belna. En iemand die roti bele, hoe noem je zo iemand? Nou, verkeerd antwoord die je bekijkt.
0: Nee, ik zou niet weten. Hoe je zo
1: iemand die roti bele, hoe noem je zo iemand?
0: Een beleman? Ja, ik weet het niet. Ja, waar is die beleman?
1: Jij gaat echt verkeerd antwoorden geven straks. छोड़ दे जा ये छोड़ दे जा लोई मौज से ये खुद में दा
0: खुद में दा दे दे
1: आई ओए
0: सुनियो चितारू

Ja, 1 november komen we hier Hega Arup hier Meervaart Theater mee. Dus koop je kaarten op tijd voor Diwali Festival of Light. Aanstaande zondag 1 november vanaf 2:30. Programma Sjoerd Honge Meervaart mee. Satyam Matadin. Zo'n mooie is ik zat hem op is aan het chatten. Ik ben er morgen weer met Coffee Chai middagshow tussen 12 en 1. Tussen 12 en 1 Ujala Radio Perth. Mooi zijn hier. Een hele fijne zondag. Maak

Ja, afscheid leed je leren, maar ja, af en toe, hè, kabi kabi, Muriam Kushbaat Aja, hè, die ik dan ook aan jullie wil vertellen. Harik Itwaarke, ja, Harik Sabere, daar hoor je allemaal van die berichten, Samatjaar. Een ochtend met opnieuw zwaar internationaal nieuws. En juist op zulke dagen is het misschien goed om te onthouden. Op de radio vertellen we in een paar minuten wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar achter ieder cijfer zit dan... Dus ja, maar achter ieder cijfer zit iemand. 4 doden zijn geen...

Oorlog is geen kaart met pijlen. Het zijn gezinnen, huizen, mensen die gewoon hun maandag wilden halen. Dus vandaag houden we naast het nieuws ook een beetje ruimte voor menselijkheid, voor muziek, voor elkaar. En misschien gewoon voor een rustige zondagmiddag. En pak je, wat zeg je dan, chocolade of chai of koffie. Die neem je even erbij. Gewoon een rustige zondagmiddag. Geniet van je zondag en blijf luisteren naar Ujjala Radio. Sanjay Jodha, ook aanwezig op Diwali Festival of Light, zondag 1 november. Met Avishkar.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: In een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en cassavebrood.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6.400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd. Dat is 4,5 procentpunt meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus bleven tot 6 uur open. Kort daarna volgen ook de eerste exit polls. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sono Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet?

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdriel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala Lare Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Mube Roy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalger heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, Kizika Moendes als kaar heet. Ujala Radio per vermaagse aap deze te heen. Pandra vermaagse voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Lulu's Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 'avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 'avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast zijn celstraf kreeg hij een boete van €6.400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdriel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Oejala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oejala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exit poll een forse winst behaald. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. En de Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf keer Dril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are. Ujala Radio Headlines. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exit poll een forse winst behaald. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. En de Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel te plaatsen, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. Bij de Duitse deelstaatverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Kerkdriel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonam Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
9: Welcome to Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Bij de Duitse deelstaatverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de eerste exit polls een forse winst behaald. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdriel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala Lare He. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmeel Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van couche, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per Abner-ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf keer Dril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. De oorzaak is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. En tot zover de headlines op Ujala Radio. En het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdriel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala Lare He, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Binnenkort trouwen? Door wie we honen wel het door Shadi honen wel het zullen door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: Jala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
3: Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kef.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora.
6: Hi, Mehu Farah.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Mai Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Kerkdriel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. De oorzaak is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Mube Roy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. Zes mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisti Dumeer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Raad door dien, aap hem ze baat kersen te heen, or hem aap ze baat kringen. 020-363-0808, Ujala Radio K, WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdriel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

wat kan ze toch geweldig zingen, toch? Kinder, mooiste gaan we hier Jyoti mee. En volgens mij is zij de winnaar is van Indian Idol. Seizoen Wagera. Zij kan mooi zingen. यू जाना रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम सरनाम देश के समाचार आपको सुनाने को जा रहे हैं. कोर्ट न्यूज़ हम आपको सुनाने वाले हैं. छोटे रूप में हम आपको सुनाएंगे सरनाम देश के समाचार. रॉबी सुनीत vandaag niet, komend weekend, dus aanstaande zondag ook niet, maar aanstaande zondag सरनाम देश से एक correspondent हमसे बताएगा सरनाम देश के समाचार के बारे में. En dat krijg je dan, ja, nieuws uit Suriname dus gewoon. Hoe hij aan wel is, dat is er. Maar Aaj, vandaag moet je het doen met mij. Diel Hessernami, stam van Suriname. Sobse Behle, economie, ik heb daarmee. Olieproject Gran Morgu komt concreet dichterbij. De toekomstige olie-economie van Suriname wordt steeds tastbaarder. De eerste belangrijke productieapparatuur voor Gran Morgu, ik hoop dat ik het goed zeg, Gran Morgu is aangekomen. En alles, en als alles volgens planning verloopt, begint Suriname midden 2028 met offshore olieproductie. Het project van ongeveer 12 miljard Amerikaanse dollar ligt volgens de betrokken partijen nog op schema voor eerste olieproductie rond midden 2028. Aur Wereldbank Bolikje Hamaila Suriname ke helpkeren. Wereldbank wil Suriname helpen voorbereiden op de olie-economie. De Wereldbank intensiveert de samenwerking met Suriname. Gesprekken gaan onder meer over olie en gas, financiële stabiliteit, mijnbouw en het betalingsverkeer. President Jennifer Simons benadrukt dat Suriname tegelijkertijd landbouw, toerisme, onderwijs en het midden- en kleinbedrijf moet ontwikkelen, zodat de economie niet uitsluitend afhankelijk wordt van de olie. Orbi Samachar is een valor. Regering en parlement krijgen 15% voorlopig niet. Oezap Kimilat 15% loonsverhoging. Voorlopig gaat het niet door. Een opvallende wijziging rond de eerder besproken loonsverhogingen. De regering heeft besloten de verhoging van 15% voor leden van het kabinet en de Nationale Assemblée voorlopig aan te houden. Daarmee reageert de regering op de maatschappelijke discussie rond politieke salarissen. 3 oktober begint Suriname School Shuruhiga. Vakbonden stellen deadline van 1 oktober. De gezamenlijke onderwijsvakbonden willen uiterlijk 1 oktober duidelijkheid van de regering over een nieuwe loonstructuur voor leerkrachten. Hun voorstel ligt sinds 14 september bij de regering. De bonden waarschuwen dat betere arbeidsvoorwaarden noodzakelijk zijn om leerkrachten voor het onderwijs te behouden. Want heer, uitstroom he, or instroom kan die he. Oké, wat heb ik hier? Heer leerkrachten, Chalja heeft zijn naam ze. Or komt die oude hender? Ik hou er baat in wel ook. Kan je gebruik hebben? Vogelgriep vastgesteld in Suriname. Vogelgriep hebben we zo'n 3 keer in Europa. Maar hier is Suriname. Dit is een belangrijk nieuw bericht. Van zaterdag bij een pluimveebedrijf in Wanica is influenza A van het type H5 vastgesteld. Van ongeveer 6000 kippen op het bedrijf zal binnen anderhalve week meer dan de helft zijn gestorven. Het ministerie van Landbouw heeft bestrijdingsmaatregelen geactiveerd en onderzoekt ook locaties in Kommewijnen, omdat daar dieren naartoe zijn vervoerd. Nou.

0: सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल है सरनामे दिसम फ्रांसुरीनाम नीव मारतीम बेवेलिगिंगसराद प्रेसिडेंट सिमोंस हे फ्राइडे द मारतीम बेवेलिगिंगसराद गेइंस्टॉलेर्ड डारिन वर्केन ओनर मेर द मारतीम ऑथोरिटेट मरीने कुस्वाग पोलिसी एन हेट ओपेनबार मिनिस्ट्री सामे. Ik hou er een onderzoek naar mensensmokkel en arbeidsuitbuiting. Een Venezolaanse vrouw en haar partner zijn in Paramaribo aangehouden. De politie onderzoekt of zij betrokken waren bij het naar Suriname brengen van een Venezolaanse vrouw en haar twee minderjarige kinderen via Brazilië en Guyana. De vrouw zou vervolgens in een horecazaak hebben gewerkt. De politie onderzoekt vermoedens van arbeidsuitbuiting, uitbuiting, mishandeling en onderdrukking. Beide verdachten zitten vast terwijl het onderzoek doorgaat. Ujala Radio Kizriya Sundra Hai, program Deal Hai Sarnami. De stand van Suriname, Arbi Gabriel Hai Sarnam Disse.
1: Ek haat me des ka chanda. Ek haat me Suriname ka chanda.
0: Team Suriname actief op South American Games. Suriname neemt deze maand met 14 sporters in 7 disciplines deel aan de South American Games in Argentinië, die tot 26 september loopt.

hartelijk aan van de Soenhis en naam Diski Samachara. Grand Morgul en eerste olie in 2028. Vogelgriep, problemen en ultimatum in het onderwijs. 15% verhoging politici aangehouden. Mensen smokkel Kibarim en Samachara. Soenhis, maritieme beveiligingsraad. Kibarim en sport. Orbi Samachara, maar dan rechtstreeks uit Suriname door onze correspondent in Suriname. Aanstaande zondag ko Zerur Absoluna Ujala Radio gezegd. Ja, de kaap is toen geen programma mee. Deel is er namelijk de stand van Suriname. Orbi Bate Ham Carnival He, ja Samachara, ja koos luchtige onderwerpen met Anand Chandrika Singh. Zometeen Zerur Absoluna Ujala Radio gezegd.

0: नई शहर है, नई चाल है। हम लोग कह लिए हैं सरनाम से यहाँ हॉलैंड में, और अपन सब चीज बदल दे दी हम लोग। Origineel gezongen door onze collega Vijay Rambran, maar dit is door AI gemaakt. Abhi aapne suna hai Ujala Radio ke zariye nayi chaal hai, nayi sehar hai. Aur samne bhi hai ga Anand Chandrika Singh. Anand, goedemiddag, je ziet er heel erg moe uit.
1: Aamne samne.
0: Khaile vele ki na, tu kuch coffee bhi pile ki na, chai bhi pile ki na?
1: Coffee, chai and creases. Kaise hai ga, goedemiddag.
0: Mooi, goedemiddag. Je ziet er echt moe uit, maar wel voldaan.
1: Ik ben toch niet verwacht vandaag?
0: Nee, je bent niet verwacht, maar ja, zoen. Ham jani la tu, ham toke ghanj.
1: Waarom moet ik in de uitzending?
0: Ham toke ghanj lele. Ham toke ghanj lele, ja, per studie mee, toch?
1: Pyaar mohabbat aise hi rahega.
0: Pyaar mohabbat mein aise hai.
1: Pyaar mohabbat se hich liye koi ke.
0: Ja, toch.
1: Aur nafrat se dur ho jayega to se.
0: Zoen. Voordat je verder gaat, Arend, zoen.

0: तू जाने ही के है तो
1: हम सुनीला हम खनित करीला मदेज मनवस केस्त्र magistraal.
0: Magistraal, hè? Ja. En we hebben het over natuurlijk de enige echte Sunil Chitaru Jekker. Komt je bij jou trompet bij jou, toch? Of saxofoon? Saxofoon.
1: Hij steelt wel de show, hoor.
0: Ja.
1: Maar dan heb je al die muzikanten en dan staat hij een beetje voor, natuurlijk. En hij is wel een prater, hè. Tori Mang.
0: Ooit is wel een maatje tussen, wel een Tori Mang, hè. Inderdaad, ook een microfoon.
1: Dus hij blaast. Dus hij blaast gewoon letterlijk en figuurlijk daar. Nee. We hebben ontzettend genoten. Niet alleen van hem, hoor, trouwens. Maar ook van Sudhir.
0: Ja.
1: Die echt... zo hilarisch is. Het is een moeilijk ega ook eens doen het. Hij doet dat op zijn manier. Maar ja. Mumbai Beats, geweldige formatie.
0: Ja.
1: Geweldige artiesten, stuk voor stuk allemaal. Nadja Sabole, maar al die vocalisten ook bij elkaar. Wat een weergaloze show.
0: Ja.
1: Gisteravond stijf uitverkocht. Helemaal bomvol, helemaal volgepropte meervaartheater. En dan zo'n show mogen meemaken, Lloyd.
0: Ja.
1: Publiek, geweldig publiek. Vanaf begin tot en met het einde. Luid applaus, meedoen, meezingen. Fantastische liedjes die voorbij kwamen. Ja. Van oude nummers tot hele nieuwe nummers. Zeer gevarieerd. Dus jongeren vonden het ook geweldig. En ik vond dat heel leuk om te zien dat ook wat ouder publiek... en jonger publiek gewoon met elkaar... zoiets kan beleven.
0: Leuk is
1: want
0: dat,
1: vaak zie je dat de jongeren apart feesten...
0: Ha.
1: En de wat oudere mensen apart feesten. Maar hier had je dus een soort samensmelting...
0: Ja.
1: Van twee groepen, Lloyd.
0: Ha.
1: En dat was wel heel erg mooi om te zien.
0: Ja, maar dan stond je hier een paar eilen... mensen van die van... hey, hoe ben je maar een eilen? Maar ik zag op socials ook mooie stukjes van het concert. Het zag er ook prachtig uit.
1: Prachtig.
0: Ja, en al die mensen die dus meedoen. Maar ham zo'n liep hier toch maar de heer... oproepen om te kleren voor je boete die je hebt gekregen van €430. Toch heb
1: ik
0: een
1: nee, ik wil er niet over praten.
0: Concerto op het Sunil, toch heb hier deze hega €1.
1: Ik wil er niet over hebben, Lloyd.
0: Je bent getraumatiseerd. Toch is het niet meer zo'n keperigatje, hè?
1: Nee, maar mensen houden van me, echt waar.
0: Je kon niet eens lopen daar.
1: No, ik begin sterallures te krijgen. Ham suruka deli. Ham suruka deli biswas kreeg ik erin dat ik een ster ben, een megaster. Ham na jana treeën betalig, maar ik begin het te geloven.
0: Ja.
1: Nee, maar het streelt je ego wel als mensen je aanspreken. En even een handje willen geven. En even willen vertellen dat ze genieten van Ujala Radio.
0: Ja, want je was heel erg toegankelijk gisteren. Kan je als op kulturelijke maat een foto maar aanbana weer.
1: Handtekening maar aan mij. Pijs die Lloyd.
0: Toch kan jullie eigenlijk paisa de weer toe paisa. Mensen hebben jullie...
1: Paisa ke bouchar. Je wil het gewoon niet weten. Want die boete was €430. Maar één. Boy, me kies moneren.
0: Ja.
1: Mensen houden van je. Ik kan er ook niks aan doen. Maar mijn bab, hij zei van hij zei.
0: Maar het is toch naam hij Anand. En toen jamun baart het. Dat kan man het toe.
1: Sukhi. Nee, maar het streelt je ego. Je wordt er vrolijk van. Je wordt er blij van.
0: Ja.
1: Als je andere mensen hoort hoe blij wij hun kunnen maken, kennelijk.
0: Ja. Ja.
1: Gewoon door een klein beetje radio te maken.
0: Ja.
1: Maar als je radio op een leuke manier... Radio, Lloyd. Ik hoef niet een lamba chaurabat te doen.
0: Nee.
1: Sabkoi samjhe. Je hebt radio en radio. Dus je kunt een omroeper hebben en je hebt een omroeper.
0: Huh.
1: Dus je kunt mensen hebben die zomaar alleen maar onzin uitkramen.
0: Huh.
1: En succesvol zijn. Tussen haakjes. Maar je hebt mensen die echt alleen maar troep uitkramen.
0: Ja.
1: Die diezelfde woorden elke dag herhalen. En ze blijven erin steken in het verleden.
0: Ja.
1: Omdat ze misschien ooit ergens iets gedaan hebben.
0: Ja.
1: Hè? Of ze komen uit een bepaalde familie of standing. Toen jij een naam mee, ietsje gewoon had. Hanto is een naam over verschillende hakken. Ah,
0: zeker, zeker.
1: Dus dan abitelijk behandelen. Dus dan had je de zogenaamde elite.
0: Ha.
1: Hindustanen. Ik heb het even over Hindustanen hoor.
0: Ja.
1: Natuurlijk doet ze een groep met Bhirauiga. Or ego groepen die niet meetelden. Ik zat in die groep.
0: Ja.
1: Ham u groep kwam met Lely Lloyd. Ja, ham. Toen ja, nee, toch wel iets oor slecht.
0: Ja. Hamelijk een kooi terina kunnen ta.
1: Toch wel iets oor slecht.
0: Maar
1: mijn situatie was niet slecht, maar je zat wel in die groep die anoniem leefde.
0: Mm.
1: Je had geen naam, niemand. Weet je, toch een kooi dat je naar haar, toch maar je baap, kooi dat je naar in principe. En dan had je die elite groep.
0: Ja.
1: Ik denk handjevol mensen.
0: Ah,
1: en die gingen met elkaar om alsof ze beter waren.
0: Ja, ja.
1: Alsof ze hoger stonden dan de rest.
0: Ja.
1: En dat ding heeft me eigenlijk heel erg verbaasd altijd. Van waarom zijn er twee groepen? Waarom mag die ene groep, omdat ze geld hebben of naam hebben of positie hebben, waarom mag die groep niet mengen met die andere groep? Waarom zijn er twee groepen? Waarom kan het niet dwars door elkaar?
0: Ja.
1: Dus die mensen zijn blijven steken daarin soms.
0: Abitelijk.
1: Die denken nog steeds, toch? Ki ei, ham upar warke bati of hamar baap ura of hamar aja of dada ura.
0: Ja.
1: Ze denken nog steeds dat ze daar zijn.
0: Ja.
1: Maar ja. Bhul jouw chijwa. Gelukkig zijn we hier allemaal gelijk in Nederland. Leuk. En dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja.
1: Nederland is wat dat betreft echt veel leuker. Believe me. Want je kunt hier elkaar, chahi tu president bate, chahi minister, sorry, president na. Minister-president bate, minister bate, staatssecretaris. John positie met tu bate bhi. Directeur bate barka bedrijf ke. Of je bent de bakker gewoon. Of je verkoopt een schoenen. Of weet ik veel wat. Iedereen is gelijk, joh.
0: Ja.
1: Weet je, en dat vind ik wel leuk. Er kan niet hier wapen, Lloyd. We hebben het over het concert, trouwens. Die denken van, is op kabatja, ja. Ik kwam een aantal mensen tegen. Laat ons zeggen, een stuk of 100 mensen heb ik gisteren gesproken.
0: Ha.
1: Ik overdrijf niet.
0: Nee. 100, maar wat ben je?
1: Dus 100 en die heb ik zeker gesproken, minimaal.
0: Ja.
1: Eventjes kort een babbeltje gemaakt, want je kunt niet heel lang praten, toch?
0: Ja.
1: Omdat concert, beetje lega. Concert, weergaloos. Die artiesten, weergaloos. Gunwanke selectie, weergaloos.
0: Ah.
1: Oude nummers, nieuwe nummers, super gevarieerd en je verveelde geen moment. We hadden ook hele leuke tussendingetjes, Lloyd erin.
0: Tussendingetjes? Hoe kon je dat? Onverwachts.
1: Oh, we hadden een Marokkaanse zanger, toevallig.
0: Oh, ja, ik zag het, ja. Hoe ga je Shahrukh Khan ke gana joon acteer keren?
1: Rabne Banai Joon.
0: Ja.
1: Dus die man...
0: Ja. Bol.
1: Na anke tu batial hè?
0: Ik.
1: Nou wat tu bichwa me batial toch Lloyd?
0: Ham toch batial. Kade. Ham is spangelige batial. Ham is spangelige toch. Ham bi malig kus bolen toch. Dus ik heb op socials gezien of Facebook gezien. Dus die man begon eerst met nam nee kontje keren te haar.
1: Een soort alaap. Ja,
0: alaap nou kibbel ja. En daarna begon hij met een nummer te hè.
1: Ja, dat verwacht je niet toch?
0: Nee,
1: dat verwacht
0: inderdaad.
1: Je. Dus wat? Maar was hij goed of was hij goed?
0: Hij was goed, maar dit was niet gepland.
1: Niet gepland. Dus dit soort spontane dingen fietsen wij erin.
0: Ja.
1: Lloyd, echt waar. Kippenvel.
0: Ja, man.
1: De hele zaal ging helemaal los.
0: Ja.
1: Helemaal.
0: Ja.
1: Kooi Admin naar Hassalouamen die niet los ging op dat moment.
0: Ja.
1: Ik had Jar Admin. Je moet voorstellen wat er dan gebeurt in Meervaart, hè?
0: Ha.
1: En iedereen gillen en meedoen en applaus en wauw en... Een orkaan, echt wel een orkaan van geluid.
0: Ja.
1: Dus die man wordt geïntroduceerd. Nee, Suruse betaal. Suruse betaal.
0: Ha, Suruse betaal.
1: Kie halverwege betaal.
0: Nee, Suruse betaal. Kijk, ze Suruse
1: betaal. Hij mij moeilijk betaal.
0: Koffie aanweg, hè?
1: Tu jane, han koffie aan bij mij liggen. Nou, chocomel mij liggen, sorry.
0: Chocomel, oké.
1: Okay. Koffie, chai, chocomel.
0: Koffie, chai, chocomel. Chocomel
1: wil je trouwens, dus... Ik hou van Tories praten, toch? Ik hou van verhaaltjes vertellen.
0: Jij bent Tori-man.
1: Ja, ik word een kleine jongen, maar als ik die dan hè?
0: Ja.
1: Ik vind dat leuk.
0: Ja.
1: Om verhaaltjes
0: dat kennen
1: te vertellen.
0: Dat kennen we van jou.
1: Ja, ik heb zoveel verhaaltjes aan mijn kinderen verteld, dat ze op een gegeven moment dachten van, pa, hou op, weet je? Nee, jij met al je verhaaltjes steeds. Dus tot aan irritatie toe bijna. Dus die Tori, Suruse hebben tijd, toch? Tanto, tapto follow kar paiga
0: admi. Tapto, John admi na gaila hai. Uboli ga, ay, kai chon konchi yo ham miss kar dali. Ma bol, ha.
1: कॉफी एंड चाय में हम लोग फोर फोर बताए ला चीजवा हम लोग प्रीत पांगी बताए ला
0: चीजवा हो ही गेले तो हम लोग खोन बताए से गेले का भेल ला
1: दस ऑफ गिव मेंट मो द शो बिगिनन हां कॉर्ड दैरफॉर कम द डायरेक्टर फ्रॉम द मेयरफार्ट बिने met twee artiesten. Eentje ken ik. Eentje ken ik, want daar heb ik leuke dingen mee gedaan ook. In het verleden al. Een Andalusische muzikant. Dus die kwam binnen, oudere man. Geweldige muzikant. Maar hij neemt nog iemand mee.
0: Otja.
1: En ik denk van Ikeba. Dus ik word voorgesteld van Aach. Aach, Hamluk Batjaila Zondag. Vandaag heeft hij een voorstelling in de Meervaart.
0: Ja.
1: Ridouan. Dus hij zegt van dit is een geweldige zanger. Ik praat 10 seconden met hem, Lloyd. Hij kon geen Engels, nauwelijks Engels. Dus ik moest in goed Marokkaans met hem praten.
0: Doe dan in Marokkaans of jij?
1: Maar ik bonjour, bonjour. Nee, dus. Ja. Maar na 10 seconden, ik hoorde die man zijn stem.
0: Ja.
1: Bij het praten alleen. Trouwens, ja, haar stem, wat je zit, hoor.
0: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.

0: Ja, wel leuk gezien, dus,
1: dus ik hoor die man zijn stem. Ik hoor dat die man zijn concert stijf uitverkocht is. Aatje. En ik zeg in een, binnen 10 seconden zeg ik van, hey, dan moet jij even straks een paar minuten on stage. En een nummer zingen. En hij zegt meteen, geweldig. Vind
0: challenge,
1: ik eervol,
0: challenge, ja.
1: Want ik hou van Bollywood muziek.
0: Ja, geweldig.
1: Dat was de boodschap. Dus op een gegeven moment hebben we dat erin gegooid.
0: Ja.
1: Toen hebben we de directeur van de Meervaart met Sudhir natuurlijk on stage. En toen hebben we die man aangekondigd. Is hij gekomen, begon hij daarmee. Publiek helemaal flabbergasted. En echt, geloof me, het was een hoogtepunt van die avond.
0: Ja.
1: Ongepland. Ongepland kwam er zo'n hoogtepunt.
0: Ja.
1: Het was een van de hoogtepunten. Lang een mooi symbool. Er waren meer hoogtepunten. En op een gegeven moment begint die man dat nummer te zingen. Niet geoefend, niks, hè, Lloyd?
0: Ja, en Mumbai Beach speelde een beetje mee. Maar hij zong gewoon, hè, alleen. Sing-along was het eigenlijk. Ja. Het was geweldig, hè?
1: Niet normaal, die man zijn stem.
0: Ja.
1: De vibratie, de... Hoe noem je dat, joh? De tremble.
0: Ja.
1: Hè? Dus die trilling in zijn stem.
0: Ja.
1: Bij het zingen. Ongeëvenaard. Ik zeg het je eerlijk. Ja. Een muziekliefhebber, ik hou van dit soort dingen. Ongeëvenaard.
0: Nou,
1: zijn uitspraak kan altijd beter natuurlijk. Maar goed, die man is geen... Maar die beelden die komen binnenkort.
0: Ja.
1: Vias gaat ze nog in elkaar steken.
0: Ja,
1: en,
0: ja. En dan kunnen ze op ons YouTube kanaal bekijken.
1: Hè? Ja, dus het is een kort fragmentje, maar het is echt genieten. En zo waren er heel veel momenten, Lloyd.
0: Oké.
1: Waarvan ik dacht van...
0: Ja, dubbeleren waren veel hoogtepunten. Maar nog een paar dingetjes wat je opgevallen is. Wat jij leuk vond naast deze natuurlijk. Orkoestra.
1: Persoonlijk. Hè? Kijk, iedereen heeft eigen voorkeuren. Hè?
0: Ja.
1: Maar als je plotseling een nummer van Noor Jahan hoort.
0: Ja.
1: Als je een nummer van C.H. Atma hoort. Als je Seigel hoort. Ja. Als je... Weet je, dus diezelfde zangers die we hadden. Die deden dat. We hadden een jonge man daar, Ayaan. Hij heeft echt de show gestolen.
0: Ja.
1: Jonge man, act en acteren en meedoen en dansen en op de grond liggen bijna. En echt. Entertainer.
0: Ja.
1: Vond het leuk. Moshmi was geweldig, fenomenaal. Die zong al die vrouwelijke parts, maar dan zong ze plotseling Noor Jahan, inderdaad. Plotseling zong ze Shreya Ghoshal, plotseling een Kavita Krishnamurti. En ze deed het allemaal voortreffelijk.
0: Ja.
1: En Shekhar Kumar zing dan op een gegeven moment Kashmir Wade.
0: Ah, geweldig.
1: Kippenvel, Lloyd. Echt waar, kippenvel. Mijn vrouw zat naast me en die zei meteen tegen me...
0: Toen had wat geleden op een...
1: Hamnaini Uha, maar wel pak die straks. Maar in elk geval verstrengeld. Als je van elkaar houdt. Als je van elkaar houdt, Lloyd. En zoiets komt voorbij.
0: Ja.
1: Dan moet je niet stijf blijven zitten bij je.
0: Na toch.
1: Toon je emotie. Toon je liefde.
0: Ja.
1: Je moet niet als een hark daar blijven zitten.
0: Hmm.
1: Weet je, je bent toch geen ijskoude machine? Toen ik in Hindustani was, jaar. Hamlok Pjaar Pejila, Lloyd.
0: Ojito.
1: Pjaar Hamlok in voeding. Dus. Dan zingt die man dat, zegt mijn vrouw tegen mij meteen op dat moment.
0: Ja.
1: Kun je ervoor zorgen dat dit nummer als eerste wordt gemonteerd straks? Dus, en online wordt geplaatst?
0: Nou, ik hoop dat al die nummers of al die videobeelden heel snel op onze YouTube-kanaal van Ujala komt.
1: Het ligt allemaal op het bordje van Vias, hè, mijn zoon. Dus,
0: Blakame,
1: de jongeman is overbelast.
0: Overbelast,
1: dus, dus binnenkort, Lloyd, ik kijk Gojhalak, Hamlok Sunabe. Maar het is veel leuker eigenlijk. En ik snap dat. Ik kan je zeggen, Boliar. Dat ik dat elke keer moet uitleggen zou niet moeten. Lau Aizen Boli.
0: Nou ja.
1: Maar het is zo leuk om zo'n evenement live mee te maken. Jongeren onder ons, maar ook wat ouderen. Besteed er aandacht aan. Natuurlijk moet je kinderen overal naartoe meenemen. Natuurlijk moet je kinderen opvoeden. Maar dit hoort ook bij de opvoeding. Het Hindoestaans zijn, die Hindoestaanse cultuur. Die liedjes waar ze ook naar luisteren. Ik weet het 100% zeker. Ze hebben een Spotify-list, ze hebben daarin Ed Sheeran. Ze hebben allerlei andere
0: Hindoestaanse nummers zitten er, absoluut.
1: Maar die Hindoestaanse nummers hebben ze ook.
0: Ja.
1: En die kinderen gaan het geweldig vinden. Ja, echt waar, kom met je kinderen en je gaat zien hoe je als gezin geniet. Dit zijn evenementen die je niet mag missen. Dit hoort bij de opvoeding. Dit hoort bij het genieten met elkaar. Bij momenten creëren met elkaar, Lloyd. En ik, Hamnabati onderwijsdeskundige, Hamnabati opvoedingsdeskundige, moet ik zeggen. Maar mijn oproep is echt aan ouders, maar ook aan jongeren. Kom mee met elkaar.

0: en maak er een feestje van. Beleef dit. Dit is echt fenomenaal. Het is echt geweldig. Gisteren daar ook, hè, Lloyd. Helemaal spang. Iedereen, maar werkelijk iedereen. Ik kon admin naar Hadjo of Aurat naar Hadjo en mijn albolies van, ietsje juana mooi of ietsje juana mooi. Nul.
1: Ja.
0: Wij Hindustanen houden van feesten. Wij Hindustanen houden van kwaliteit feesten.
1: Ja.
0: En dit geven wij daar.
1: Maar Hamlokje pauze hier, Lambatje Alright. Een uur lang kun je dan lekker met elkaar praten.
0: Het vliegt voorbij, hoor.
1: Het vliegt snel voorbij. Het gaat echt heel snel. Maar het geeft wel een beetje ruimte om even met elkaar te praten. Even tories. En na het concert kan je ook natuurlijk in de foyer ook praten. En napraten en drinken of wat dan ook. Mensen blijven ook hangen.
0: Je haalt een belangrijk punt aan, Lloyd. Hamlok 7:15. Hamlok scholti kwari. Ik ga het je vertellen.
1: Maar wacht. Voordat we op een kanya doorbatteren. Ham de klit toen een kabel toen raad tegen opname met zoet hier.
0: Was niet gespeeld, hoor.
1: Het was niet gespeeld, maar kan maar niet aan koelen.
0: Hamlok saai.
1: Ja.
0: Hamlok passie, hoor jullie, hoor je mee.
1: Maar dat was wel leuk.
0: We kunnen twee dingen doen. We posten dit of we posten het niet.
1: Maar dat was wel leuk om te zien van, je ziet wel heel eens dat je terug staat. Maar goed.
0: Natuurlijk, ja, dat kan de beste overkomen. Zelfs Sudhir en mij kan het overkomen. Hamlok moeite karke, hossel karke wapen. Ik wil een film om leuk zoetje banade. Maar ja, het is part 1 en part 2 geworden. Terwijl maar goed, het één film had moeten
1: zijn.
0: Je bent
1: vanaf 7 uur start je dus de show, concert inloop. Ja.
0: 7:15 zou de inloop zijn.
1: Ja.
0: Maar 6:30 stonden er al mensen daar bij je.
1: Het na vroeg.
0: Echt waar. Dus toen hebben we gezegd van, kwart voor 7 komen jullie maar alvast binnen.
1: Ha, toch?
0: Ja, de show zou 7:45 beginnen.
1: Ha.
0: 8:05, dus 20:15. En de show is begonnen om 20:16.
1: Oh, nou, ruim op
0: precies
1: tijd. Ruim op tijd.
0: Precies wij
1: op tijd,
0: kunnen
1: ja.
0: het, wij kunnen het. Ha. Echt waar. Hindustani Jamluk Mangila, dat kunnen we onszelf ook nog beter maken, nog meer verbeteren.
1: Ja.
0: Geen wanklank, ik kolerai, jagera, nul, helemaal nul. Ja. Alleen maar lachende mensen, alleen maar. Het kan. En wij bewijzen het keer op keer, Lloyd, dat het kan met elkaar. En iedereen is super blij naar huis gegaan. Mensen die nu denken van, ja, maar is op kontje over wat jij gaat. Maar ja, jammer dat je er niet bij was. Volgende keer moet je er wel bij zijn. En al die mensen die erbij zijn geweest, mocht je nu luisteren. Stuur even een WhatsApp naar Lloyd. Want Lloyd naar de Hakalia om misieker deze ba.
1: Hem de heer misieker leken,
0: ja. Oké, batade toelon, kan je zeggen.
1: Trouwens,
0: Lloyd.
1: Kontje toe mijn bellen, kontje toe mijn bellen.
0: 100 mensen minimaal gesproken, toch?
1: Ha.
0: Minimaal. 100 keer. Ik mevrouw Raha. Boy, een bhul gelie na moa. Sorry hoor, mevrouw. Ham janila, tu vaste luisteraar bate Ujala Radio, oké? Maar die mevrouw heeft me echt naam patas op kuch batais, maar hoe wil je het dan zeggen? Maar okay. Dat ligt aan mij, dat ligt niet aan die mevrouw.
1: Ah.
0: Die mevrouw had €5 meegenomen.
1: Boy, de
0: voor mij. Hamar gaat hij. Voor die boete van mij,
1: voor die boete, ja, nee, ik snap
0: die
1: het
0: niet. Die kwam niet met €1, nee, die kwam niet met €2, die kwam niet met €4. €5.
1: €5 aan
0: Hamar, die mevrouw, ik behoed jadaba. Ik wil het niet.
1: Dat doe
0: ik
1: alleen.
0: Nee, weet je wat zij heeft gedaan, die mevrouw? Yeah. Zij heeft het echt in mijn zak gestopt. Ik had de Colbert aan. Maar agua ke jebia me u daar is verplicht. Ik dan netjes ze fouwkerke een biljet van €5. Hoe lief wil je het hebben, Lloyd?
1: Ik zou hem zo zitten dat ik nooit ook een natcha heb. Maar toch alleen een oudcha heb.
0: Bahut jorier. Hamar, kijk, reputatie? Nee. Oh, ja, reputatie was oké. Ik heb het wel opgevijzeld, hoor. Dus mensen die me niet kenden vroeger, zo naar het niet in het raad herminato. Die dachten van, ja, deze man is misschien een beetje afstandelijk. Of
1: ja.
0: Mijn vrienden wisten
1: wel. Dan ik hem aan
0: het
1: iedere chelle oogcontact naar kregen.
0: Gammend of arrogant.
1: Arrogant, ja.
0: Mensen hebben een beeld soms.
1: Ja.
0: Maar mijn vrienden wisten het altijd. Weten het altijd.
1: Ja.
0: Beter. Alleen, ik heb het wel opgevijzeld, dat hoor, Lloyd. Ik ben nu aaibaar. Mijn aaibaarheidsgehalte is nu gewoon tien geworden.
1: Nee, maar Sunwalo, het is echt waar. Ik heb het ook zelf meegemaakt. Hambier Heli, Brazzaves Mir Heli. En mensen komen ook naar mij toe natuurlijk. Maar meeste uit Miawe hegen Anand Kati. Dus op gooien hij Anand. Waar is Anand? Waar is die man? Waar is die man van de koffie met zijn slurp? Ja, jouw bijnaam is eigenlijk koffie geworden eigenlijk. Hè?
0: Nou, nee, dat is niet waar. Wel een C. Koffie, chai, Chandrika C. Dus weet koffie, je hoe respectvol chai. Mensen zijn, Lloyd? Echt waar. Ja. Dat vind ik zo leuk. Dus oudere mensen ook, hè, die zeggen gewoon... Bent u meneer Chandrika C?
1: Ai.
0: Vind ik gewoon zo lief. Echt waar. Ja, maar je kunt ook zeggen van... ben je Anand? Kan je ook zeggen, toch?
1: Ja.
0: Maar zo respectvol. De I-Hindustanike Sabhyata. Ik ben daar gewoon trots op. Ik ben echt... Hamet Ubolego vragen leek, chal ik hem Hindustanike vragen leek, chal ik hem. Echt waar.
1: Ja.
0: Ik ben daar gewoon trots op. Trots. En Jonan me idhar udhar rommel karega. Hey, bhaiya. Choru sab chij wan. Acha chij se bezig raho. En geniet van het leven. Ja, toch?
1: Ja, gelukkig.
0: Dus van die 100 mensen die ik tegenkom, een paar leuke tories, kleine tories.
1: Ja, bol.
0: John, hebben we ja toch weer spontaan? Ja.
1: Krabo, ik heb het niet met je.
0: Nee.
1: Dierenactivisten hebben we app kartje gelegen.
0: Hamlok een mailtje maar itno moordenaars, wat. Jullie zijn moordenaars. Jullie vermoorden krabo's. Maar ja, dat is geen krabo vermoorden. Dat is een krabo doodmaken. Ze verschil tussen doodmaken en vermoorden.
1: Hey, hamlok ja, de krabo die hamlok zegt, kijk, krabo kan maar. Hey, hamlok kan direct boetemiel zeggen.
0: Maar zo na, machri mare mag wel. Dan hoezo mag je geen krabo mare? Machri mag je wel mare.
1: Zo na, die krabo heeft ook een jaan hier.
0: Oh ja, acha, ठीक है. Ham samaj gaye Lloyd. Bram, tu vegetarisch bate, veganist Lloyd. Tu apne rakshas bate.
1: Acha, sun,
0: Oké, Tori 1, Tori 1.
1: Tori betaal.
0: Dus ik ben die meneer zijn naam vergeten. Die meneer gaat deze week wel een app sturen, Lloyd. Maar hij woont in Rotterdam.
1: Rotterdam,
0: een hele grote groep.
1: Maar voordat je met die tories begint, KHK is uit Milan, waar kan hier in Amsterdam?
0: Op bij Thailand ook, wacht hier. Ik ga zo meteen naar Eindhoven toe, want die meneer luistert ook. Die meneer, maar we gaan eerst naar Rotterdam.
1: Rotterdam.
0: Dus een hele grote groep, leuke groep, spontane groep, heel gezellig bij elkaar aan een tafel in de pauze. Ik loop daar langs, die meneer spreekt me aan. Bent u meneer Chandrika Singh? U bent toch meneer Chandrika? Ja, natuurlijk, weet je, dus dan. Hamre jan hem opvallen, hoe je Lloyd?
1: Ik weet niet hoe ze je herkennen aan...
0: Hamre jan sugaram, wat is sugaram? Ik begin er echt in te geloven. Ik ga straks naast me...
1: Bril wat pijn leren, kina bril wat pijn leren?
0: Pata na he, zonne bril ol marur ke chalila. Hamo artist bat hier. Hamo artist ga chalila toch? Nee, maar die meneer spreekt me aan, hele lieve man... En hij zegt tegen mij, van ik ben puntje, en ik woon in Rotterdam, maar die Tori ken ik wel. Dus hij zegt tegen mij, maar ik hoor bij de grootste taxigroep van Rotterdam. Zoiets vertelde hij me. Dus Rotterdam, ik kon een taxieke groep.
1: Zo'n reclame naar beneden, want ik reclame aan beneden. Ik directie bedankt.
0: Oké, je wordt op de vingers getikt. Ja. Nee, dus die meneer hoorde bij een of andere groep van taxichauffeurs. Ubole sab Hindustanike taxi John wat chalega. John Hindustani chalavega. Chahe John passagier bitter avega. Chahe bakara. Chahe kafri. Chahe turku. Chahe marokkaan. Chahe je. Ujala Radio staat aan. In alle taxis van Rotterdam staat Ujala Radio aan. Zegt die man nog erbij, hem Rotterdam kebati. Maar Ujala Baralba sub taxi me. En toen jij ke checker sake ga Lloyd.
1: Checker sake na?
0: Dus toen jij Rotterdam aan. Pancho hoge taxi toe bestel.
1: Maar Hindustani ke taxi. Hè?
0: Wel Hindustani ke chauffeur.
1: Ha.
0: Het deed me goed om dat te horen.
1: Ja.
0: Maar gewoon spontaan, heel leuk. Die man zei, iedereen van die hele groep staat op Ujala afgestemd. En waarom? Kwalitatief. Radio, kwalitatieve radio.
1: Yeah.
0: Dus kwaliteit hoog, kwaliteitsradio, sorry. Sound perfect.
1: Yeah.
0: Want ze hebben allemaal nieuwe auto's, toch? Al die taxi-jongens hebben nieuwe auto's.
1: Ja, ze luisteren via DHB natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Dus dan heb je weer je sound hebben. De liedjeskeuze, niet alleen maar geswam. Zomaar. Maar fileberichten, nieuwsberichten, weerberichten. Sapkoets professioneel. Dus die man was zo blij mee.
1: Ja.
0: Oké, dat hoe ik gaan kijken. Ik loop verder. Op een gegeven moment kom ik bij de bar. Staat er een meneer en een mevrouw. Die spreken me aan. Hetzelfde verhaal een beetje. Ujala, koffie en chai, et cetera, et cetera. Vertel die meneer me direct uit zichzelf.
1: Ja.
0: van ik ben rijschoolhouder in Eindhoven.
1: Eindhoven, man.
0: Die mevrouw komt erbij. Bole hamar auto me sabere ujala bar jaiga.
1: Ha.
0: Dinua bhar ham les deila, chahi John Leling rega. Exact hetzelfde verhaal, hè. Chahi John Leling, chahi John Volk. Ujala blijft aan.
1: Ja.
0: O raad ke boete higa pas auto wahamar, dan gaat ujala pas uit daar in de auto.
1: Mooi is dat, mooi is dat. Maar
0: dus, geweldig. En een andere tafel, iets verderop, staat er ook een groep uit Eindhoven. Arre? Dus ik heb toen aan deze meneer gezegd van zo'n toen ik
1: hele Eindhoven, de Hindustani rega.
0: Ah joh, de Hindustani ke fan waham lokje bayar, jabar jabar. Dus ik zeg aan die meneer van zo'n chal, aan die tafel daar, dan laat ik jullie kennis maken, Eindhovenaren onder elkaar.
1: Uiteraard.
0: Hoe leuk wil je het hebben? In Amsterdam maken ze kennis met elkaar.
1: Ja.
0: En alleen maar, echt zo leuk, luid. Ik zit er helemaal vol van.
1: Ja, ik hoor het. Ik hoor het. Ik hoor het helemaal. Je bent er helemaal vol van.
0: Hi boy.
1: Heb je chocolade al? Wil je dat geluid van chocolade laten horen of niet?
0: Nee,
1: vandaag niet.
0: Kijk toch. Ah, je chocomelo, wacht even, chaloid. Of dit kan. Nee, dit kan ik niet slopen. Dit is niet.
1: Nee.
0: Adjgarbarige koffie en chai. Maar het is ook geen officiële koffie en chai vandaag.
1: Het is vandaag geen koffie en chai. Het is een middagshow op de zondag. Omdat wij natuurlijk heel blij zijn met het concert van gisteren. John Caniar, haar meervaart meer. Het was een uitverkochte concert. Het was een hele mooie avond. Hè?
0: Dames en heren, sunewalo. Priye bhaiyo bhaino. En dan gaan we nu naar het nieuws uit Suriname.
1: Toch is zijn naam keer nieuws. Oh, dan meer je hier vakantie. Maar volgende week...
0: vakantie zit je hier.
1: Amun en ik gaan zo niet geil. Behoud door geil. Dus ook het chorde.
0: Nee, amma vrijpostig hier. Hoe kan je op vakantie gaan? Terwijl wij hier op om wachten.
1: Ja, natuurlijk. Maar vanaf volgende week hebben we een correspondent uit Suriname. Dus hebben we ook zijn naamse. Direct. Vers van het jaar.
0: Maar ik heb je zo'n naam dekooit, Robin.
1: Nee. Oké, je ging eerst een keer toestemming maken.
0: Dat kan toch niet?
1: Nee, dat kan niet.
0: Oké, Jai Koiga gaat van maandag tot en met vrijdag, zaterdag. Maar je kunt niet zondag op vakantie. Dat kan niet.
1: Nee.
0: Je kunt niet zondag op vakantie zijn.
1: Nee.
0: Ik kon Tamasa heen.
1: Het kan gewoon niet. Het kan gewoon niet.
0: Nee, Surinaams nieuws. Ik ga er niet naartoe. Maar wel heel veel herinneringen uit Suriname natuurlijk. Gisteren ook weer on stage. En dan zit je daar. Denk je, wat leuk. Dit waren nummers die ik ooit in Suriname hoorde.
1: Ja.
0: En dan hoor je het hier live on stage weer.
1: Ja.
0: Hoe mooi wil je
1: maar
0: het hebben?
1: Waar denk je dan aan?
0: Het is nostalgie. Hè? Het is herinneringen die bij je opkomen.
1: Ja.
0: Van, Pahilem Lok Kaparado, wat is zijn naam? Hè?
1: Ha.
0: Sommige mensen hadden Wasuma. Je kent dat ding toch?
1: Wasuma, ja. Ja. Toen Wasuma, zo'n ding waarop je dan met de hand... je kleren was toch?
0: Juist. Voor de mensen die niet weten wat een wasuma is.
1: Wasuma.
0: Dat is een houten ding met ribbeltjes.
1: Ribbeltjes,
0: eraan, geribbeld.
1: Ja.
0: En dan moet je met je kleding er overheen gaan.
1: En
0: dan wordt je kleding gewassen. Ik heb een soort jukanje in de jabarra. Ze gingen de hele dag zo boep doen.
1: Ja.
0: Dus als je geld had je wasmachine, denk ik.
1: Ja.
0: Als je iets minder geld had je misschien een hulp in huis die dat kon doen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar de meeste mensen deden het zelf, hoor, Lloyd. Tahamlok zondag keer, mijn zussen en ik, tahamlok wapé kaprajait hobe toch?
1: Ja.
0: Baharwa. Torok harwa mee, baharwa, tanua mee.
1: Ja.
0: Toch? Dan ging je wasuma klaarleggen, ging je een tijl klaarleggen.
1: Ja.
0: Dan ging je met je kleding in die tijl.
1: En je had geen warm water in. Met koud water wordt het dan gewassen. Ja,
0: maar Suriname is het warm dus.
1: Ja.
0: Dus dan moet je met je kleding over die wasuma gaan. Hè?
1: Ja.
0: Vloep. En dan haal je hem eruit weer. Dan moet je het afspoelen volgens mij.
1: Je moet hem
0: dan
1: wringen. Je moet hem wringen en dan hangen.
0: Haat ze wringen. Je doet je nepak niet, toch?
1: Ja. Ja, nu je dat zegt. Inderdaad. Vooral die laken. Dan moet je met z'n tweeën
0: draaien. Anders kun je niet wringen.
1: Ja.
0: Dus ik moest vaak vasthouden of draaien.
1: Ja.
0: Die andere dingen vond ik niet zo. Maar dat wringen.
1: Dat vond je wel leuk.
0: Ja, maar ik vond dat leuk. Gewoon draaien toch. Is een spelletje. Dus dan ging je met z'n tweetjes zo draaien. Maar dan was je uren bezig, maar op de achtergrond, Lloyd, stond de radio aan.
1: Stond de radio aan, hè?
0: Ja. Want zonder radio geen leven. Echt waar, zonder muziek.
1: Nee, radio waren hagel.
0: Ik snap niet hoe mensen kunnen leven zonder muziek. Ik snap het gewoon niet.
1: Nou, ik kan niet zonder muziek. Ham kabina sam ham, ja, bij mij is het constant muziek, dus ja.
0: Ham apen garwa me aila loid.
1: Ha.
0: Oto me sowieso beetje. Ik moet muziek hebben op dat. Moet.
1: Ja.
0: Anders koet je heralba, maar.
1: Ja.
0: Het moet, maar ik vind dat heel gezellig, joh, op de achtergrond. Maar ik ben zo opgegroeid. En ik denk, de meeste Hindustanen met muziek opgegroeid. Dan stond Radhika of Rapar. Rapar,
1: ja.
0: Eén van die twee stations stonden aan.
1: Ja.
0: En ik ben zo opgegroeid als klein kind. Dus dan zondagmiddag was doen. En dan had je Rapar. Ik vond Rapar leuker als klein kind.
1: Ja.
0: Puur vanwege de techniek, omdat de audio beter was dan van Radhika.
1: Ja.
0: Radhika zat toen volgens mij op AM-band en Rapar was overgestapt op FM-band.
1: Ja,
0: zoiets was het hoor.
1: Ja, oké, dat weet ik niet.
0: Ik vond de techniek leuker en beter. Toen al, hè, als klein kind.
1: Ja.
0: Daar was ik daar al gevoelig voor.
1: Zij waren veel beter. Tja, hij was een keer heel uitzend uren naar haar, maar ze maakten wel mooi.
0: Raha,
1: oh ja, was dat zo?
0: 24/7, RP International heette het ding.
1: Oké.
0: Rapar.
1: Ja.
0: En die omroepers vond ik ook fantastisch daar.
1: Ja.
0: Hè? Die broers en neven en ik weet niet wat allemaal. Het was één clubje, maar geweldig. En dus daarmee ben ik opgegroeid, Lloyd. En dan hoor je die liedjes nu weer... Zoveel jaar, 100 jaar later.
1: En dan ga je... En dan
0: in
1: ga
0: Amsterdam,
1: je, 100
0: in de hoofdstad
1: jaar,
0: 100 van
1: jaar later. Hè?
0: Dan ga je gedachten toch even
1: dan
0: terug.
1: Dan ga je wel even terug naar je
0: Maar hoe mooi is dat gevoel? Hoe leuk is dat?
1: Ha,
0: weet je?
1: Bood mooi gevoel, hè?
0: Ah joh, geweldig. Maar met elkaar dan je doos die zingen en afsluiten.
1: Ja.
0: En wat
1: standaard,
0: een feest, wat
1: standaard,
0: een feest, joh.
1: Standaard.
0: Leuk, echt waar. Dan heb ik het over Nizam niet eens gehad. Ik heb het over Boyke niet gehad. Ik heb het over Orke Rahayar, Ayan Raha, Moshmi Raha,
1: Shekhar Raha.
0: Shekhar Raha.
1: No.
0: Ah joh, wat een avond.
1: Ja.
0: Maar we gaan binnenkort weer een evenement hebben, Lloyd.
1: Ha, Ohega, die komt er heel snel aan. Dat is op 1 november, zondag 1 november. Dan ook weer in de Meervaart. Over Hamrin Jan Hega Shamke wacht vanaf, 4:30 of zo start het. Diwali Festival, Festival of Lights.
0: Mooi toch takkelijk, het is mooi.
1: Half vijf ze inlopen. Diwali Festival of Lights. Natuurlijk hebben we in het hele land hebben we natuurlijk Diwali evenementen. Maar Hamlokje liggen hier zondag 1 november. En met een... Met Avishkar, maestro Ronnie Bikhari.
0: Nou, nee, Bikhari hem, ja.
1: Nee, toch? Bikhari voor
0: jou. Maar ook een namoa badalde gooi, jongen. Ook een namoa badalde gooi. Trouwens, dat was ook leuk, hoor, Lloyd. Ik ga van de hak op de tak, natuurlijk. Weet je wat ook leuk was? Al die artiesten die daar waren, allemaal bijna.
1: Ja.
0: Nou ja, bijna, bolja, allemaal.
1: Ha.
0: Allemaal Ujala Radio fans, hè?
1: Ja.
0: Letterlijk weten ze die radio op een kontje, jongen, bolli kontje na.
1: Ja.
0: Letterlijk. En dat is ook leuk om te zien. Boyke Datadin bijvoorbeeld. Geweldige vent.
1: Ha.
0: Slimme jongen, slimme man.
1: Ja.
0: Alleen maar Ujala.
1: Ja.
0: Hoe letterlijk betalen ik je luid? Hij zei, bolle statue. Hij zei, bolle toe. Die man is autoliefhebber. Dus hij heeft een hele mooie auto.
1: Oh ja, kon dus autootje laden.
0: Reclame hoe jij.
1: Oh, reclame hoe jij. Even Diwali Festival of Lights begint om 2:30 is normaal met een Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna 3:15 hebben we Diwali fakkeloptocht. Gratis mee. Toen een keer fakkels miliga. En deelname is natuurlijk ook gratis. Hè. Startpunt, eindpunt, Hega Meervaart. En vanaf 3:15 hebben we Diwali Braza Foyer. Ook met elkaar gaan aan het Diwali van Braza Foyer.
0: Abneem hem ook Milabe.
1: Oh ja.
0: Abneem Milabe. We gaan elkaar een Shub Diwali alvast toewensen. We gaan kletsen met elkaar.
1: Ja.
0: We gaan elkaar een Braza geven. Allemaal in de Diwali mood.
1: Oké. En dan precies kwart voor vijf begin dan Diwali Concert 1. Daarna hebben we een Vega Intermezzo van Ujala. En vanaf 6:30 dan Diwali Concert Part 2. En daarna, ook er baat mee, vanaf 7:30 tot 8:30 hebben Shub Diwali Wishes in de foyer weer. En ja, we zien elkaar daar. Is toen wel ook, ja, ik hoef niet veel te zeggen. Aur ham tunse batade ki i concert me aiga Sanjay Jodha. En Sanjay Jodha. Ja, die Abekaat Ganam ook zijn naam. Mausmim Royser weer. Indru Neel Royser. En dit keer hebben wij Ravinder Singh Bedi. Dan mag jij wat zeggen.
0: Ravinder Singh is een hele aparte zanger, vind ik altijd.
1: Altijd.
0: Hele lieve, leuke jongeman.
1: Bahut acharmi.
0: Niet al te bescheiden. Maar dat hoeft ook niet. Als je weet, als je van jezelf weet dat je heel goed bent, hè, dan hoef je ook niet te bescheiden te zijn, toch? Maar een hele lieve, leuke jongeman. Ja. Die we graag erbij hebben. Na lange tijd is hij erbij. We hebben trouwens, hè, Lloyd.
1: We hebben nog
0: kers op de taart, hè?
1: Ja. Mag een bolletje van de...
0: Natuurlijk.
1: Kan jij zijn ook Surukar de Libolek? Oh, toen kan jij zijn bolde.
0: We hebben uit Suriname Satyam Matadin.
1: Satyam Matadin, erg populair ook. Satyam Matadin, die is er dus ook. Kan je toch kabel Satyam in je ujala lijstje?
0: Nou, we hebben al langere tijd contact via Riaz Ahmad Ali van Yadgar Orchestra.
1: Ja.
0: En Riaz souffleert mij af en toe. Riaz vertelt me af en toe van Sunna, dit is een hele goede artiest op dit moment in Suriname.
1: Hoe souffleer krijg je? Kon je bedoel krijgen souffleer krijgen?
0: Boy, hem boel jij laat soms hem kaart.
1: Sunna, hij vertelt mij af en toe. Tanis heeft haren woord mee boel je, maar het hele niet.
0: Hamar kanoa me, hamar kanoa me daar de
1: weeg.
0: Hamar kanoa me daar de weeg. Riaz is een geweldige muzikant. De allerbeste muzikant uit Suriname.
1: Wanneer komt hij weer naar Nederland?
0: Hij laat ook het me weten, zodra hij het weet. Maar geweldige muzikant. Maar Riaz en ik kennen elkaar.
1: Yeah.
0: Riaz en elkaar kennen elkaar toen Riaz, even mooi zijn Sochi, 1992 kebaat baloid. Toen waren we een jaar of 22 of zoiets.
1: Ja. Yeah.
0: Oesamai Kebadba. Vanaf die periode kennen we elkaar.
1: Oh ja.
0: Way back.
1: Dat is heel lang geleden.
0: Maar toen al was hij een virtuoos.
1: Ja.
0: Toen al heeft hij een eerste concert voor mij gedaan.
1: Ja.
0: Trouwens in de Meervaart. 1992.
1: Oh, ja.
0: Nationaal Hindustan Songfestival.
1: Oh, ja.
0: 1992. Sunewalo. Ik loop al heel lang mee. Als kleine jongen had ik dat toen al georganiseerd. 1992.
1: Boy.
0: Way back. Abbe chota rahi, abbe Colbert ham mego na raha yaar.
1: Na na.
0: Lloyd?
1: Na. Colbert na. Ta kunchi raha.
0: Ego Colbert na raha. Ego bruku raha. Nee, dus Oesamai Kebat Heiga. En toen heeft Riaz de begeleiding gedaan van dat evenement. Dus vanaf die tijd, maar Riaz vertelt me dus af en toe wel. Van Isanger wa of Isangeres wa bahut jabarjas ba Isait. En op dit moment is Satya Matadin een van de toppers.
1: Ja.
0: Dus die halen we erbij.
1: Ja.
0: Op een Diwali. Toen aan je zo'n wallo. Toen aan je geniet carrière. Ik heel mijn aan je. Toen aan je per waar kezaat aan je. Aan je.
1: Kom met de groep.
0: Op een lurken kezaat aan je. Mijn bab kezaat aan je. Phua, mousie. Sapke bator kele. Hoe leuk is het? He?
1: Phua or mousie.
0: Wordt super gaaf.
1: Phua or mousie. En kaarten
0: Phua,
1: zijn.
0: Phua, mousie, mami.
1: Kaarten.
0: Oram, nee, niet keken.
1: Ja. kaarten vanaf €15 zo'n wallo. En je moet er wel snel bij zijn. Want Ujala keert dit naar concert Hovega, die raken snel uitverkocht. Dus wacht
0: je naar aange kinie, ot ne aange
1: buikje. De toepaatje kinie, toepaatje kinie, toepaatje buikje.
0: Avishkar ke begeleiding rahega.
1: Oh, meneer Ronnie Bikhari. Meneer Ronnie Bikhari, meester aap eigenlijk, Nina?
0: Zeker.
1: Meester aap, toch?
0: Volgens mij gaf hij wiskunde.
1: Wiskunde,
0: volgens mij.
1: Hè?
0: Volgens mij wel.
1: Okay.
0: Maar dan moet je aan de guine, toch? Tik, tik, tik. Al die tellen kan hij goed. Volgens mij gaf hij wiskundeles.
1: Dus
0: maar we
1: Ronnie...
0: hem een keer in de uitzending halen. Kan
1: ja,
0: vertellen.
1: Laten we hem een keertje...
0: Maar zijn vader was ook leraar, hè?
1: Ja.
0: Suriname.
1: Oh ja.
0: Ja. Of zijn naam is Janet, een meester, toch? Toen je boy, hey.
1: Ja.
0: Daarmee bedoelden we niet meester in de rechten.
1: Nee, gewoon meester.
0: Daarmee
1: meester.
0: Bedoelden we gewoon, je geeft les.
1: Maar die meesters waren, die hadden toch een... bepaalde darjara, hoe zopke?
0: Ja, we hebben ook meester, ik heb olila Jan, Piet, Klaas. Maar die wapen, meester, hoe weet je het eigenlijk man voor? Nee, je moet zijn naam niet noemen. Meester.
1: Dus als je zijn naam hebt, toen meester, warte, datra, warte, i, nou, dat ook. Maar dat is gratis, wie mila het helpt, ja.
0: Dus ooit een bolie laat als standing.
1: Ha.
0: Admit jij lagere school per les deed wat er aan wapen?
1: Tabo.
0: Maar een meester heb je.
1: Meester he toch?
0: Parallel, de rest van de mensen. Juist. Terwijl u lagere school belast, weet je. Maar bood barkat Italiaar. En die mensen gedroegen zich ook zo, hè. Ja, dat is pijn. Die mensen gedroegen zich ook zo.
1: Ja, meester. Zindigie behaart ook eens een blijge meester. Ja, hij door naam niet, dus er een naam, maar toch een meester blijven. Maar voor een man,
0: ik
1: moet je zeggen,
0: ik kom af en toe meesters en juffen tegen van mij.
1: Ha.
0: Toen ik klein was.
1: Hoe wil een meester?
0: Uit Suriname. Ben je een bolila meester?
1: Meester, hè?
0: Het verandert niet. Bij trainers ook, hè?
1: Ja.
0: Dus mensen die gevoetbald hebben, trainer. Die herkennen dit wel. Als die man je trainer is geweest,
1: ha.
0: Toen je jong was, toen je 20 was of 15 of whatever, ook al ben je 50, 60, je noemt die man nog steeds trainer.
1: Ja.
0: Het verandert niet. Je gaat niet plots zeggen Guus.
1: Nee.
0: Want Guus is ooit jouw trainer geweest. Dat zeg je nog steeds. Trainer. En dan ga je nog steeds respectvol om, hoor.
1: Trainer.
0: In het leger heb je hetzelfde jaar.
1: Ja.
0: Als die man je generaal is geweest in het leger. Dan ga je die man niet plotseling zeggen Rob.
1: Nee.
0: Nou, als je toch. Die man tegenkomt, zeg je nog steeds generaal.
1: Generaal, toch? Ha. Hij is negen, ja. Hij is netjes waar.
0: Respect. Diwali
1: Festival of Lights, zondag 1 november. Sunuwalo, en het programma begint om 2:30. Waar komt
0: die hasleach?
1: Ham komt die hasleach?
0: Kan je naar mijn goedgoedie kan leach? Kan je naar goedgoedie kan leach?
1: Kan je heel genet ook goedgoedie karissen? Dus ja, dan moet je een beetje vandaag een beetje rustig aan doen, toch?
0: Ik ben een nagenieten.
1: Nagenieten. Dat is toch altijd lekker, hè? Dat je de volgende dag even kunt nagenieten. Dat je weer een mooi concert hebt gemaakt. Samen met de mensen die daar waren.
0: Je jeewan he, Lloyd.
1: Je jeewan he.
0: Is het jeewan ka? Je hier rangenoer.
1: Ja, ja.
0: Gaat
1: hij
0: zo? Ja, toch?
1: Je jeewan he.
0: Zo gaat hij.
1: Gratis vakken studeren. Maar komt er dan ook een grote dia dit keer? Of hebben we ook een
0: nee.
1: Mag
0: nee,
1: niet, hè?
0: Nee.
1: Mag niet.
0: Die grote, nou, het mag wel, maar het vergt best wel veel voorbereiding.
1: Ha.
0: En de ervaring leert dat het heel slecht weer is meestal in die periode.
1: Hamlok is dus, weer wel altijd Hamlok is aardrijd, toch?
0: Ja, nou ja, dus dan moet je beveiliging gaan regelen. Je moet zoveel dingen gaan regelen om het goed
1: kan
0: te kunnen
1: bepalen,
0: doen.
1: Kan niet bepalen.
0: Dus... Het is een beetje te veel. Dat vinden wij die fakkeloptocht wel heel gezellig.
1: Ja.
0: Dus die houden we erin, weer of geen weer. We proberen het te doen. Maar we hebben wel veel pech gehad, moet ik zeggen. Met fakkeloptocht.
1: Aha.
0: Omdat Barkhabar zei, ja.
1: Heb je mensen nodig die dan tijdens het fakkeloptocht moeten gaan zingen of zo? Kunnen ze aanmelden?
0: Ja, graag. Als er mensen zijn die iets kunnen doen. Desnoods met een dholok of een jhaal en die mee willen lopen en een bhajan willen zingen.
1: Dholak en?
0: Jhaal.
1: Oh, dat ding waarmee je met twee handen kunt...
0: Waarmee je met holi liedjes zingt.
1: Oh, uchijwa.
0: Maar met die jhaal kun je ook gewoon tijdens het lopen heel makkelijk muziek maken. Dat bedoel ik.
1: Diwali be?
0: Een dantaal kun je niet meenemen, ja. Maar jhaal kun je meenemen. Ja, muziek is toch muziek?
1: Muziek is muziek,
0: maakt toch niet uit?
1: Okay.
0: Je moet geen holi liedjes zingen, sorry. Maar je gaat Diwali liedjes zingen. Je gaat ma liedjes zingen. Dus dat gaan we perfect doen.
1: Yeah.
0: Wordt superleuk, want een week later is het Diwali.
1: Ja.
0: Zondag 8 november, dan hebben we de hele dag op de radio. Geweldige programmering, Sunuwalo, Tusunie. Dus je kunt overal meedoen trouwens. Er komt een hele grote groep uit Den Haag meedoen dit jaar met de Diwali-optocht.
1: Oh ja.
0: Leuk. Dat is wel heel leuk. Helemaal uit Den Haag.
1: Atcha.
0: Barca-groep, komende dagen gaan we het vertellen. Ja, heel veel senioren, heel veel mensen gaan meedoen. Ze gaan meelopen. Het wordt fantastisch.
1: Oh ja.
0: Wij gaan dat allemaal
1: faciliteren.
0: Maar ja, is toch leuk als mensen dat willen doen.
1: Ha.
0: Dan gaan wij toch geen nee zeggen, Lloyd. Dus okay, als er dus, andere mensen zijn, groepen zijn...
1: Als mensen ideeën hebben, wat dan ook. Als mensen ideeën hebben, stuur een mail naar info@ujala.nl. Info@ujala.nl. Ha, abtubel.
0: Ujala's steun, Ujala's waardering... Sap koi khati ba. Ham loke rasta, ham loke kwari jon ba khulal hai, Lloyd. Sap koi khati. Dus iedereen die leuke ideeën heeft, van jong tot oud... en je wil een bijdrage leveren, het kan allemaal. Het hoeft niet financieel te zijn... Je kunt gewoon op een andere manier ook een rol spelen. Trouwens, wat wij ook doen, hè, Lloyd. Komende dagen gaan we daar meer over vertellen. In de foyer zullen we iemand een kans geven dit jaar. Daar heb jij een beetje voor.
1: Hoe ver staat het ermee? Hij zou nog wat...
0: Nee, dat gaan we doen.
1: Dat gaan we doen. Oh,
0: die jongeman, ik ben zijn naam vergeten. Jij weet het beter, maar laten we de komende dagen goed vertellen.
1: Ja.
0: Maar even een nutshell. Tijdens Diwali hebben we natuurlijk het Diwali-concert. Dat is in de hal. part 1 en part 2. Dat wordt fenomenaal. Dat wordt fantastisch. Internationale artiesten erbij. Tussenlis, Nevalo, Aviskar erbij. Dus dat wordt mega. Maar in de foyer, je gaat hem ook bij elkaar AB voor de brassa, voor de Diwali brassa.
1: Ja.
0: En ook om te wachten en zodat fakkel op dag Suruhoi gaat, dan gaan we toch verzamelen eerst.
1: Ja, ja.
0: We verzamelen in de foyer.
1: Ha.
0: En daarna gaan we lopen en dan komen we terug in de foyer. Dus dan hebben we daar ook een geweldig programma in de foyer. Hoe we dat precies gaan doen, kaka hoiga, hambatabe, komende dagen, hamlok batabe. Maar wat er in elk geval gaat gebeuren, Lloyd heeft een jonge man ontmoet. Ik weet niet hoe precies, via Lloyd kan het beter vertellen.
1: Maar dat heet het,
0: en die jonge man gaan we ook een kans geven.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Wil je er iets over vertellen of wil je dat de komende dagen vertellen, Lloyd?
1: Nee, laten we de komende dagen over vertellen. Maar het is wel een mooi verhaal om te vertellen. En het is ook leuk dat we mensen de mogelijkheid geven. Ujala Sapkoke, Amloke Kamari Kolehes op voor iedereen. En we geven iedereen de mogelijkheid. En ja, als het kan, dan doen we dat gewoon.
0: Amloke Dilbota Chaya. Echt waar. Ook al zeg ik het zelf. Amloke Dilwale Bati.
1: Dilwale. Maar zo'n.
0: Dilwale Dulhania le jayenge.
1: Nee. Hamne niet kon Dulhania ke tu maa le jay, maar.
0: Nee, maar Amloke Dilwale Bati.
1: Amloke Dilwale Bati. Ik wil toch even naar
0: Suriname. Mijn knie doet pijn. Mijn knie doet pijn, Lloyd.
1: Tu kan hier net slee.
0: Toch heb wat jij lijkt, mijn knie begint pijn te doen. Ja, nee, je hebt een slecht effect op me.
1: Zo, Abbe, hamlok donderwet. Even bij Herwat Jegetel, voor de mensen ook thuis. Als
0: nee,
1: je
0: nee, ik wil een massage hebben, kom op.
1: Oh, oké. Okay,
0: paisa bahut pailik al jaan. Abba magila massage. Abbe, dek je het naam, mijn boli lau hamid dek niet, wa.
1: Ik ga je toch even meenemen naar Suriname over de vogelgriep. Kan jij patatje leggen, maar Pego pluimveebedrijf in Wanica is influenza A van het type H5 vastgesteld. Ciao Hajar Murgi, die zijn besmet. En Mahamlok zijn naam is heel Goskaila. Hoe gaat dat in Suriname? Want Suriname, ik weet niet hoe dat gaat hoor. Na Ciao Hajar Murgi, kabele vogelgriep.
0: Dan gaan ze die moeten slachten en moeten weggooien.
1: Ja,
0: ruimen heet dat.
1: Ruimen, maar zo niet, hoe komen wij in een miljoen hun? En hoe, ja, als je daar naartoe transporteert.
0: Juist, dus dat gebied moet je helemaal isoleren nu.
1: Ha.
0: In quarantaine.
1: Ja.
0: Dus ook met Labar mag geen contact meer zijn met de buitenwereld. Want anders gaat dat ding zich verspreiden.
1: Ja.
0: In Nederland weten we het. Dat het ook gebeurt, of vooral ook gebeurt, door vervoer.
1: Ja.
0: Tussen A en B. Dus die vrachtwagens en zo mogen ook niet meer op en afrijden. Alles moet geruimd worden en daarna moeten ze constateren
1: eerst. Ik vraag me af, van, dus, ik zag het bericht en ik dacht van, zijn naam is een Kees Kretel. Doen ze het wel goed en waarschuwen ze de mensen van zo'n voorlopig Morgiana Kinkikaye of wat dan ook. Ik weet niet hoe dat gaat hoor, maar.
0: Zijn naam, dat weet ik niet, Lloyd.
1: Ja.
0: Ik ben niet goed ingevoerd in die materie, maar.
1: Ik ook
0: maar
1: niet.
0: Zijn naam met hem in biswas nahiga, dat de regels heel strak worden nageleefd.
1: Ja.
0: Hem in biswas ba.
1: Ja.
0: Kijk, in Nederland zelfs duurt het soms maanden voordat ze het constateren, hè Lloyd.
1: Maar ministerie Janneke
0: Abolhe. Intussen zijn er heel veel mensen besmet.
1: Zijn naam kan ministerie Janneke Abolhe. Volgens het ministerie kan kip gewoon worden gegeten wanneer het vlees goed wordt verhit.
0: Nee, maar dat kan dus niet.
1: Nee, toch?
0: In Nederland wordt alles geruimd.
1: Ja, ja. Maar ministerie is een kesebolzeke.
0: Dus daarom, ik heb er weinig visie in. Amnabiswaskerila, dat het tussen namen goed wordt nageleefd en streng. Ik denk dat economische motieven daar prevaleren boven gezondheid.
1: Ja.
0: Denk ik hoor, Lloyd.
1: Ja.
0: Maar gevoel is het, collega. Ik kan het niet staven, toch mijn abolie bewijs leveren. Ik kan dat niet. Maar mijn gevoel zegt dat het tussen namen wat flexibeler is.
1: Perfect. Als je familie hebt in Suriname, hoe ze wilde ik in Murgia even naar kai, hè?
0: Nou ja, maar zo'n kon je kai zijn naam met haar.
1: Arre ja, maar het
0: Zijn naam ke groente. Nederland ke groente. Sap groente, John Haiga, kaskes bespookte Haiga, over het algemeen. Want als je niet gaat bespuiten, dan krijg je geen goede oogst.
1: Ja.
0: Om een kiroar, dat willen consumenten niet. Consumenten willen gave blaadjes. Maar voor gave blaadjes, bitawiri gaaf, gomawiri gaaf, tayawiri gaaf, dan wordt het vaak besproeid.
1: Mm.
0: Dus dat is al een probleem. Dus dan eet je besproeide groenten. Terwijl groenten, omdat ze klibati, gezondheid gaan kijken. Maar als het besproeid is, wat dan? Is het nog steeds gezond? vraagteken.
1: Ja.
0: Machrie. Machrie, omdat ik zeg dat die machrie bood gezond is voor de gezondheid. Maar als die machrie vol zit met kwik.
1: Ja.
0: Omdat ze in Suriname ergens een vis vangen in een gebied.
1: Ja.
0: Waar heel veel kwik zit in het water. Omdat MAP goudzoekers bezig zijn. En die gooien allerlei middelen daar in de grond. En dat komt in rivierwater. Machrie en Joman groeit. Toen zijn er problemen met dat. Dus dan moet je afvragen. Machrie gezond is, hè? Sonnevalo. Maar machrie John besmet is tussen aanhalingstekens. Met kweek, of hamnaini kon konchich ouro, John Pania meiga. Is dat nog gezond? Moet je ook er bare mee zo check tjaiga, amloke, Lloyd?
1: De ap hamloke konchich aiga. Murgi
0: John besmet heiga, Lloyd. Met allerlei virus, IO, kaini kaka. De vraag is of murgi dan gezond is.
1: Ja.
0: Aan zijn blok naar KB.
1: Nou, we hebben niet kozen KB. We hebben niet aan zijn blok kozen KB. Ja,
0: met jijle
1: aan. Nou ja, in ieder geval.
0: Ham jijle roti.
1: Oh, dat is wel. Kijk, dat is wel lekker, hè? Roti op de zondag.
0: Maar macharia John bij KB.
1: Ha.
0: U heiga ego sardin.
1: Sardin.
0: Maar u sardinua kaha se alba? China se ba? Ki Taiwan se ba? Omar kwek kitna ba? Kitai boy milo sabi er loit. Dus. Lau, ik heb wel een voorstel.
1: Ha, bol.
0: Laten we voortaan bhaat eten, bhaat. Gewoon bhaat, deze is een naam mee. Hey, ik weet niet of je dat hebt meegemaakt, Lloyd.
1: Wat nou?
0: Tori, maar moet je mij geven. Natuurlijk heb jij dat meegemaakt.
1: Ja, natuurlijk,
0: jij hebt dat meegemaakt. Als kleinkind. Want toen ik ook gariep per waar kreeg.
1: Allee, behoed gariep.
0: Behoed gariep. Toru per John John Duk per halba boy. Ook erover een boek gaan luk liksa kila. Nee, echt waar. We hebben het van de week erover gehad, Lloyd.
1: Ja.
0: Dus... Ham bhi aila ego jagha se jahan thora moeilijk raha, maar tor wali thora aur moeilijk raha. Ik moet het toegeven.
1: Ja.
0: He? Begin fase tor. Dus, maar zijn naam mein hum log loit, bhaat banavat rahi toh, ta thora se tel opar daar devat rahi, garam garam bhaat pe.
1: Tel?
0: Luisteraar zullen dat wel herkennen. Gewoon olie, spijs olie.
1: Of bedoel je gewoon ghee of zo, maar tel gewoon.
0: Nee, er was geen ghee, ja, er was geen ghee.
1: Ghee
0: kijk je raha, ja, ghee was luxe product. Tel. Dan zet je het een beetje olie erop. Dus die bhaat heeft nog damp, hè?
1: Ja.
0: Een beetje garam,
1: En dan...
0: Dampend rijst.
1: Ja.
0: Dan zet je daar olie overheen.
1: Ja.
0: Dan zet je een beetje niemak eroverheen.
1: Ja.
0: En dan zet je een niemak matcha erbij.
1: Niemak matcha.
0: Vers
1: ja.
0: Hey, Lloyd.
1: Ja.
0: Dat ding smaakte fantastisch.
1: Fantastisch, hè? Ja.
0: Niemand
1: maar jouw haat. Ham nee, het niet zo heilig in, maar ik heb dat wel gegeten. En jij ook. Dus ja, ik weet waar jij het over praat.
0: Ah, joh, dat was zo eenvoudig, maar zo lekker.
1: Lekker, hè? Ja.
0: Lloyd?
1: Ja.
0: Ik heb het jarenlang niet meer gedaan. In Nederland heb ik het misschien nooit gedaan zelfs. Althans, aan mijn jaadba. Want Nederland met overschakelen jullie die hem ook bakab haat.
1: Bakab haat, ja.
0: Was dat naam mee trouwens. Ja. Maar dan ging je haat bakken. En dan zet je er een beetje anda in en dit en dat. Weet je, dus dan piajoj. Maar in Suriname was het eenvoud zelf, hè?
1: Ja.
0: Oesamaype. Na piaj, na lesu, na kuch. Gewoon, niemand matcha banale.
1: Niemand matcha bhaat.
0: Dat ding was lekker.
1: Ja.
0: Ja, op een 5-sterren restaurant nooit naar lekker dan dat Kailibati. Echt waar. Dan dat ding van vroeger, van mijn moeder.
1: Ja.
0: Dus die mensen zullen dat herkennen, Lloyd. Dus we moeten terug naar basic. Dat is wat ik bedoel.
1: Terug naar basic.
0: Machri heb nakakhoi. Bitabiri heb nakakhoi.
1: Kan niet bhaat khalen. Niemand bhaat matcha.
0: Ohi me santos kalle.
1: Nou ja. Ik wil
0: mooi voorstellen, toch?
1: Bohut mooi voorstellen.
0: Koi na suni. Koi na suni. Advies. Niemand gaat dit advies overnemen, Lloyd. Ene oor in, andere oor uit.
1: Voor de mensen die kaarten willen kopen voor de Wali Festival of Light, via meervaart.nl per toe 15 kartois. Dus heel makkelijk. En dan zie je vanzelf wel. Kan je hapen toe mij kinnen. Dus age is kinnen, to age buiten hier. Pietjes is kinnen, to pietjes is
0: buiten. Nou, ietsje joh aan Nabolië, Lloyd. Laatste stuk van Nabolië.
1: Het klinkt wel heel vervelend. Het klinkt heel raar.
0: Het is irritant toch? Het is een beetje confronterend. Hoe zit dit na bolie? Diplomatiek rijden, Lloyd. Toen radio kan je maar. Toch een jij diplomatiek rijden.
1: Ik heb twee dingen, korte reactie. Paul Hane stopt als Bert. Na de dood van Wim T. Schippers.
0: Wie? Oeke, Hegejaar. Bert en Ernie.
1: Paul Hane was Bert. En Wim T. Schippers was Ernie, want Wim T. Schippers is helaas overleden.
0: Dus weet je dat ik dat ding nooit leuk heb gevonden?
1: Ik vind het geweldig. Oezapke Stukun, Brabi Salige Bert en Ernie van Sesamstraat.
0: Dus dat vond ik nooit leuk. Maar ja, toen Larkabat, dat ook een mooie
1: Ja.
0: Muppet Show.
1: Die twee oude mannen die in die hoek daar zitten, toch?
0: Dat.
1: En dan hoor je ze
0: in de loge. Ja.
1: En dan nog één ding aan het Tor magazijn of weet ik veel. Je hebt het toestaan, hè? Voor hoeveel dagen heb jij daar spullen om je koets hoor jij overstroming of kiet de oorlog? Heb je 3 dagen?
0: Nee, ham bakra ke na biswas kerila. Bakra bolega 3-4 dagen. Ham na biswas kerila. Hamar voorraad jaane kitna ba?
1: Kena.
0: Aadha bariske.
1: तो आधा बरिस के होएगा तो जितना आधा ओमा आधा के समान तो बिक सके आधा बरिस के बाद
0: नहीं हेलमान लीद
1: अरे
0: हौद बार मेलक पानी चौर बोई तेल तीता तेल और ओक तेल
1: दस हम लोग के हिंदुस्तानी के चाहेंगे 8 रोज खातीन तो खनुख चौर धरिए खनुख तेल धरिए तेल धर ले लिए या
0: Luid, sonie, ik wil geen paniek zaaien hoor. Maar even toe apne soort jaar. Zo'n. Bakarwa John Bariken Karisba. Op basis waarvan heeft
1: hij. Patana, ja, Hamon en ik kan een berekening.
0: Maar analyswa. Analyswa, sonie, analyswa. Analyswa,
1: wat waar, ha?
0: Dus, maar gaan we bolega, ik hoor ramje hoiga of oorlog hoiga of kuch bi hoiga, dan moet je een voorraad hebben voor x aantal dagen, 4 dagen. Oké. Nu zeggen ze van, oké, 4 dagen kan tiba, ik heb dat chahiga. Maar sunna, je nja dijk toet ge. Ham to eerste mara bij Sareke.
1: Toe de polder me rehega, dus toe ik eerste mara.
0: -14 perehila. Min 14 onder NAP. Dus ham to eerste mara bij jou bij Bamma se. Abbe hamar Den Haag ke familie bat jaiga. Maar ham gaili kaam se.
1: Jaha daikwa total toe vliegtuig ne na bat sake.
0: Miklari midde. Dus. Na maar gharwa thora uccha wel ba. Dakwa pe chal jabe saare. Maar luister, als dit soort rampen plaatsvinden, denk je echt dat je na 4 dagen of 7 dagen eten hebt?
1: Nah.
0: Forget it.
1: Yeah.
0: Toen ik mijna ke kam se kam rak.
1: Yeah.
0: Amar baat zoon. Als Rusland Nederland binnenvalt. Rusland, hè?
1: Ha?
0: Amerika bij binnenval, hoe is het gekeken? Maar laten we van Rusland. Rusland is onze vijand. Lau aise boli, ja. Hoe je inval kan is Nederland mee. Of Chinoa.
1: Migado.
0: Met die Chinese robots.
1: Ja.
0: Toen de eerste bhagie.
1: Ja, ja. Hem loopt heet Chinoa ke chile ke chalila. Dus die hebben al een voordeel.
0: Toen echt zo, ik had er ooit mee oplossen. Zo jij probleem. Forget it. Het gaat maanden duren, weken duren. En wie gaat ons hulp geven? Niemand.
1: Niemand.
0: Denk je dat België ons gaat komen helpen? Of Luxemburg. Nee, bulja toe.
1: Yeah.
0: We gaan 0 hulp krijgen. Dus
1: ik mag je naar
0: kijken. Ik zou mij naar overdreven. Maar ik mag je naar kijken. En de Hindustani, ham janila. Hindustani ke magazijn jon ghar mein hai ga loit.
1: Ja.
0: U apne na jane kon kon chich oman hai ga. En is een halve winkel, hè?
1: Ja,
0: die ze thuis hebben.
1: Ja, ja. Nou ja,
0: de gemiddelde Hindustani.
1: Ik vraag me dat dus wel af, hoor. Ki, de mensen van nu. Pahelijke generatie, Jodha, we hebben briefjes gekregen, die ze wel heel samen hebben. Maar de jonge mensen van nu, denken ze wel daaraan? Hebben ze veel in hun huis of hebben ze dat meegekregen van hun ouders?
0: Nee, is wel waar. Weet je wat jongeren doen, heb ik gemerkt?
1: Ha.
0: Ze gaan elke dag even naar de supermarkt voor 2 producten.
1: Of ze bestellen eten.
0: Maar hamlok, Janne, hamor tuto.
1: Hamlok broeien, doen
0: hij. Hamlok tora leeftijd. Tora leeftijd wel leert mee. Hamlok jajaila, hapta bhar khati. 5-6 go tas leika aila ghare. En 4-5 dagen later gaan we weer 5-6 go tas leika aila. Dus wat gebeurt er? Je voorraad blijft groeien.
1: Ja.
0: Want zoveel eet je helemaal niet. En trouwens, als je honger hebt, Lloyd. Toen je je take THT. Houdbaarheidsdatum toen je je takken?
1: Ja, maar ja.
0: Toen heb je boek liggen,
1: ja, maar ja. Ja, nee.
0: Nee,
1: ja,
0: forget it. Niemand gaat kijken mayonaise waar vervallen hoe je kina.
1: Ja, challenge.
0: Ja, jamming. op mijn boy.
1: Ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed, oké. Okay. Het was gezellig op deze zondagmiddag.
0: Hamena moeilijk. Hamme koffie of kusna milal yaar.
1: Maar maar dit ook ham chocolade melk deli tu chocolade dan melk maat pie. Abbe to ke na tu santosh kar le chiz ase.
0: Ham bhagwan ke roop mein li tor ghar hai. Aur tu hame pani pi aai ke bole ja. Ye ben wel erg hoor.
1: Sunwalo, je gast is belangrijk, Sunwalo. Je zegt aan het bolega. Ja, je gasten moet je altijd goed verzorgen, toch?
0: मेहमान जोन है लोहित तो द्वार पे जो तू आएगे तो तू खसेखंत आदमी बात है
1: या ना जान
0: सके कौन डेंकर
1: ना जान सके कौन भेष में आईले है तू हैं
0: नहीं मलोस दारफन उ जाने कितना बड़का सेखन बा ना तोर घर की तू कोई ना ऑनफान करे घर वा इतना बड़का घर तो के बा महल घर मा यो ऑनफान नहीं मान तू मत तू करेगा व्हाट मैन डोन
1: व्हाट मुझ वार मुझे दैट ऑफ द नेशनल रेडियो से कि हम कोई ना घर में ऑनफान करेला मी घर से यो
0: प्रोग्राम का नाम
1: बदल इट इज वेल सो इट इज वेल सो हां
0: सुनने वालों ये प्रोग्राम का नाम हम बदले मांगिला बंडा पोल बंडा पोल कॉफी एंड चाय खाऊं परफागो दो बेबी दो मंडा पोल स्प्रेक इट गुड आउट स्प्रेक इट गुड आउट
1: या
0: भंडा
1: भंडा भंडा पोल या
0: पोल पोल
1: पोल हमने पोल है हां पोल भंडा पोल पोल हां
0: द हु स्क्राइब योर पोल मैं तो पी
1: ए बुढ़वा से पूछे परीक्षा बुढ़वा से अब बाल कर बुढ़वा के तुम पूछो
0: भंडा पोल
1: या
0: सो इज इट तो
1: हां ऐसे नहीं
0: Pritpang, je bent tijger samen. Nee, maar ik vind het waardeloos van jou, je gedrag. Echt waar. Ook als je jarig bent, Lloyd. Dan kun je ook gebakken met kinderen kwaden. Nee. Ja. Ham me kien ke toke khawawe ke sare ke tor faryari be
1: has to ham yaar jara apal faryari ke roz jara dusar koi ke jun bi faryari to wahan pe khaya raha hu
0: ki ham aila ham ko rakhiye ham faryari ba aila ye tot goed geregeld hoor maar mensen houden van je dus mensen doen het graag voor jou leuk
1: ja inderdaad
0: hi boy acha mooi sare ye
1: ja jij ook en morgen weer koffie chai
0: pulo phalo
1: ook zo wordt Pulo.
0: Ook zo'n mooie combinatie.
1: Ja, pulo is pp.
0: Kijk nou mooi.
1: Gewoon pp. Pulo. Pp.
0: Nee joh. Hoe ga je pulo schrijven? Pulo.
1: Pulo.
0: Met een b of met een p?
1: Pulo polo. Toch? Is dat toch pp of niet? Of is het met een p? Nee, zondag. Het is zondag. Het is zondag. Laat me niet denken hoor.
0: Okay. Nee. Een bolchok. Zijn van die combinatiewoorden, Lloyd. Als
1: je hem zegt, kus bolchok, hoi gel, bolchok. Dan hebben we hem maaf gedaan.
0: सुनने वालों घर वाले की तरफ से निवेदन है कि जो भाई बहन अभी
1: अबे तू ना खाई ले बाटे
0: भोजन नहीं किया और भूख लगल बातों के कस के तो जा हल्दी से खा ले
1: या
0: लो डंकी वेल अब हम जाले रोटी बनावे हम जाले रोटी बेले
1: बेले ऐसा को रोटी बेले रोटी बेले या
0: बेलल जाएगा बेलना से
1: हां
0: कितना मोई मोई वो
1: रोटी बेले Na, okay.
0: Ik ga roti bellen met een belna. En iemand die roti bellen, hoe noem je zo iemand? Nou, verkeerd antwoord die je, maar kijk eens.
1: Nee, ik zou niet weten. Hoe je zo
0: iemand die roti bellen, hoe noem je zo iemand?
1: Een belleman? Ja, ik weet het niet. Ja, waar is die belleman?
0: Jij gaat echt verkeerd antwoorden geven straks. Chordeja, Lloyd. Mooi zijn je. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, dede.
0: Ai, hoi.
1: Sunil Chitaru.

Ja, 1 november komen we hier in Hega Arubhi Meervaart Theater mee. Dus koop je kaarten op tijd voor Diwali Festival of Light. Aanstaande zondag 1 november vanaf 2:30. Programma Shur Honge Meervaart mee. Satyam Matadin. Zo'n mooie is ik zat helemaal op ze. Ik ben er morgen weer met Coffee Chai Middagshow. Tussen 12 en 1. Tussen 12 en 1. Ujala Radio Perth. Mooi zijn hier. Een hele fijne zondag. Maak er een

Ja, afscheid leed je ook leren, maar ja, af en toe, hè, kabi, Muriam Kushbada, ja, hè, die ik dan ook aan jullie wil vertellen. Harik het waarke, ja, Harik Sabere, dan hoor je allemaal van die berichten, Samadjaar, een ochtend met opnieuw zwaar internationaal nieuws. En juist op zulke dagen is het misschien goed om te onthouden. Op de radio vertellen we in een paar minuten wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar achter ieder cijfer zit dan... Dus ja, maar achter ieder cijfer zit iemand. Vier doden zijn geen vier cijfers. Het zijn vier levens. En een oorlog is geen kaart met pijlen. Het zijn gezinnen, huizen, mensen die gewoon hun maandag wilden halen. Dus vandaag houden we naast het nieuws ook een beetje ruimte voor menselijkheid, voor muziek, voor elkaar. En misschien gewoon voor een rustige zondagmiddag. En pak je, wat zeg je dan, chocolade of chai of koffie. Die neem je even erbij. Gewoon een rustige zondagmiddag. Geniet van je zondag en blijf luisteren naar Ujala Radio. Sanjay Jodha, ook aanwezig op Diwali Festival of Light, zondag 1 november. Met Avishkar.

0: big time.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
3: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: You are your number one.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. Een 17-jarige automobilist is zondag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. Daarbij raakten 6 mensen gewond. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. Een 17-jarige automobilist is zondag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. Daarbij raakten 6 mensen gewond. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: किसे नजर।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
3: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken.